0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto, onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest, dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Oké, beste luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. En ik ben er tot 5 uur. Dat is een aardige rit. U bent beland in het programma Marticipatie, Improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld, oorzaak en gevolg. Alles bespreken we. Ik kom net uit Zuidoost. Daar is Maxima, prinses of koningin Maxima. Die loopt rond in Zuidoost. Kijkt naar de problemen. Ze wordt ingelicht. Schuldhulp. Mensen zonder woningen. Allerlei zaken. We deden verslag. Samen met Zuidoost TV en nog een paar andere. Maar ik moest me haasten naar de studio. Want we hebben hoog bezoek in de studio vandaag. En ik dacht, nou, Libby Maxima. We kunnen wat traag. Situatie waar. Wou ik die Maxima toe? Nee hoor, ik maak maar een grap. Maar ze is inderdaad in de studio gearriveerd. Zo direct ook met de heer Patrick. Het is niet elke dag dat we een Surinaamse consul-generaal in de studio hebben. Volgens mij nooit eerder gebeurd. Dus dan schuiven we alles voor haar inderdaad. Want ze is hier, mevrouw Roseline Daan. In afwachting van de heer Patrick gaan wij alvast beginnen. En de luisteraars zijn nieuwsgierig. Ze zeggen, wat is dat? Soemaning, koningin. Consul-generaal. Roseline Daan. Wie is ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ik vraag meteen. Wilt u zich even voorstellen aan onze lieve luisteraars?
1: Goedemiddag, alle luisteraars. Inderdaad, Roseline Daan. Sinds maart in Nederland in de functie van consul-generaal. Ik kom natuurlijk vanuit Suriname. De achtergrond heeft meer een sociaal-maatschappelijk karakter. Management en psychologie. Daarnaast ook nog de diplomatieke training gevolgd en ook allerlei politieke trainingen. En ik ben in Nederland om onze Surinaamse burgers van dienst te zijn op consulair gebied en anderszins. Aangenaam.
0: Goed zo, mooi. En u werkt hard, want u bent hier en daar en overal. U bent meteen met een actie begonnen. We hebben het hier een paar keer bekendgemaakt. Het gebouw moest worden gerenoveerd. Dat is gebeurd inmiddels. Ja. Waar bent u nog meer mee bezig?
1: Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar met het gebouw. Daar gaan we mee door in fasen. En terwijl dat loopt, kijken we ook naar het ICT-gebeuren. Omdat dat een heel belangrijk aspect is wanneer we het hebben over consulaire diensten. Althans, ik ben bekend met de klachten. Ik zal zeggen terecht. De klachten van geen bereikbaarheid of de lange duur voor bij paspoortaanvragen, PSA-aanvragen en dat soort zaken. Maar natuurlijk zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd. Dus het vergt wat tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En ik moet toegeven dat er een hele goede samenwerking is met onder andere minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, die deze kwestie heel serieus neemt en tegen die achtergrond al instructies heeft gegeven ter verbetering van de ICT-faciliteiten.
0: Heel mooi, heel mooi. Straks gaan we verder.
1: Ja.
0: Want we gaan praten ook over iets dat aanstaande is, 18 juli.
1: Klopt.
0: Gebeurt er ook iets. Maar u bent vandaag hier op uitnodiging van de heer Patrick Richard.
1: Helemaal, helemaal.
0: Zo, want ja, die heeft iets anders bedacht. Waar u heeft meegenomen in het project.
1: Ja.
0: Meneer Patrick, wees welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Goeiedag, Norman. Goeiedag, luisteraars.
0: Patrick Richard hoef ik niet meer aan de luisteraars voor te stellen. Want ze kennen hem al. Maar ze kennen hem als een zakenman. Maar hij heeft gezegd, wacht even, ik ga het nog breder trekken. Ik ga de Surinaamse ondernemers ook meenemen in mijn denken over Suriname.
2: Ja.
0: Vertel ons.
2: Nou, het is zover, moet ik zeggen. Mijn doel was het om minder te gaan doen. Minder te gaan ondernemen tijdens de zomer. De festivals een beetje loslaten. En dat wat ik heb opgebouwd wilde ik geven aan een mijn broers

0: Jonge Sisas die in Suriname hun producten met oorspronkelijke Surinaamse kruiden of oorspronkelijke Surinaamse grondstoffen maken. En een platform geven hier in Europa om ze te promoten.
1: Mooi, ja. Heel goed. Fantastisch zelfs. Wat gaat er gebeuren aanstaande zondag 12 juli?
0: Nou, aanstaande zondag 12 juli hebben we de opening van onze beurs. We gaan op het Kwaku Festival in mijn restaurant. Want ik heb letterlijk gezegd, ik geef mijn restaurant aan mijn bradas en mijn sisas. Ze krijgen de ruimte om daar hun producten te presenteren, te laten proeven. Ik heb één ondernemer meegenomen. Ze is vandaag aangekomen met Suriname Airways in Nederland, in Amsterdam.
1: Zo.
0: Het is dus warm, de zon schijnt nog.
1: Vandaag gearriveerd.
0: Zo. Ja, velen zijn vandaag aangekomen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus we hebben zo meteen ook een... we mogen inbellen met de minister van een volkshuisvesting. We mogen inbellen met Jurgen Rijman en de ambassadeur.
1: Mm-hmm.
0: Die ook in... een stukje willen vertellen over dit
1: mooie project. Dan moet ik hem vragen om assistentie, man. Want nu waren we maar klaar. We moeten gaan bellen.
0: Ja, we moeten gaan bellen.
1: Oké, dat gaan we doen. Ja. Dat gaat lukken.
0: Ja.
1: Ja. Heel mooi, maar Surinaamse business paviljoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nou kijk, ik heb jarenlang met heel veel regeringsleiders Suriname mogen presenteren bij veel activiteiten in het buitenland. Ik ben naar Cuba geweest. Ik ben naar een Berlijn geweest. Ik heb jarenlang, dat weten de luisteraars ook, heb ik een vakantiebeurs gedaan. Als cateraar, als kok. En ik heb gezien dat we veel meer kunnen bereiken dan alleen vakantiebeurs. Of gaan naar Berlijn voor een beurs, een toerismebeurs. Ik heb gemerkt dat we op het Kwaku Festival... een ieder bereiken. Mensen zijn gewoon blij als ze daar komen. En als mensen blij zijn, kan je ze bereiken.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik heb me hard gemaakt ervoor. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van kijk, in hoeverre werken jullie mee als ik mijn tent, ik heb een 15 bij 15 tent, geef aan de Surinaamse ondernemers. Ze hebben gezegd, we willen jou. jij moet blijven, dat is belangrijk. Ze zei, oké, weet je wat ik doe? Ik blijf gedeeltelijk. En het restaurantgedeelte, mijn VIP-terras, geef ik op. En daar...
1: Oké, ja. Nu begrijp ik je goed. Dus die VIP-tent, die sta je af aan de Surinaamse ondernemers.
0: Ja.
1: Want ik dacht van, er zijn geen petsalons en dat soort zaken op Kwaku dit jaar.
0: Nee, dat krijg ik problemen.
1: Dat dacht ik al, dan gaat Kwaku niet door.
0: Nee, dan krijg ik echt problemen. Ja. Ik heb nu al mensen die zeggen van, luister, als je er niet bent, dan... maar dat wil ik ook niet, want ik ben en blijf een Suriname. Die gaat voor Suriname.
1: Oké,
0: okay. Ja.
1: Heel goed. Prachtig. En je hebt zwaar materiaal meegenomen. Je hebt gezegd, ik pak het meteen groots aan.
0: Nee, Norman. Ik ga mezelf naar voren trekken en dat is niet eerlijk.
1: Oké, vertel.
0: Ik was bezig en tijdens ik bezig was, heb ik natuurlijk, ik mocht... Voor onze huidige president mag ik op 25 november speciaal naar Suriname gaan. En mijn lievelingsgerecht, of mijn populairste gerecht, klaarmaken voor hem.
1: Wat?
0: Dus ik heb een Srividesi petsalon ervan gemaakt. En daar had ik de beloof dat ik meer zou gaan doen. Want ze kennen me al natuurlijk. Ik heb vaker voor de Surinaamse regering dingen mogen doen. Maar in elk geval, daar had ik beloof. En daar is het een beetje gaan...
1: Borrelen.
0: Triggelen, borrelen. Ik heb met de minister van Buitenlandse Zaken ook gesproken. 30 december heb ik ook mogen koken voor een boesa. En heb ik hem ook verteld, project verteld. Hij vond het geweldig. En toen ben ik gaan werken.
1: Zo.
0: En tijdens ik bezig was, heb ik al deze geweldige mensen bijgekregen.
1: Zo.
0: TCT, Suriname Airways doe ik al jaren mee zaken. Mm-hmm. Een volkshuisvesting en in ieder geval vond het een mooi project.
1: Maar dat je de ambassadeur en de consul-generaal ook zo ver krijgt om mee te gaan in het project. Alhoewel, ze willen graag met alle Surinamers werken, met name de ondernemers
0: ze
1: ook.
0: Ze staan open, ja.
1: Mevrouw Daan, wat vindt u van dit allemaal? Hoe reageert u hierop?
2: Geweldig initiatief. Sinds ik met Patrick ben begonnen, in gesprek ben geweest over dit initiatief... heeft hij mijn praktijk niet losgelaten. Of het nou 's morgens is, 's middags of middernacht. Toch, die telefoontjes gingen steeds over en weer afstemmen. Ja. Wat is de volgende stap? Wat kunnen we doen? Ga je dit voor me lezen? Eigenlijk moet ik het zo zien, hè, Patrick. Ik ben in functie consul-generaal, maar in deze was ik zijn secretaresse.
0: Soms meer dan mijn secretaresse. Ja, dat vond ik ook mooi. Want kijk, het is, Surinamers houden ervan als dingen goed gaan. Dan worden dat, die trekken
2: ze. Dan let je niet meer op functies.
0: Precies. En ja, dat vond ik zo mooi bij u. En ik ben heel blij, moet ik zeggen. Ik wil u bij deze ook bedanken namens de Surinamers. Want u doet het voor haar en alle collega's die komen. En dat hebt u geweldig gedaan. Dank u wel. Echt
2: ja. Nou, precies zoals Patrick het zei. Dat heb ik gaarne gedaan. Kijk, ik heb een slogan. Surinamers voor Suriname. En wanneer je gaat werken voor land en volk, leg je al je functies en dat soort van titels aan de kant. En dan ga je focussen op wat kan bijdragen aan groei en ontwikkeling. En dat is mijn main focus ook in mijn algeheel beleid en functioneren. Zodra een Surinamer naar het consulaat toe komt met een geweldig initiatief ten voordele van Suriname, ben ik ervoor te vinden.
1: Ja, dat is mij opgevallen, ja.
2: Yeah.
1: Ik ben ook geweest bij een meeting daar, opening van de consulaat. Oh, ja. Nou, allemaal ondernemers en bedrijven.
2: Precies.
1: Maar ook de gewone man van de straat, die was daar.
2: Absoluut.
1: Dus dat is een goede zaak.
2: Zeker.
1: Dat hebben we lang niet gehad in Nederland, hoor. Dat het consulaat zo open en toegankelijk is.
2: Ja.
1: Dat vinden we goed. Goed idee.
0: Er waait een nieuwe wind.
1: Er waait een nieuwe wind, dat is duidelijk het geval.
2: Ja.
1: En onze gast uit Suriname, wie is dat en wat doet ze?
3: Ja, ik ben Ellen Tarquini. Ik ben getrouwd met een Italiaan.
1: Zo?
3: Ja. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Ik ben bijna 11 jaar nu terug in Suriname. En mijn man was een ijsbereider in Nederland. En daarmee zijn we gestart. Ik heb het vertaald naar het Surinaams. Ik maak dus gelato met Surinaamse vruchten.
2: Okay.
3: Bijvoorbeeld Awara, Podosiri, Madame Jeannette. Mopee, jamun, al dat soort vruchten. Want Suriname is rijk aan een diversiteit van vruchten. En daar wilde ik heel graag iets mee doen. En mijn man heeft de know-how. Dus dat was gauw gelinkt, hè?
1: Zo.
3: Ja.
1: U noemde iets aan het begin, dat ik ken het niet. Wat maakt u?
3: Podosiri ice cream. Gelato is dat.
1: Gelato.
3: Italiaans ijs. Italiaans ijs, maar dan met Surinaamse vruchten.
1: Oh.
3: Ja.
1: Dat is mooi.
3: Ja.
1: Podosiri, wat nog meer?
3: Ja, podosiri, zuurzak, awara, marcousa, jamun. Wat hebben we nog meer? Pomisiter, pomarak. We zijn dus nu gekomen met 7 smaken. Madame Jeannette ice cream heb ik ook. Madame Jeannette is de enige die een beetje geur heeft en een smaak. Dus daarvan hebben we dan ice cream gemaakt.
2: Staan jullie ook bij Wakapas?
3: Ja, klopt.
2: Ah ja,
3: klopt.
2: Daar ben ik er geweest.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, Patrick is druk aan het bellen, hoor. Volgens mij heeft hij contact. Maar dan moeten we de koptelefoons wel opzetten. Oh, okay.
3: En het bedrijf heet Padre Nostro.
1: Padre Nostro.
3: Ja,
1: het klinkt Italiaans.
3: Ja, het is Italiaans en het vertaalt naar onze vader.
1: Ah.
3: Want we hebben het gekregen van onze vader.
1: En de luisteraars en die Surinamers gaan voor het eerst, nou, podosiri.
3: Podosiri, Awara. Zuurzak. Ja.
1: Yo, dat is,
3: de meeste Surinaamse vruchten, daar maken wij gelato van, ijscream.
1: Dus. Interessant. Wie hebben we nu aan de telefoon, meneer Patrick? Heb je contact?
0: Ja, ik heb contact.
1: En de volume van je telefoon is hartstikke goed.
0: Zal ik het even
1: open? Helemaal?
0: Ja, open ja.
1: Ja, dan hebben we contact. Hallo, wie hebben we hier? Horen we wat? Volume?
0: Even kijken. Ik heb hem aangeklikt bij jullie.
1: Dan moet hij binnen zijn.
0: Zal ik even zelf praten? Hallo, hoort u mij?
1: Ja.
0: Ja, goedemorgen. Ik ga je nog een keer proberen.
1: Wat je kan doen, je kan hem op speaker zetten.
0: Op speaker, oké.
1: En voor je microfoon houden.
4: Dat zou ook werken.
1: Dat kan wel ook.
0: Hoort u mij?
5: Ik hoor u heel goed.
1: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
5: Goedemorgen van hieruit.
1: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
5: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
1: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
5: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier, want die odi dapi aan onze Sranabradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
2: Odi, odi, Sisa.
5: Mijn body was sweet, odi, Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
2: Ja.
5: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
1: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
2: Ja.
1: Dit is uniek.
2: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
1: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
5: Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken, om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen en dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen en dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
1: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
5: Ja? Ik zal het zondag nog niet zijn.
1: Okay.
5: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentaties alvast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk...

0: met daar aanwezig zijn.
1: Okay.
0: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
1: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen alle Nesranaman all over the world?
0: Ja, oma. Ik denk dat Milobeng.
2: Nee.
0: Milobeng, echt Milobeng. Ja. Furu. En mijn hoofd dat de Wajunu a Omkasi. Voor samen aan het ding. Ook kan bouwen aan betere Sranang. We kunnen ook de buurt is aan opbouwen. Opbouwen, pand buiten. Opbouwen, alle die volkswerk vanuit Stichting Volkshuisvesting. Als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar. Maar in de loop van de jaren nog bakken. Dat stichting nog kies zo met die occasie. Voor renoveren en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we konden, dat we actie aandacht ook toe. Dat je hebt om te reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aftak dat we naar dat zee gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En hoe we leren dan naar z'n naartoe, hoe we doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand met together, hoe kon zit Sranan. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mijn logo.
1: Graag aan je.
0: Wie zou dit is kondre boom.
1: Zo.
2: Mooi, hè?
1: We wachten, tapie. Ja.
0: Graag
1: dank
0: je,
1: meneer Doro. Goed zo. Heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor. Ja. Oké.
2: Okay.
0: Mag ik nog wat zeggen?
1: Gaat u gaan.
0: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied Riber. Bij een president en een vice-president. Toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat je ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potjes maar. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor loco van de smakako in aanmerking voor de ozo. Nu was stel dat ze aan het praten en dat ze aan het tracie gerust. Dat gaat vast van een wakker naar waar. A politiek systeem voor kort familie na een matina visie aan het demoro. Omdat de computers reveen volg een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoneem dat je te kies maar pota visie. Nu een gestelde gerust voor tegen de takarekering die ze en zeker een onderminister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die abin noto. We put de noot na visie en dan moet begin noot ik kies aan voor aandacht. Maar alles maar heb je prioriteit naar de regering die zie. Dus de na vrede dat is maar nog in Amerika die heb je van noodu. Als je zit op een veld dat is maar die heb je van noodu. Ik kies aan occasie die kan komen. Mijn donna maar de Liefjesstraat nummer 34 stichting Volkshuisvesting. Dan mangen de schrijven los den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat we woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wijnen. We bouwen naar Voorburg 150 osso toe. Dus na een paar jaar in die dan, we hebben ongeveer 300 osso voor sociale zaken, 300 osso voor een totale regering. Dan gaan dat dan ook met een beetje. Dan gaan ze een moestdoelijke regering voor los aan woning nood naar Sranan op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
1: Heel mooi. Krantang, hoor. En succes met alles wat u doet. Dank u wel.
0: Ja, hartelijk dank. Ja,
1: graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
2: Ja, dat is mijn doel.
1: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
2: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
1: Ja.
2: Minister, ik spreek je straks weer.
1: Ja.
0: Graag
3: gedaan. Groetjes.
1: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
2: Ja, en
1: de
2: presentator. Op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
1: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid, terwijl

0: mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling
1: van 18 juli? 18 juli, dus we hebben 12 juli, deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles. Te wetak om poer de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterren. Apratisa we shiitaks ma etak disna fuantra partij, noze disna fuantra etnische groep. Asandat nebroken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen. Die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers zijn van verschillende, komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd. Vanuit Paramaribo ook nog een minister. Die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur, zijn excellentie Ricardo Panka. En we zijn van mening dat deze lezingendag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatungsi. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort, of het nou is van toppers of individuen, over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt, en allerlei racistische uitspraken, en je vraagt je af, waar wil men naartoe met dat soort handelingen? Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden, maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg, wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden, maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. En enige zin zei wanneer iemand beter is. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Nee. Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
0: Mooi.
1: Dus dat is de kern.
0: Oké. Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
1: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe.
0: Mooi.
1: Dat is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
0: Oké. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
1: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli, om 10 uur, sorry, van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux, dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem en zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.
0: Heel goed. Mooi zo, aan tafel geschoven Surinamer die vaak over Suriname praat.
2: Grote Surinamer.
0: Ja, grote, ja, oh, zeg ja. Het erbij. En hij vindt het altijd leuk wanneer hij hoort ondernemerschap, verbindingen tussen Suriname en Nederland. Ja. En u hoorde net een grote motor buiten. Broem, broem, broem, maar Rieskong, die Ayeratori.
2: Adoro, adoro.
0: Dus adoro. Nee. Meneer Glenn Kotfried, welkom.
3: Dankjewel, ik moet kennis maken. Ik denk dat u de consul-generaal bent. Klopt dat, mevrouw?
1: Dat klopt.
3: Kijk zo, dan heb ik het. Mijn naam is Glenn Kotfried en u bent
1: Roseline Daan.
3: Roseline Daan.
4: En ik ben Ellen Tarquini van

0: gemeenschap. Ik ga ervan uit dat we één gemeenschap zijn. En ik dacht van, als u dat zo zegt, dan heb ik toch ergens zoiets van, kunnen we ook die totale gemeenschap vormen met z'n allen?
1: Ja, in deze is er een nuance wanneer wordt aangegeven gemeenschappen. Dan wordt meer nog bedoeld de omgeving waarin ze zich bevinden. En als enkeling ben je niet overal.
0: Ja.
1: Toch? Je bent in specifieke omgevingen. Of het nou is thuisfront of kantoor, sociale gemeenschappen, dat is nou net wat ik bedoel. Maar de boodschap is natuurlijk voor een ieder.
2: Amba, ik heb een ja.
0: Oké, ik luister een beetje nauw, omdat ik die verdeeldheid onder ons, want ik hoorde u dat ook aankaarten.
1: Mm-hmm.
0: En dat we dat respect moeten opbrengen voor elkaar. Dus als we het hebben over Suriname, dan kijk ik naar het geheel.
1: Absoluut.
0: Waardoor ik, en als ik iets hoor die mij triggert, dan wil ik toch meer,
1: heel goed,
0: zeg maar, inzicht krijgen.
1: Zeker.
0: Maar u bent dus consul-generaal en ik ben blij dat u bij ons op bezoek bent. Omdat wij in het verleden, kijk, we zijn een medium die verbinding heeft met de gemeenschap. De Surinaamse gemeenschap, los van etniciteit, los van religie of wat dan ook. We zijn er gewoon. En we hebben wel eens momenten gehad dat er een stukje verbinding was. Zodat we konden uitdragen dat waar mensen behoefte aan hebben om ook bij te dragen. En er zijn ook momenten gehad waar die verbinding zoek was. Dus ik hoop echt van harte.
2: Wat is er weer?
0: Dat u dat gaat verpersoonlijken.
1: Ja.
0: Dat stukje wat we samenwerking noemen en zoals we dat beleven en zien.
2: Dat van meneer Kola.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld.
1: Dat is gisteren nog over gehad.
0: Ja.
1: Maar dat is inderdaad de bedoeling. Kijk, ik ben blij. We zijn min of meer op één lijn, zoals zojuist aangegeven door de onderminister. Er is veel gebeurd in het verleden. Maar de vraag is, zullen we blijven
0: kijken naar het verleden,
1: naar die gebeurtenissen, of zeggen we, ik ben het komen aantreffen zoals het nu is. Niet fraai. Dus we zitten niet hier om alles goed te praten. Of zeggen we kijken vooruit. Ja. En u was er nog niet, maar eerder heb ik aangegeven dat minister Melvin Bova, hoe zal ik het zeggen, serieus voornemens is om de veranderingen te brengen. En die zien we nu al, misschien wel in het begin traag, maar er is geen sprake van stilstaan. Sinds ik er ben en ambassadeur Ricardo Panka werken we heel nauw samen. En we werken niet in ons belang, we werken voor het totale Surinaams belang, want daar gaat het om. We zijn dienstverlenende organisaties, we zijn geen organisaties die met het persoonlijke bezig zijn. We zijn gericht op de Surinaamse gemeenschap.
0: Ja, ja.
1: En daar kijken we naar. Er zijn nog wel klachten die we zijn komen aantreffen natuurlijk. Maar zoals eerder aangegeven, wordt daaraan gewerkt.
0: Ja.
1: Ik mag prijsgeven dat gisteren was 8 juli... op het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst is getekend met VFS Global. En die overeenkomst houdt in dat onze dienstverlening gemoderniseerd wordt. Nou, wat betekent dat? Mensen die in de Oost-Europese landen zitten, noem maar Griekenland, Hongarije enzovoort, hoeven niet per definitie meer naar Amsterdam toe te komen voor verlenging, voor een consulaire diensten.
0: Okay.
1: Maar ze kunnen net daar te landen geholpen worden. Zie daar een grote stap binnen het geheel van onze dienstverlening.
3: Heel mooi. Heel mooi, want ik heb begrepen.
2: Ambassadeur.
3: Heel goed hoor. De ambassadeur is aan de lijn. Okay, dan gaan we hem verwelkomen. Dat is de heer Ricardo Panka. Ik heb u net horen zeggen, zijn excellentie.
1: Ja,
3: ja toch? Glenn kent hem, hij is hier gekomen
0: Op bezoek. Voor mij is het ook zijn excellentie, hoor, meneer Panka.
2: Ook voor mij.
3: Oké, goed zo. Meneer Panka, de ambassadeur, welkom in de uitzending. Heeft u gehoord?
4: Goedemiddag. Goedemiddag aan ieder daar. Meneer Godfried, meneer
3: Van Gom, Norman.
2: Norman.
4: Meneer Ricard en meneer Norman.
3: Ja.
4: En natuurlijk de geachte consul-generaal, mevrouw Daan. Goedemiddag.
1: Goedemiddag,
0: ambassadeur. We zijn blij dat we u hebben aan de lijn. En ik ben ook blij, want dit is een unicum. Wij hebben in het verleden ook vaak in het contact met de vertegenwoordiging van Suriname. Natuurlijk telkens weer de ambitie gehad om dat wat Suriname beoogt, ook vooral met de mensen hier, de diaspora, om te kijken van hoe kunnen wij ook helpen trekken aan dat ding. Hebben we nog nooit deze combinatie gehad waar de ambassadeur en de consul-generaal. En soms in sommige nare tijden, dat waren ze niet. Het is on speaking terms.
3: Ja.
0: Maar ik hoor hier een chemistry.
3: Ja, oké. Okay. Er waait een nieuwe wind. Mede dankzij Patrick.
2: Een nieuwe wind.
4: Ja. Ik denk dat u het correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media uw medium ook vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat wij met de, wat ik noem, ik weet als het al eerder zo genoemd werd, de diaspora media, een goed contact wil hebben om de activiteiten van de ambassade en het consulaat zoveel mogelijk te verspreiden naar de gemeenschap toe. En jullie hebben een goede luisterplichtheid. Dus hoe kan het ook anders dan... en als jullie ons niet opzoeken, ze komen jullie wel op.
0: Ik vind die vrijmoedigheid geweldig.
3: meneer de ambassadeur, ik moet zo snel mogelijk gaan naar aanstaande zondag. Opening Suriname Business Innovation Paviljoen op het Kwaku Zomerfestival. Wat hoort u hier? Wat vindt u ervan? U gaat de opening doen. Wat gaat er door u heen?
4: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. En ik weet als het al eerder zo georganiseerd is geworden. Normaliter is het dat het Kwaku meestal met de diaspora ondernemers. Die zijn meer dan op het Kwaku Festival aanwezig. En natuurlijk heb je ook de Surinaamse artiesten die ook komen op dit festival. Maar zoals de heer Richard en mevrouw Daan dit hebben voorbereid, vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk alle ondersteuning wordt ook gegeven vanuit de ambassade voor dit project. We hopen in elk geval dat de mensen die luisteren, dat ze afkomen op deze unieke activiteit binnen het Kwaku Festival, waardoor wij een geslaagde opening kunnen hebben hiervan. En dat het dus ook een navolging geniet, hè? Dat het een jaarlijks terugkerend activiteit wordt, evenement wordt, waarbij er meerdere Surinaamse ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk dat er ook functionarissen van de regering erbij zullen zijn. En nou, alle ondersteuning daarvoor. Fantastisch idee.
3: Oké, dat is goed om te horen. Patrick, wat zeg je hiervan?
2: Nou, ik word stil van. Dit is mijn doel. Dit wilde ik hebben. Ik ben heel blij dat de minister van Buitenlandse Zaken mij direct had gelinkt met meneer en met de ambassadeur. En hij heeft het bewust gedaan, want ik kende de ambassadeur al. Maar hij zegt, ik ga bellen nu om te zeggen, laat hij jou opvangen hiermee. Hm. En hij heeft tot vandaag heeft hij me elke keer weer gesteund, elke keer weer gedragen. En ik ben blij voor Suriname.
0: Ik heb toch een prangende vraag. En die vraag is ook gericht naar de consul-generaal en de ambassadeur. Ik heb enigszins de indruk dat de mensen dus die eigenlijk een markt willen aanboren hier in Nederland vaak op zoek zijn naar zeg maar instellingen, instituten die ze daarbij zouden kunnen ondersteunen en zeg maar konden gidsen als het gaat om hoe draag ik dat wat ik heb uit. Is dat niet een taak weggelegd vanuit het consulaat of vanuit de ambassade om toch te zorgen dat die mensen op basis van de informatie die u hebt als vertegenwoordigers op een goede manier zeg maar begeleid zouden kunnen worden? Want

0: worden. Want soms zijn mensen echt mm-hmm. in een doolhof, weten ze zich geen raad. Mm-hmm. Ik word soms mm-hmm. zelf ook gebeld van meneer Kotfried, ik heb een product, ik wil het in Nederland. En soms weet ik het ook niet. Dus ik vraag me af als het geen tijd wordt om zeg maar een bepaalde routekaart te gaan ontwikkelen. Zodat de mensen daadwerkelijk op een goede manier begeleid kunnen worden. Het hoeft niet door het consul, consulaat.
1: Dat maar, toch een platform krijgen.
0: Juist, waar we kunnen juist. Gaan. Ja.
1: Ik heb het meegemaakt bij het begin van mij, maar dan praat ik over 35 jaar geleden.
0: Ja, okay.
1: Toen ik startte met Patrick's Catering, toen ik de droom had van meer bereik. Ik ben echt een gelovig mens, dus ik voelde gewoon de Heer heeft me geroepen om meer te doen voor de Synapse Keuken. Toen ik ging perfectioneren, zat ik ook ermee.
0: Ja, en het is nog steeds zo.
2: Okay.
0: Dus het is misschien
1: maar er zijn wel instanties hier in Nederland waar je kan gaan die je goed helpen.
2: Okay.
1: Dus maar ik denk dat wij misschien daarover...
2: Ja. Ja, maar ik let op de tijd. We hebben nog ongeveer 5 minuten.
1: Ja, en Jurgen staat te wachten. Dus
2: dus dan moeten we na 4 uur doorgaan.
3: Als ik er even wat van mag zeggen.
2: Ja?
3: Waar het om gaat is dat er partnerschappen gesmeed moeten worden met organisaties en ondernemers hier in Nederland. Bijvoorbeeld die partnerschap die Richard heeft gesmeed met het ministerie van Volksgezondheid, met de ondernemers, dat moeten we meer gaan uitbuiten. Dit is natuurlijk een begin en ik denk dat we daarna aan tafel moeten gaan om te kijken hoe wij het verder kunnen uitwerken, plannen en gaan uitvoeren. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Daarom zeg ik van het is een heel fantastisch initiatief en we moeten het continueren.
2: Ja, en hierbij roept u alle Surinamers op om op Kwaku te zijn aanstaande zondag. Hoor ik u dat zeggen?
3: Ja, natuurlijk.
0: Nee, niemand blijft thuis, Norman.
3: Ik kijk er naar uit. En we zijn daar, we zullen daar zijn. De mensen kunnen ook direct ook kennis maken met de consul-generaal. Die is een heel vriendelijke mevrouw. En
1: Het is onze Rozo Amba.
3: Ja. Ze is, je begrijpt, ze is heel kalm, ondanks de uitdagingen op het consulaat. Ja, ik bewonderde.
0: Okay. En er zijn grote uitdagingen, als ik het goed begrijp.
3: Ja, toch wel, maar kalmte zal je redden.
2: Okay. Lukt het om nou de 3 minuten, Jurgen Rijman, is niet te doen. Maar dank u wel, hoor, ambassadeur, en succes. We zien elkaar zondag op het Kwaku Zomerfestival.
0: Okay, ambassadeur, ik groet u ook, hè.
3: Ja,
0: we zien elkaar graag.
2: Dan geven we het woord in die tussentijd aan de consul-generaal. Wat hoort u hier allemaal en wat gaat er door u heen als u dat zo hoort?
4: Ik hoor inderdaad, of ik voel een nieuwe wind waaien. Het geeft een ander gevoel, een prettig gevoel, dat we hier kunnen zitten, heel open met elkaar kunnen spreken, zoals de vragen die gesteld zijn door de heer Kotfried, het initiatief door Patrick. Noem maar de diaspora die nieuwsgierig is naar meer informatie. We slaan een nieuwe weg in en we willen blijven focussen. The main word is focus op vooruitgang.
0: Oké, mooi.
4: Ja.
0: Ik ben blij met dit geluid.
2: Heel goed.
4: Ja.
2: In de tussentijd hebben we Patrick. Patrick heeft contact met
1: Jurgen. Meneer Rijman.
2: Is dat waar?
1: Ja, je bent in de uitzending, Jurgen.
5: Goedemiddag, lieve mensen. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, lieve Jurgen.
2: Jurgen is gewend om snel te praten, omdat we 1 minuut hebben, 1,5 minuut. Gaat het lukken? Anders bellen we je terug, hoor, na 4 uur.
5: Het kan ook wat je wil. Alles mag. We kunnen na 4 uur bellen.
0: Bel hem na 4 uur nog.
2: Ja,
0: we gaan het actum zien haasten.
2: Ja, want hij praat snel. Hij kan het wel.
0: Jurgen is slow.
2: Na 4 uur.
1: Hij is later.
2: We spreken elkaar straks. Na het nieuws, want we hebben nog meer te vertellen. Want straks gaan we misschien de luisteraars ook erbij betrekken. Wat horen ze hier? Wat voelen ze? Ja. Dat is ook goed. En ik wil lust alle eisen van u daar, man. Ze komt met een speciaal concept. Nee, ze is pas gearriveerd.
6: Ik ben net vanmorgen
2: aangekomen. We gaan naar het nieuws.
6: Morgen.
2: We gaan naar het nieuws en zijn straks bij u terug, luisteraars. Blijft u afgestemd.
1: Broer, dan ben ik eens ook naar het nieuws.

0: Hoort u mij?
1: Ik hoor u heel goed.
2: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
1: Goedemorgen van hieruit.
2: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
1: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
2: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
1: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier op die Odi Dapi aan. Aan onze Sranabradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
3: Odi Sisa.
1: Mijn body was with Odi Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
3: Ja.
1: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren en ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
2: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
3: Ja.
2: Dit is uniek.
3: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken. En matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
2: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
1: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën...

0: Je kunt met ze. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
1: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
0: Ja? Ik zal het zondag nog niet zijn.
1: Okay.
0: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentaties alvast kunnen lopen. Ik ben at de back-office vanuit Suriname beschikbaar met een team. Om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
1: Okay.
0: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
1: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen alle Nesranama all over the world?
0: Ja, Oma. Ik denk dat Milobdeng.
2: Nee.
0: Milobdeng, echt Milobdeng. Ah. Furo. En mijn hoop dat de Wajunu a Okasi voor samen aan het ding ook aan bouw aan betere Sranang. Ik ook wel ook de buurt is aan opbouw. Opbouw, pand buiten. Opbouw, alle de volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kies zo met die occasie voor renoveren en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we konden, dat we actie aandacht ook toe, dat je hebt om te reorganiseren de buurt. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aftak dat we naar dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En hoe we leren dan als er naartoe, hoe we doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, make together. Ook
1: al
0: zit
1: Sranang.
0: Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen,
1: Milobo. Graat aan je, graat
0: aan
1: je. Zo. Mooi, hè? Ulobito.
2: Ulobi, we wachten tapie.
1: Ja.
0: Graat
1: aan je, meneer Doro. Oké. Goed zo. Heel mooi, heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor.
2: Zeker.
1: Ja. Oké.
2: Okay.
0: Mag ik nog wat zeggen?
1: Gaat u gaan.
0: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied Riebera. Bij een president en een vice-president. Toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En wat een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat hij ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potjes maar. Vooral die potjes maar. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de ozo. Nu was stel de Sranam Brade naar de Sisa Natra Sigurus. A politiek systeem voor het familie na een matina visie aan het demoro. Omdat de computers reveen volg een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie aan het neem. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd

0: dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president De La Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Hoort u mij?
2: Ik hoor u heel goed.
3: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
2: Goedemorgen van hieruit.
3: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
2: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
3: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
2: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier op die Odi Dapi aan. Aan onze Strana Bradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
4: Odi Sisa.
2: Mijn body was sweet, Odi Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
4: Ja.
2: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren en ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
3: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
4: Ja.
3: Dit is uniek.
4: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar Als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
3: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
2: Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken, om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen en dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen en dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
3: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
2: Ja? Ik zal het zondag nog niet zijn.
3: Okay.
2: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentaties alvast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
3: Okay.
2: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
3: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen Alan Esranama all over the world?
2: Ja, Oma. Ik denk dat Milobde.
1: Nee.
2: Milobde, echt Milobde. Furo. En mijn hoop dat de Wajunu een occasie voor samen naar de Oekabou een betere Sranang. Ik ook een hoek de buurt is aan Oekabou. Oekabou, van buiten. Oekabou, Aladdin Volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kies om in die occasie voor renoveer en voor Tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een kondiwekon, dat we actie aandacht ook doen, dat je op me kon reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aan dat we naar dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En we leren dan als een naartoe hoe we doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand met together hoe we zitten eraan. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mijn logo.
3: Graag aan je.
2: Misa spetis kondre boom.
3: Zo.
1: Mooi hè?
3: We wachten, tapie. Ja.
2: Graag
3: tangi mee door. Goed zo. Heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor.
1: Zeker.
3: Ja. Oké.
1: Okay. Frisse wind.
2: Mag ik nog wat zeggen?
3: Gaat u gang.
2: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sanaan zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied Riebera. Bij een president en een vice-president. Toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat we een takje waar we woningbouwfonds installeren. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat je ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potisma. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de OSO. Nu was stel de Sranam Brada naar de Sisa Natra Sigurus. Dat gaat vast van een wakker naar een heel opofasie. Een politiek systeem voor de familie naar de Matina Fesi. En de Moro. Omdat de computerschrijving een volg als systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je noemt het anoniem.

0: yo te quis ma pota visie. Mi wan gestelde gerust te voeten in de taka regering die ze en zeker aan onder minister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alas ma die abi noutu, wo pot de noutu na visi en amoro begin noutu e kisa fos aandacht. Ma alas ma abi prioriteit na regering die si. Dus de na vrede takis ma noko in Amerika die abe van noutu. Efte si tapa fel takis ma die abe van noutu ne e kisa okasi de kakami mis dona Madelivje straat nummer 34 stichting volkshuisvesting da manga des refe los den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat bij woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wijnen. PWO bouw naar Voorburg 150 osso toe. Dus na Bafayari die ze dan, hoe heb je ongeveer 300 osso voor sociale zaken zien, 300 osso voor een totale regering. Dan gaat dat dan begin met een beetje, dan gaat dat een moestdoelijke regering voor los aan woning nood naar Sarana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
1: Heel mooi. Grantangi hoor. En succes met alles wat je doet. Dank u wel.
0: Ja, hartelijk dank. Ja,
1: graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
2: Ja, he, de Surinamers. Dat is mijn doel.
1: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
2: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
1: Ja.
2: Minister, ik spreek u straks weer.
1: Ja.
0: Graag
1: gedaan. Okay. Ja,
3: groetjes.
1: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
2: Ja, en
1: de
2: presentator. Op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
1: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid.

Oké, beste luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. En ik ben er tot 5 uur. Dat is een aardige rit. U bent beland in het programma Marticipatie, Improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld, oorzaak en gevolg. Alles bespreken we. Ik kom net uit Zuidoost. Daar is Maxima, prinses of koningin Maxima. Die loopt rond in Zuidoost. Kijkt naar de problemen. Ze wordt ingelicht. Schuldhulp, mensen zonder woningen. Allerlei zaken. We deden verslag. Samen met Zuidoost TV en nog een paar andere.

0: maar ik moest me haasten naar de studio, want we hebben hoog bezoek in de studio vandaag. En ik dacht, nou, Libby Maxima, we kunnen wat tra. Situatie waar, wou ik die Maxima toe? Nee hoor, ik maak maar een grap. Maar ze is inderdaad in de studio gearriveerd. Zo direct ook met de heer Patrick. Het is niet elke dag dat we een Surinaamse consul-generaal in de studio hebben. Volgens mij nooit eerder gebeurd. Dus dan schuiven we alles voor haar inderdaad. Want ze is hier, mevrouw Roseline Daan. In afwachting van de heer Patrick gaan wij alvast beginnen. En de luisteraars zijn nieuwsgierig. Ze zeggen, wat is dat? Soemaning, koningin. Consul-generaal. Roseline Daan. Wie is ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ik vraag meteen. Wilt u zich even voorstellen aan onze lieve luisteraars?
1: Goedemiddag, alle luisteraars. Inderdaad, Roseline Daan. Sinds maart in Nederland in de functie van consul-generaal. Ik kom natuurlijk vanuit Suriname. De achtergrond heeft meer een sociaal-maatschappelijk karakter. Management en psychologie. Daarnaast ook nog de diplomatieke training gevolgd en ook allerlei politieke trainingen. En ik ben in Nederland om onze Surinaamse burgers van dienst te zijn op consulair gebied en anderszins. Aangenaam.
0: Goed zo, mooi. En u werkt hard, want u bent hier en daar en overal. U bent meteen met een actie begonnen. We hebben het hier een paar keer bekendgemaakt. Het gebouw moest worden gerenoveerd. Dat is gebeurd inmiddels. Ja. Waar bent u nog meer mee bezig?
1: Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar met het gebouw. Daar gaan we mee door in fasen. En terwijl dat loopt, kijken we ook naar het ICT-gebeuren. Omdat dat een heel belangrijk aspect is wanneer we het hebben over consulaire diensten. Althans, ik ben bekend met de klachten. Ik zal zeggen terecht. De klachten van geen bereikbaarheid of de lange duur voor bij paspoortaanvragen, PSA-aanvragen en dat soort zaken. Maar natuurlijk zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd. Dus het vergt wat tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En ik moet toegeven dat er een hele goede samenwerking is met onder andere minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, die deze kwestie heel serieus neemt en tegen die achtergrond al instructies heeft gegeven ter verbetering van de ICT-faciliteiten.
0: Heel mooi. Straks gaan we verder.
1: Ja.
0: Want we gaan praten ook over iets dat aanstaande is, 18 juli.
1: Klopt.
0: Gebeurt er ook iets. Maar u bent vandaag hier op uitnodiging van de heer Patrick Richard.
1: Helemaal.
0: Zo, want ja, die heeft iets anders bedacht. Waar u heeft meegenomen in het project.
1: Ja.
0: Meneer Patrick, wees welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Goeiedag, Norman. Goeiedag, luisteraars.
0: Patrick Richard hoef ik niet meer aan de luisteraars voor te stellen. Want ze kennen hem al. Maar ze kennen hem als een zakenman. Maar hij heeft gezegd, wacht even, ik ga het nog breder trekken. Ik ga de Surinaamse ondernemers ook meenemen in mijn denken over Suriname.
2: Ja.
0: Vertel ons.
2: Nou, het is zover, moet ik zeggen. Mijn doel was het om minder te gaan doen. Minder te gaan ondernemen tijdens de zomer. De festivals een beetje loslaten. En dat wat ik heb opgebouwd wilde ik geven aan een mijn brothers en mijn sisas die in Suriname hun producten met oorspronkelijke Surinaamse kruiden, oorspronkelijke Surinaamse grondstoffen maken. En een platform geven hier in Europa om ze te promoten.
0: Mooi, ja. Heel goed. Fantastisch zelfs. Wat gaat er gebeuren aanstaande zondag 12 juli?
2: Nou, aanstaande zondag 12 juli hebben we de opening van onze beurs. We gaan op het Kwaku Festival in mijn restaurant. Want ik heb letterlijk gezegd, ik geef mijn restaurant aan mijn bradas en mijn sisas. Ze krijgen de ruimte om daar hun producten te presenteren, te laten proeven. Ik heb één ondernemer meegenomen. Ze is vandaag aangekomen met Suriname Airways in Nederland, in Amsterdam.
0: Zo.
2: Het is dus warm, de zon schijnt nog.
0: Vandaag gearriveerd.
2: Vandaag gearriveerd.
0: Zo.
2: Ja, velen zijn vandaag aangekomen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dus een, we hebben zo meteen ook een... we mogen inbellen met de minister van een volkshuisvesting. We mogen inbellen met Jurgen Rijman en de ambassadeur.
0: Mm-hmm.
2: Die ook een stukje willen vertellen over dit
0: project. Dan moet ik hem vragen om assistentie. Maar, want nu worden we maar klaar. We moeten gaan bellen.
2: Ja, we moeten gaan
0: bellen. Oké, dat gaan we doen. Ja. Dat gaat lukken.
2: Ja.
0: Ja. Heel mooi. Maar Surinaamse business paviljoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou kijk, ik heb jarenlang met heel veel regeringsleiders Suriname mogen presenteren bij veel activiteiten in het buitenland. Ik ben naar Cuba geweest, ik ben naar Berlijn geweest, ik heb jarenlang, dat weten de luisteraars ook, heb ik een vakantiebeurs gedaan als cateraar, als kok. En ik heb gezien dat we veel meer kunnen bereiken dan alleen vakantiebeurs of gaan naar Berlijn voor een beurs, een toerismebeurs. Ik heb gemerkt dat we op het Kwaku Festival een ieder bereiken. Mensen zijn gewoon blij als ze daar komen. En als mensen blij zijn, kan je ze bereiken.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb mijn hart gemaakt ervoor. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van kijk, in hoeverre werken jullie mee als ik mijn tent, ik heb een 15 bij 15 tent, geef aan de Surinaamse ondernemers. Ze hebben gezegd, we willen jou. jij moet blijven, dat is belangrijk. Ik zei, oké, weet je wat ik doe? Ik blijf gedeeltelijk. En het restaurantgedeelte, mijn VIP-terras, geef ik op. En daar...
0: Oké, ja. Nu verstaan, nu begrijp ik je goed. Dus die VIP-tent, die sta je af aan de Surinaamse ondernemers.
2: Ja.
0: Want ik dacht van, oh, er zijn geen petsalons en dat soort zaken op Kwaku dit jaar.
2: Nee, dat krijg ik problemen.
0: Of zo, dat dacht ik al, dan gaat Kwaku niet door.
2: Nee, dan krijg ik echt problemen. Ja. Ik heb nu al mensen die zeggen van, juist, als je er niet bent, dan... Maar dat werkt ook niet, want ik ben en ik blijf een Suriname aan die gaat voor Suriname.
0: Oké, ja. Heel goed. Prachtig. En je hebt zwaar materiaal meegenomen. Je hebt gezegd, ik pak het meteen groots aan.
2: Nee, normaal. Ik ga mezelf naar voren trekken en dat is niet eerlijk.
0: Oké, vertel.
2: Ik was bezig en tijdens ik bezig was, heb ik natuurlijk, ik mocht voor onze huidige president mocht ik op 25 november speciaal naar Suriname gaan en mijn lievelingsgerecht, of mijn populairste gerecht, klaarmaken voor hem.
0: Wat?
2: Dus ik heb een Srividesi petsalon ervan gemaakt. En daar had ik de beloof dat ik meer zou gaan doen. Want ze kennen me al natuurlijk. Ik heb vaker voor de Surinaamse regering dingen mogen doen. Maar in elk geval, daar had ik beloof. En daar is het een beetje gaan...
0: Borrelen.
2: Triggelen, borrelen. Ik heb met de minister van Buitenlandse Zaken ook gesproken. 30 december heb ik ook mogen koken voor een boesa. En heb ik hem ook verteld, project verteld. Hij vond het geweldig. En toen ben ik gaan werken.
0: Zo.
2: En tijdens ik bezig was... heb ik al deze geweldige mensen bijgekregen.
0: Zo.
2: TCT, Suriname Airways doe ik al jaren mee zaken. Mm-hmm. Een volkshuisvesting. En ieder vond het een mooi project.
0: Maar dat je de ambassadeur en de consul-generaal ook zo ver krijgt om mee te gaan in het project. Alhoewel, ze willen graag met alle Surinamers werken,
2: ja.
0: Met name de ondernemers
2: ze
0: ook.
2: Staan open, ja.
0: Mevrouw Daan, wat vindt u van dit allemaal? Hoe reageert u hierop?
1: Geweldig initiatief. Sinds ik met Patrick ben begonnen, in gesprek ben geweest over dit initiatief, heeft hij me praktisch niet losgelaten. Of het nou 's morgens is, 's middags of middernacht. Toch, die telefoontjes gingen steeds over en weer afstemmen. Ja. Wat is de volgende stap? Wat kunnen we doen? Ga je dit voor me lezen? Eigenlijk moet ik het zo zien, hè, Patrick. Ik ben in functie consul-generaal, maar in deze was ik zijn secretaresse.
2: Soms meer dan mijn secretaresse. Ja, dat vond ik ook mooi. Want kijk, het is, Surinamers houden ervan als dingen goed gaan, dan wordt dat...
1: Dan let je niet meer op functies.
2: Precies. En Ja. Dat vond ik zo mooi bij u. En ik ben heel blij, moet ik zeggen. Ik wil u bij deze ook bedanken namens de Surinamers. Want u doet het voor haar en al de collega's die komen. En dat hebt u geweldig gedaan. Dank u wel. Echt wel.
1: Ja. Nou, precies zoals Patrick het zegt. Dat heb ik gaarne gedaan. Kijk, ik heb een slogan. Surinamers voor Suriname. En wanneer je gaat werken voor land en volk, leg je al je functies en dat soort van titels aan de kant. En dan ga je focussen op wat kan bijdragen aan groei en ontwikkeling. En dat is mijn main focus ook in mijn algeheel beleid en functioneren. Zodra een Surinamer naar het consulaat toe komt met een geweldig initiatief ten voordele van Suriname, ben ik ervoor te vinden.
0: Ja, dat is mij opgevallen, ja.
1: Ja.
0: Ik ben ook geweest bij een meeting daar, opening van de consulaat. Nou, allemaal ondernemers en bedrijven.
1: Precies.
0: Maar ook de gewone man van de straat, die was daar.
1: Absoluut.
0: Dus dat is een goede zaak.
1: Zeker.
0: Dat hebben we lang niet gehad in Nederland, hoor. Dat het consulaat zo open en toegankelijk is.
1: Ja.
0: Dat vinden we goed. Goed idee.
2: Er waait een nieuwe wind.
0: Dat is duidelijk het geval. En onze gast uit Suriname, wie is dat en wat doet ze?
3: Ik ben Ellen Tarquini. Ik ben getrouwd met een Italiaan.
0: Zo?
3: Ja. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Ik ben bijna 11 jaar nu terug in Suriname. En mijn man was een ijsbereider in Nederland. En daarmee zijn we gestart. Ik heb het vertaald naar het Surinaams. Ik maak dus gelato met Surinaamse vruchten.
1: Okay.
3: Bijvoorbeeld Awara, Podosiri, Madame Jeannette. Mopee, jamun, al dat soort vruchten. Want Suriname is rijk aan een diversiteit van vruchten. En daar wilde ik heel graag iets mee doen. En mijn man heeft de know-how, dus dat was gauw gelinkt, hè?
0: Zo.
3: Ja.
0: U noemde iets aan het begin dat ik ken het niet. Wat maakt u?
3: Podosiri ice cream. Gelato is dat.
0: Gelato.
3: Italiaans ijs. Italiaans ijs, maar dan met Surinaamse vruchten.
0: Oh.
3: Ja.
0: Dat is mooi.
3: Ja.
0: Podosiri, wat nog meer?
3: Ja, podosiri, zuurzak, awara, marcousa, jamun. Wat hebben we nog meer? Pomisiter, pomarak. We zijn dus nu gekomen met 7 smaken. Madame Jeannette ice cream heb ik ook. Madame Jeannette is de enige die een beetje geur heeft en een smaak. Dus daarvan hebben we dan ice cream gemaakt.
1: Staan jullie ook bij Wakapas?
3: Ja, klopt.
1: Ah ja,
3: klopt.
1: Daar ben ik er geweest.
3: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, Patrick is druk aan het bellen, hoor. Volgens mij heeft hij contact. Maar dan moeten we de koptelefoons wel opzetten. Oh, okay.
3: En het bedrijf heet Padre Nostro.
0: Padre Nostro.
3: Ja.
0: Klinkt Italiaans?
3: Ja, het is Italiaans.
0: Ja.
3: En het vertaalt naar onze vader.
0: Ah.
3: Want we hebben het gekregen van onze vader.
0: En de luisteraars en die Surinamers gaan voor het eerst... Nou, Podosiri.
3: Podosiri. Awara.
0: Awara.
3: Zuurzak. Ja.
0: Yo, dat is,
3: de meeste Surinaamse vruchten, daar maken wij gelato van, ijscream.
0: Hm. Dus. Interessant. Wie hebben we nu aan de telefoon, meneer Patrick? Heb je contact?
2: Ja, ik heb contact.
0: En de volume van je telefoon is hartstikke goed.
2: Zal ik het even
0: open? Helemaal?
2: Ja, open, ja.
0: Ja, dan hebben we contact. Hallo, wie hebben we hier? Horen we wat? Volume?
2: Even kijken, ik heb hem... aangeklikt bij jullie.
0: Dan moet hij binnen zijn.
2: Zal ik even zelf praten? Hallo, hoort u mij?
0: Ja.
2: Ja, goedemorgen. Ik ga jullie nog een keer proberen.
0: Oké, wat je kan doen, je kan hem op speaker zetten.
2: Op speaker, oké. Okay.
0: En voor je microfoon houden. Dat kan wel ook.
2: Hoort u mij?
4: Ik hoor u heel goed.
0: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
4: Goedemorgen van hieruit.
0: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
4: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
0: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
4: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten, hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier op die Odi Dapi aan onze Sranam Bradas en Sisa aan de andere kant. maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit en ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
1: Odisisa.
4: Mijn body was sweet, Odisisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
1: Ja.
4: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren en ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
0: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
1: Ja.
0: Dit is uniek.
1: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
0: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
4: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken, om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen en dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen en dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
0: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
4: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
0: Okay.
4: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richards en met de CG. Dat de presentatie zal vast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
0: Okay.
4: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
0: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen Alan Estranama all over the world?
4: Ja, Oma. Ik denk dat Milobdeng.
2: Nee.
4: Milobdeng. Echt Milobdeng. Furu. En mijn hoop dat de Wajunu een occasie voor samen naar het ding. U kan bouwen aan betere Sranang. Ik kan ook de biertjes aan u bouwen. U bouwen. Pond buiten. U bouwen. Alle Nadia Volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kiezen met die occasie voor renoveren en

0: Bye.
1: Grata-i, grata-i. So.
2: Oh, yeah.
1: Un lobito, un lobito.
2: Un lobito, we wacht it up.
1: Ja.
0: Grattan,
1: okay. Yes. Goed zo. Heel mooi, heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor. Ja. Oké.
2: Frisse
0: wind. Mag ik nog wat zeggen?
1: Gaat u gaan.
0: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sanaan zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied Ribera. Bij een president en een vice-president. Toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat je ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potjes maar. Vooral die potjes maar. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de OSO. Nu was stel dat ze aan het praten en dat ze aan het tracé gerust. Dat gaat vast van een wakker naar waar. A politiek systeem voor het familie na een matina visie aan het demoro. Omdat de computers reveen volg een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoneem dat je te kies maar pota visie. Nu een gestelde gerust voor tegen de takarekering die ze en zeker onder minister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die abinoto. We put de noot na visie en dan moro begin noot en kies a fos aandacht. Maar alles ma abi prioriteit na regering die si. Dus de na vrede takies ma noko in Amerika die abe van noot. If de si tapa fel takies ma die abe van noot. Ne ik kies a okasi de kakami mis dona ma de Livia straat nummer 34 stichting volkshuisvesting. Dan mangen de schreven los den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat bij woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wijnen. Bij woonbouw naar Voorburg 150 of zo toe. Dus na een bafajari die ze dan, we hebben ongeveer 300 of zo voor sociale zaken zien. 300 also voor een totale regering. Dan gaat dat dan ook niet meer kwam bijzien. Dan gaat ze een moestdoelijke regering voor los aan woning nood naar Sarana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
1: Heel mooi. Grantangi hoor. En succes met alles wat u doet. Dank u wel.
0: Ja, hartelijk dank.
1: Graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
2: Ja, he, dus dat is mijn doel.
1: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
2: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
1: Ja.
2: Minister, ik spreek je straks weer.
1: Ja.
0: Graag
3: gedaan. Ja, groetjes. Groetjes.
1: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
2: Ja,
1: de
2: presentator. Op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
1: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid. Terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling van 18 juli?
3: 18 juli, dus we hebben 12 juli, deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles. Te wetak om poer de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken. Zijn we sterren. Yes. Apratisch we schietaks, maar etak disna voor antra partij, noze disna voor antra etnische groep, asan dat nebroken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen, die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers zijn van verschillende, komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester, Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd. Vanuit Paramaribo ook nog een minister. Die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur zijn excellentie Ricardo Panca. En we zijn van mening dat deze lezing een dag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatungsi. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort. Of het nou is van toppers of individuen over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt. En allerlei racistische uitspraken. En je vraagt je af, waar wil men naartoe met dat soort handelingen? Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden. Maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg, wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden. Maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. Aan enige zin zei wanneer iemand betreft. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Nee. Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
1: Mooi.
3: Dus dat is de kern.
1: Oké. Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
3: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe.
1: Mooi.
3: Dat is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
1: Oké. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
3: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli, om 10 uur, sorry, van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux, dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem en zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.
1: Heel goed. Mooi zo, aan tafel geschoven, Surinamer die vaak over Suriname praat.
2: Grote Suriname.
1: Ja, grote, ja, het erbij. En hij vindt het altijd leuk wanneer hij hoort ondernemerschap, verbindingen tussen Suriname en Nederland. Ja. En u hoorde net een grote motor buiten, broem, broem, broem, maar Rieskong, die Ayera Tori.
2: Adoro.
1: Dus adoro. Ja. Meneer Glenn Kotfried, welkom.
4: Dankjewel, ik moet kennis maken. Ik denk dat u de consul-generaal bent. Klopt dat, mevrouw?
3: Dat klopt.
4: Kijk zo, dan heb ik het. Mijn naam is Glenn Kotfried en u bent
3: Roselien Daan.
4: Roselien Daan.
5: En ik ben Ellen Tarquini van Padre Nostro, het bedrijf in Suriname.
4: Oh, geweldig. Nee, ik hoorde u daarnet praten en ik luister heel graag als ik mensen hoor praten. Moet ik dichter bij de microfoon?
1: Ja, graag.
4: Oké. En ik hoorde u aangeven van mensen kunnen komen ophalen op die dag in de Hoofddorp en terugbrengen naar hun gemeenschappen. Dat hoorde ik u zeggen.
3: Mensen ophalen?
4: Nee, informatie ophalen die dag bij die.
3: Ik denk dat het even over de onderminister.
2: Ja, dat is de onderminister.
1: Oh, dat was de onderminister aan de telefoon.
4: Ik hoorde u dat net zeggen.
1: Net.
4: U betoog net.
3: De lezingen dan.
4: Ja.
3: Die informatie tot zich nemen.
4: Ja, en het terugbrengen naar de gemeente.
3: Ja.
4: Inderdaad. Dat heb ik u horen zeggen.
3: Klopt.
4: En toen ik u dat hoorde zeggen, toen triggerde u mij even. Want ik dacht van, u geeft aan de mensen hun gemeenschappen. Ik ga ervan uit dat we één gemeenschap zijn. En ik dacht van, als u dat zo zegt, dan heb ik toch ergens zoiets van, Amen. Kunnen we ook die totale gemeenschap vormen met z'n allen?
3: Ja, in deze is er een nuance. Wanneer wordt aangegeven gemeenschappen, dan wordt meer nog bedoeld de omgeving waarin ze zich bevinden. En als enkeling ben je niet overal.
4: Ja.
3: Toch? Je bent in specifieke omgevingen, of het nou is thuisfront of kantoor, sociale gemeenschappen, dat is nou net wat ik bedoel. Maar de boodschap is natuurlijk voor een ieder.
6: Amba, ik ga
3: Ja.
4: Oké, okay, nee, ja. Ik luister een beetje nauw, omdat ik die verdeeldheid onder ons, want ik hoorde u dat ook aankaarten.
3: Mm-hmm.
4: En dat we dat respect moeten opbrengen voor elkaar. Dus als we het hebben over Suriname, dan kijk ik naar het geheel.
3: Absoluut.
4: Waardoor ik, als ik iets hoor die mij triggert, dan wil ik toch meer,
3: heel goed,
4: zeg maar, inzicht krijgen.
3: Zeker.
4: Maar u bent dus consul-generaal en ik ben blij,
3: yeah,
4: dat u bij ons op bezoek bent. Omdat wij in het verleden, kijk, we zijn een medium,
3: mm-hmm,
4: die verbinding heeft met de gemeenschap. De Surinaamse gemeenschap, los van een etniciteit, mm-hmm, los van religie,
3: yeah,
4: of wat dan ook. We zijn er gewoon en we hebben wel eens momenten gehad dat er een stukje verbinding was, zodat we konden uitdragen dat waar mensen behoefte aan hebben om ook bij te dragen. En er zijn ook momenten gehad waar die verbinding zoek was.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Dus ik hoop echt van harte.
6: Wat is er weer?
4: Dat u dat gaat verpersoonlijken.
3: Ja.
4: Dat stukje wat we samenwerking noemen en zoals we dat beleven en zien.
6: Dat van meneer Kolader.
3: Ja.
4: Bijvoorbeeld.
3: Ik heb het gisteren over gehad.
4: Ja, ja.
3: Maar dat is inderdaad de bedoeling. Kijk, ik ben blij. We zijn min of meer op één lijn, zoals zojuist aangegeven door de onderminister. Er is veel gebeurd in het verleden. Maar de vraag is, zullen we blijven
1: kijken naar het verleden,
3: naar die gebeurtenissen, of zeggen we, ik ben het komen aantreffen zoals het nu is. Niet fraai. Dus we zitten niet hier om alles goed te praten. Of zeggen we kijken vooruit. Ja. En u was er nog niet, maar eerder heb ik aangegeven dat minister Melvin Bova, hoe zal ik het zeggen, serieus voornemens is om de veranderingen te brengen. En die zien we nu al, misschien wel in het begin traag,
4: ja,
3: maar er is geen sprake van stilstaan.
6: Ja.
3: Sinds ik er ben en ambassadeur Ricardo Panka werken we heel nauw samen.
4: Ja.
3: En we werken niet in ons belang, we werken voor het totale Surinaams belang, want daar gaat het om. We zijn dienstverlenende organisaties, we zijn geen organisaties die met het persoonlijke bezig zijn. We zijn gericht op de Surinaamse gemeenschap.
4: Ja, ja.
3: En daar kijken we naar. Er zijn nog wel klachten die we zijn komen aantreffen natuurlijk. Maar zoals eerder aangegeven, wordt daaraan gewerkt.
4: Ja.
3: Ik mag prijsgeven dat gisteren was 8 juli... op het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst is getekend met VFS Global. En die overeenkomst houdt in dat onze dienstverlening gemoderniseerd wordt. Nou, wat betekent dat? Mensen die in de Oost-Europese landen zitten, noem maar Griekenland, Hongarije enzovoort, hoeven niet per definitie meer naar Amsterdam toe te komen voor verlenging, voor een consulaire diensten.
4: Okay,
3: toch? Okay. Maar ze kunnen net daar te landen geholpen worden. Zie daar een grote stap binnen het geheel van onze dienstverlening.
1: Heel mooi. Heel mooi, want ik heb begrepen.
6: Ambassadeur.
1: Heel goed hoor. De ambassadeur is aan de lijn. Oké, dan gaan we hem verwelkomen. Dat is de heer Ricardo Panka. Ik heb u net horen zeggen, zijn excellentie.
3: Ja,
1: ja toch? Glenn kent hem, hij is hier gekomen op
4: bezoek.
1: Voor
4: mij is het ook zijn excellentie, hoor, meneer Panka.
6: Ook voor mij.
1: Oké, okay. Goed zo. Meneer Panka, de ambassadeur, welkom in de uitzending. Heeft u gehoord?
7: Goedemiddag. Goedemiddag aan ieder daar. Meneer Godfried, meneer
1: Van Gom, Norman, ja.
6: Norman.
7: Meneer Richard en meneer Norman.
1: Ja.
7: En natuurlijk de geachte consul-generaal, mevrouw Daan.
6: Ja.
7: Goedemiddag. Okay.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag, ambassadeur. We zijn blij dat we u hebben aan de lijn. En ik ben ook blij, want dit is een unicum. Wij hebben in het verleden ook vaak in het contact met de vertegenwoordiging van Suriname. Natuurlijk telkens weer de ambitie gehad om dat wat Suriname beoogt, ook vooral met de mensen hier, de diaspora, om te kijken van hoe kunnen wij ook helpen trekken aan dat ding. Hebben we nog nooit deze combinatie gehad waar de ambassadeur, ja, en de consul-generaal. En soms, in sommige nare tijden, dat waren ze niet. Het is on speaking terms. Ja. Maar ik hoor hier een chemistry.
1: Ja, oké. Okay. Er waait een nieuwe wind. Mede dankzij Patrick.
6: Een nieuwe wind.
7: Ja. Ik denk dat u het correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media, uw medium ook vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat wij met de...

0: U hebt correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media uw medium ook vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat wij met de, wat ik noem, ik weet als het al eerder zo genoemd werd, de diaspora media, een goed contact willen hebben om de activiteiten van de ambassade en het consulaat zoveel mogelijk te verspreiden naar de gemeenschap toe. En jullie hebben een goede luisterdichtheid. Dus hoe kan het ook anders dan... En als jullie ons niet opzoeken, ze komen jullie wel op.
1: Ik vind die vrijmoedigheid geweldig. meneer de ambassadeur, ik moet zo snel mogelijk gaan naar aanstaande zondag. Opening Suriname Business Innovation Paviljoen op het Kwaku Zomerfestival. Wat hoort u hier? Wat vindt u ervan? U gaat de opening doen. Wat gaat er door u heen?
0: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. En ik weet als het al eerder zo georganiseerd is geworden. Normaliter is het dat het Kwaku meestal met de diaspora ondernemers. Die zijn meer dan op het Kwaku Festival aanwezig. En natuurlijk heb je ook de Surinaamse artiesten die ook komen op dit festival. Maar zoals de heer Richard en mevrouw Daan dit hebben voorbereid, vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk alle ondersteuning wordt ook gegeven vanuit de ambassade voor dit project. We hopen in elk geval dat de mensen die luisteren, dat ze afkomen op deze unieke activiteit binnen het Kwaku Festival, waardoor wij een geslaagde opening kunnen hebben hiervan. En dat het dus ook een navolging geniet, hè? Dat het een jaarlijks terugkerend activiteit wordt, evenement wordt, waarbij er meerdere Surinaamse ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk dat er ook functionarissen van de regering erbij zullen zijn. En alle ondersteuning daarvoor. Fantastisch idee.
1: Oké, dat is goed om te horen. Patrick, wat zeg je hiervan?
2: Nou, ik word stil van. Dit is mijn doel. Dit wilde ik hebben. Ik ben heel blij dat de minister van Buitenlandse Zaken mij direct had gelinkt met meneer en met de ambassadeur. En hij heeft het bewust gedaan, want ik kende de ambassadeur al. Maar hij zegt, ik ga bellen nu om te zeggen, laat hij jou opvangen hiermee. En hij heeft tot vandaag heeft hij me elke keer weer gesteund, elke keer weer gedragen. En ik ben blij voor Suriname.
1: Ik heb toch een prangende vraag. En die vraag is ook gericht naar de consul-generaal en de ambassadeur. Ik heb enigszins de indruk dat de mensen dus die eigenlijk een markt willen aanboren hier in Nederland vaak op zoek zijn naar zeg maar instellingen, instituten die ze daarbij zouden kunnen ondersteunen en zeg maar konden gidsen als het gaat om hoe draag ik dat wat ik heb uit. Is dat niet een taak weggelegd vanuit het consulaat of vanuit de ambassade om toch te zorgen dat die mensen op basis van de informatie die u hebt als vertegenwoordigers op een goede manier zeg maar begeleid zouden kunnen worden? Want soms zijn mensen echt in het doolhof, weten ze zich geen raad. Ik word soms zelf ook gebeld van meneer Kortvriend, ik heb een product, ik wil het in Nederland. En soms weet ik het ook niet. Dus ik vraag me af als het geen tijd wordt om zeg maar een bepaalde routekaart te gaan ontwikkelen, zodat de mensen daadwerkelijk op een goede manier begeleid kunnen worden. Het hoeft niet door het consulaat.
2: Maar dat we toch een platform krijgen waar we kunnen gaan. Juist. Ja. Ik heb het meegemaakt bij het begin van mij, maar dan praat ik over 35 jaar geleden.
1: Ja, okay.
2: Toen ik startte met Patrick's Catering, toen ik de droom had van meer bereik. Ik ben echt een gelovig mens, dus ik voelde gewoon, de Heer heeft me geroepen om meer te doen voor de Surinaamse keuken. Toen ik ging perfectioneren, zat ik ook ermee.
1: Ja, en het is nog steeds zo.
3: Okay.
1: Dus het is misschien...
2: Maar er zijn wel instanties hier in Nederland waar je kan gaan die je goed helpen.
3: Okay.
2: Dus ik denk dat wij misschien daarover...
1: Ja, maar ik let op de tijd. We hebben nog ongeveer 5 minuten.

0: minuten.
1: Ja, en Jurgen staat te wachten, dus
0: oh, zo. Gaan. Dus dan moeten we na 4 uur doorgaan.
2: Als ik er even wat van mag zeggen.
0: Ja?
2: Waar het om gaat is dat er partnerschappen gesmeed moeten worden met organisaties en ondernemers hier in Nederland. Bijvoorbeeld die partnerschap die de heer Richard heeft gesmeed met het ministerie van Volksgezondheid, met de ondernemers, dat moeten we meer gaan uitbuiten. Dit is natuurlijk een begin en ik denk dat we daarna aan tafel moeten gaan om te kijken hoe wij het verder kunnen uitwerken, plannen en gaan uitvoeren. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Daarom zeg ik van het is een heel fantastisch initiatief en we moeten het continueren.
0: Ja, en hierbij roept u alle Surinamers op om op Kwaku te zijn aanstaande zondag. Hoor ik u dat zeggen?
2: Ja, natuurlijk.
3: Nee, niemand blijft thuis, Norman.
2: Ik kijk er naar uit en... ja, we zijn daar, we zullen daar zijn. De mensen kunnen ook direct ook kennis maken met de consul-generaal. Die is een heel vriendelijke mevrouw. En ja.
1: Het is onze Rosa Amba.
2: Ja. Ze is, je begrijpt, ze is heel kalm, ondanks de uitdagingen op het consulaat. Ja, ik bewonder de.
3: Oké. En er zijn grote uitdagingen, als ik het goed begrijp.
2: Ja, toch wel. Maar kalmte zal je redden.
0: Oké. Okay. Lukt het om nou de 3 minuten Jurgen Rijman is niet te doen. Maar dank u wel, hoor, ambassadeur. En succes. We zien elkaar zondag op het Kwaku Zomerfestival.
3: Okay, ambassadeur, ik groet u ook, hè.
0: En ja.
3: We zien elkaar graag.
0: Dan geven we het woord in die tussentijd aan de consul-generaal. Wat hoort u hier allemaal en wat gaat er door u heen als u dit zo hoort?
4: Ik hoor inderdaad, of ik voel een nieuwe wind waaien. Het geeft een ander gevoel, een prettig gevoel dat we hier kunnen zitten, heel open met elkaar kunnen spreken, zoals de vragen die gesteld zijn door de heer Godfried, het initiatief door Patrick. Noem maar de diaspora die nieuwsgierig is naar meer informatie. We slaan een nieuwe weg in en we willen blijven focussen. The main word is focus op vooruitgang.
0: Oké. 107.9, maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president de la Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.

Hier volgt een persbericht. Suriname Business and Innovation Pavilion opent tijdens Kwaku Zomerfestival 2026. Tijdens het Kwaku Zomerfestival 2026 wordt het Suriname Business and Innovation Pavilion officieel geopend. Het paviljoen biedt een platform waar Surinaamse ondernemers, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk presenteren aan een breed Nederlands en internationaal publiek. Onder de deelnemers bevinden zich de ministeries van Transport, Communicatie en Toerisme en Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam, Suriname Airways, Stichting Toerisme Suriname, TCT, en CITA. Het initiatief heeft als doel Suriname internationaal sterker te positioneren op het gebied van ondernemerschap, innovatie, toerisme en investeringen. Bezoekers maken kennis met Surinaamse producten, innovatieve bedrijven, toeristische mogelijkheden en zakelijke kansen. Daarnaast worden presentaties en netwerkactiviteiten georganiseerd om de samenwerking tussen Suriname, Nederland en Europa verder te versterken. Binnen het paviljoen presenteren Surinaamse ondernemers producten die zijn ontwikkeld met lokale grondstoffen, vakmanschap en innovatie. Ook leveren diverse organisaties uit de publieke en private sector een bijdrage aan het programma en tonen zij de economische, toeristische en maatschappelijke mogelijkheden die Suriname te bieden heeft. Volgens initiatiefnemer Patrick Richard draagt het paviljoen bij aan het versterken van de internationale zichtbaarheid van Suriname en het creëren van nieuwe economische kansen voor Surinaamse ondernemers. Bij de verdere uitwerking en afstemming van het initiatief is nauw samengewerkt met het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam onder leiding van Consul-Generaal Roseline Daan. De officiële opening vindt plaats op zondag 12 juli om 2 uur en wordt verricht door ambassadeur Ricardo Panca in aanwezigheid van Jurgen Rijman, die de presentatie en opening van het paviljoen zal verzorgen. Met het Surinaamse Business and Innovation Paviljoen wordt een duurzame platform gecreëerd waarop ondernemerschap, innovatie, toerisme en internationale samenwerking samenkomen. Het initiatief onderstreept de ambitie om Suriname sterker te positioneren als aantrekkelijke partner voor handel, investeringen en economische ontwikkeling en vormt een waardevolle stap in het verder versterken van de relatie tussen Suriname, Nederland en Europa. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Richard, initiatiefnemer Suriname Business and Innovation Pavilion, via e-mail info@patrickscatering.nl en het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam ter attentie van Consul-Generaal Roseline Daan. Het e-mailadres is roseline.daan@gov.sr. Tot zover deze speciale bekendmaking.

0: Luisteraars, wees welkom terug. We zijn weer in de uitzending, terwijl er hier flink wordt gesproken en onderhandeld ook, zie ik, tussendoor. Dat is een mooie zaak. We hebben contact met the one and only, Jürgen Reimann. Klopt dat?
1: Ja, maar goedemiddag, lieve mensen.
0: Mooi. Glenn, ga je hem verwelkomen?
2: Ja, ambassadeur. Hoort u mee? Hallo?
1: Hallo, ja, wat zegt u?
2: Ik zeg ambassadeur.
1: Ambassadeur?
2: Ja.
1: Wie, meneer Panka?
2: Nee. Jürgen.
1: Oh, ik was ambassadeur.
2: Jürgen Reimann.
1: Ik ben ambassadeur zonder portefeuille.
2: Juist. Nou, echt Jürgen, ik ga je complimenteren. Want geloof me, jij bent één van de mensen die als het gaat om CCS... Ik heb een aantal contact met je, maar ik volg heel veel dingen. En de dingen die jij hebt gedaan voor Suriname telkens weer... Ik ken je niet uit Nederland, ik ken je uit Suriname. Je sabi vanaf hoe jong. En ik moet je heel eerlijk zeggen...

0: if you upload video van people, if you upload video van Quandra, dan gaan deze dingen vanzelf.
1: Ja, nee, maar echt veel mensen zouden jouw voorbeeld kunnen volgen. En ik weet ook dat als we het hebben over dat product wat men noemt stand-up comedy, aan niveau in Suriname, naar jullie ambassadeur.
2: Hoezo?
3: Ja, man. Ja, man.
1: Nee, dat is kop de bal.
2: Ja, ja, ja. Loop maar in lijn, ja.
3: Nou.
2: Om in de week aan termen te blijven.
3: Ja. Laat me aanvullen. Dag, Jurgen.
0: Goeiedag, mevrouw Danus, met u.
3: Het gaat goed met mij. Laat me aanvullen. Ik schaar me helemaal achter de woorden van meneer Kotfried. En toen wij begonnen met de renovatie en schoonmaakwerkzaamheden op het consulaat, is de naam Jurgen Rijman een van de eerste geweest. Mm. Trouwens, hij weet het. Hij is geweest, weet je, en heeft ook een handreiking gedaan. Hij zegt, ik ben on board en ik doe het nodige wat kan om te ondersteunen.
1: Wauw.
3: Ja.
0: We zijn nu bezig samen met, ik ben samen met een andere prominente Surinaamse bezig om te kijken als we een mooi diner kunnen organiseren om 11 van de laatste kosten voor de renovatie te kunnen dekken.
1: Wauw.
0: Van het verdient ons consulaat. Dus we zijn ermee bezig. Komt dat 100%.
1: Eigenlijk, mijn mabotaki in een libwawe.
2: Vertalen jullie?
3: Nee, je hebt ons niet.
1: Wat denk je was, Hanni? Eigenlijk, het consul-generaal of het consulaat is onze trots.
2: Ja.
3: Ja.
1: En we moeten ook dat representeren, want we krijgen de mensen die iets te maken willen hebben met Suriname. Daar begint je visitekaartje. En ik denk dat Jurgen zich dusdanig bewust van is wat het betekent als het gaat om die representatie. Dus Jurgen, ja,
0: ik weet het zeker, 100%. En het heeft te maken niet alleen met zaken doen, maar ook op cultureel vlak heeft het. Op sociaal-maatschappelijk vlak is het gewoon heel belangrijk dat we ons van onze beste zijde laten zien. En ook laten zien dat we een serieuze partij zijn om waarmee je in zaken gaat. En dat we niet een of ander soort jeffe land zijn dat poti dingen doen.
1: Nee,
0: we
1: moeten
0: ook beslagen ter ijs komen, want dat verdient ons land.
1: Ja, de wordt ook serieus. Stel maar gewoon
3: dat
1: we.
3: Ja, precies.
2: Oké. Jurgen, ik zie dat alles wat Patrick doet, daar neemt hij je mee in het project. Zondag aanstaande ben jij de host. Jij gaat de zaak bij elkaar praten. Maar het initiatief zelf, wat vind je ervan?
0: Ja, ik vind het briljant. Ik heb Patrick ook direct gezegd, volle ondersteuning. Maar dat weet Patrick. Bij Patrick en mij, het is my brother from another mother. Dus we go back a long time. Maar ik vind het heel belangrijk dat we ook vooral die kleine ondernemers uit Suriname laten zien dat er meer mogelijk is. En dat zij hun producten kunnen laten zien ook. Want weet je, als iemand die met Awara ijs komt bijvoorbeeld. Ja, elke Surinamer krijgt watertanden ervan als je dat hoort.
4: Ja, hè? En Jamu brengt je terug naar je kindertijd.
0: Ja, precies. Dus het weet je, dus er zijn zoveel andere ondernemers die gewoon in de spotlight verdienen te zijn. Ik ben ook blij dat de Surinaamse overheid het ondersteunt.
4: Ja.
0: Weet je, ik ga zelf ook met mijn nieuw bedrijfje daar staan. Gewoon om te laten zien dat we ook van hieruit onze cultuur kunnen uitdragen. In de hoop dat we op een gegeven moment ook naar Suriname toe, van hieruit naar Suriname toe, partnerships kunnen vinden daar. Ik heb al met een grote bakkerij gesproken in Suriname die bereid is om met ons in zee te gaan daar. Dus het werkt naar beide kanten toe en we moeten die connectie blijven leggen. Weet je, ik geloof in dat Ubuntu denk wat wij Surinamers soms ontberen. Mm. En dat is, we moeten elkaar leren gunnen, we moeten elkaar de ruimte geven. En van Sranaman beginnen met Sani, moeten wij als Surinamers die man ondersteunen. Je ziet het in de Afrikaanse community gebeuren. En voor Afrikaan beginnen we Sani, alle Afrikaan ego bij de Sani Namang.
4: Ja.
0: Bij ons is het zo, en voor mij beginnen we Sani, gaan we eerst kijken even naar mijn Hindustani, even naar mijn Japanese. En dan gaan we daar nog kijken, Jaminoan Gudu Amman, Sumana Amman. Weet je het wel? Maar we zijn wel trots, aan de andere kant wel trots op onze heterogene samenstelling. Zijn we zeer trots op onze Surinamers. Maar we omarmen het niet en we kunnen er zoveel meer uithalen als we even extra stapjes
3: zetten. Dat is hem.
1: Mooi.
2: Volgens mij heeft hij alles al gezegd.
3: Hij heeft alles gezegd.
2: Dan zien we je zondag daar.
0: Ja.
2: Ja, maar wat doe je?
0: Full support voor al die mensen die komen en ik voel me trots dat ik met mijn klein beginnend bedrijfje ertussen mag staan. Tussen deze mensen die al zo lang, weet je, aan de weg aan het timmeren zijn. En we gaan Nederland ook laten zien daar op Kwaku van wat de potentie is van Suriname. En het is meer dan alleen oil en gas.
4: Zeker.
0: Want ondernemerschap is iets dat we ook moeten omarmen. We moeten onze jongeren leren dat ondernemerschap geduld is. Niet direct begin money maken. Nee, het is grinden. Kijk naar iemand als Patrick. Ik heb gezien hoe Patrick begonnen is met zijn ene glas.

0: Se kastui paneneuvat hapissaat sitten ja keikoi Patrick Nunes. En daar heeft die keihard voor gewerkt.
1: Maar Jurgen, maar het is ook goed om te zeggen. Het is ook goed om te zeggen dat jij de eerste was die mij de ruimte hebt gegeven om met mijn kleine glazen kas te staan. En waar was dat weer? Wat was in de Schouwburg?
0: In de Schouwburg was dat, ja. Nee, het was in Dingen, Melkweg was het, ja, precies. En daarna heb ik je geïntroduceerd bij gemeentes, bij voetballers, bij alles. Ik bedoel, omdat ik de potentie zag, Patrick, en kijk waar je vandaag de dag bent, we moeten elkaar helpen, want doordat ik jou geholpen, help ik mezelf ook. Vandaar kan ik nu ook weer in jouw pavilion staan. Dus het ding is, ik geloof echt van paying forward. We moeten elkaar blijven ondersteunen. Ja.
2: Daarom ben ik Patrick ook dankbaar dat hij mij deze kans ook geboden heeft.
0: Ja, toch?
3: Heel mooi.
0: Ja.
3: En wat we zeker niet moeten loslaten is dat de ondernemers de backbone vormen van een economie, hè?
2: Ja.
3: Van de economie van een land. Ja, zij zorgen ook voor werkgelegenheid en alles daaromheen. Anders heb je een kloof, arm en rijk.
1: Ja.
3: Toch? Maar met dit soort ondernemers bleef de economie stabiel.
2: Yes.
0: En we moeten onze jongeren blijven stimuleren om dat ook te doen. Want kijk, je ziet nu bijvoorbeeld dat de callcenters hebben het heel goed. Ze betalen de jongeren goed, dus je kan ze niet kwalijk nemen dat ze daar gaan zitten. Maar er gaat ook heel wat potentie verloren van ons als ze alleen maar naar dat geld kijken om zo snel mogelijk die euro's te verdienen.
2: Yeah.
0: Onderneem, zet je hart erin en je wordt beloond. Daar geloof ik 100% in. Je wordt altijd beloond als je maar je hart erin zet en hard werkt voor waar je in gelooft.
2: Zeker.
4: Heel mooi om te horen. Toch moet ik je vragen namens een paar luisteraars hoor. Welk bedrijf ga je opzetten? Je hebt het over een bedrijf. Waar moeten we aan denken?
0: Tante S begint met een hele lijn lekkernijen. We gaan beginnen met koekjes en zoutjes op zondag. En een week erop komt er ijscream erbij. We hebben bonbons. We gaan echt een hele tante lijn opzetten. En het gaat, komende jaar gaat het steeds meer tot een chocoladereep. We zijn nu bezig om chocoladerepen te ontwikkelen met bananenchips en met bijen erin. Zijn we nu bezig met een grote chocolatier.
2: Een nieuwe?
4: En alles heet Tante S.
0: Weet je, en ik heb zoiets van Tante S is een merk dat vertrouwd is bij de Nederlanders, maar het is ook iets waar wij als Surinamers trots op zijn.
2: Yeah.
0: Dus ik wil dat de ruimte geven om ook te laten zien van, Oja. En die oude tante is stevig aan het bakken geslagen om de Surinaamse trots verder uit te dragen.
3: Nou, ik heb een zus die haar de navigatiedame Tante S noemt. Je weet zo'n vrouw die zegt van, en nu gaat nu naar links. En over 200 meter zei je, oh ja, Tante S.
0: Oké. Voor de inspreker keer, dan krijg
4: je. Mooi, succes en dankjewel voor je bijdrage hoor.
0: Jullie hartelijk bedankt dat jullie dit doen. En echt, ik ben heel erg trots dat wij Surinamers nu eindelijk beginnen te beseffen dat toen moest je op elkaar ervoor komen.
2: Zo is dat.
4: Mooi zo.
0: Tot
3: zondag.
0: Patrick, we spreken elkaar.
1: Ja, tot snel.
4: Oké.
0: Mevrouw Daan, tot ziens.
3: Ja hoor, tot zondag. Groetjes.
4: Oké, en Patrick, op Kwaku gebeurt er meer. Want Patrick Catering, we kennen je van spare ribs en nog veel meer. Ja. Maar ik heb tussen neus en lippen ook doorgehoord van, er worden dingen verloot daar. Vertel ons, wat gaat er gebeuren in die tent van Patrick? Vertel ons, alles.
1: Nou, wat de mensen verwachten, want we hebben nu al 3 jaren een samenwerking met Suriname Airways, dat we jaarlijks een ticket verloten. En de ondernemers zijn bijgekomen en ze hebben ook een pakket gemaakt. Dus we hebben niet alleen een eerste prijs, een vliegticket naar Suriname, naar Paramaribo. Maar we hebben ook tweede prijs en derde prijs. Dus we gaan een samenstelling maken van de producten die worden gepresenteerd. En de mensen die kunnen ook een tweede prijs winnen. Ieder die iets koopt bij ons, die krijgt de mogelijkheid om zijn e-mailadres, telefoonnummer, naam achter te laten. Het gaat in een box en op de laatste Kwaku-dag gaat de trekking plaatsvinden.
3: Is Patrick's ketchup er ook bij?
1: Ja, tuurlijk. Vorig jaar hebben Jurgen en ik een tweede prijs gegeven dat mensen een kookworkshop van ons zouden kunnen krijgen thuis.
4: Mm.
1: De persoon is de tweede prijs nooit komen halen. Oh. Dus we hebben het nooit ook kunnen doen. Okay. We gaan die ook als derde prijs bijzetten.
5: Ik heb ook iets.
1: Ja.
5: Want je weet, ik ben
4: ondernemer, ja.
5: Ja. Ik ben ambassadeur van Lekker Parkeren, je weet.
1: Oh, Lekker Parkeren, ja zeker.
5: En we gaan zorgen dat we de mensen ook iets aanbieden.
1: Okay, mooi. Okay.
5: Dat ze ook een waardebon van €250 voor lekker gratis parkeren voor €250.
1: Zullen we dat als een vierde prijs doen of zullen we het inderdaad
5: als vierde prijs?
1: Als vierde prijs. Okay.
4: Vertel ons even snel tussendoor wat Lekker Parkeren is. Want niet iedereen weet.
1: Ik wil graag Lekker Parkeren.
4: Ja,
1: want ik parkeer

0: lekker, hè? Ik moet altijd betalen.
1: Kijk, kijk, nu in Nederland, en ieder weet het, of je moet naar de betaalautomaat, mm-hmm. of je hebt een parkeer-app waarmee je kan parkeren. De organisatie die ik vertegenwoordig heeft mm-hmm. een parkeer-app. En je kan overal in Nederland met onze app parkeren. Okay. De Consumentenbond heeft gezegd dat wij een van de beste zijn in Nederland. Okay. Als het gaat, wat we wel krijgen, aan het hoofd van deze organisatie staan twee zwarte mannen. Mm-hmm. En ze worden, het moment dat mensen horen dat het zwarte mensen zijn, worden ze racistisch bejegend.
2: Mm. Oh.
1: Ja, ze worden racistisch bejegend. Maar we laten ons niet uit het veld slaan. Er zijn genoeg mensen van Surinaamse komaf. Op het moment dat zij zeggen van omdat het een goede mm-hmm. dienstverlening is mm-hmm. en ze maken daar gebruik van, zitten we niet te wachten op alleen maar witte mensen.
3: Strijd, ja.
1: Als onze mensen daadwerkelijk gaan voor elkaar ondersteunen, ja. dan kunnen wij weer andere zwarte jonge mensen opleiden. We kunnen ze ook aan het werk zetten. Als het bedrijf groeit en we zeggen, we zijn black business, gaan we ook andere zwarte mensen de gelegenheid geven om daar employ te vinden. Om okay. ook daar te groeien.
2: Mooi. Waar kunnen ze terecht voor meer informatie?
1: Eigenlijk, een ieder die gebruik wil maken, die kan gewoon gaan op een lekkerparkeren.nl.
3: Wow.
1: En dan als je zegt van, hey, ik wil een promotiecode die black business ondersteunt, dan zet je gewoon als promotiecode BOB. Mm. Black owned business BOB. Mm. En dan ben je gewoon klant. En het is hetzelfde wat je betaalt bij alle andere. We zijn sterker nog goedkoper dan Easy Park.
2: Zo.
1: Mm. Want bij Easy Park betaal je maandelijkse abonnement van €5. Bij ons is onze abonnement €1,99. Mm. En de servicediensten van ons zijn ook gratis. Ja. Een melding bij Easy Park, daar moet je voor betalen. Mm-hmm. Bij ons is het gratis. Dus vandaar dat de Consumentenbond gezegd heeft van, jullie zijn een van de beste.
2: Heel goed.
0: Wow. Dus, bij deze, we nemen het aan als organisatie. Derde, vierde prijs, mensen, jullie horen het.
1: Klari.
0: €250 korting, of is het een, wat is het?
1: Nee, je krijgt tegoed.
0: We krijgen tegoed van 250 van lekker Milobane, Milobane, lekker parkeren.
1: Parkeer lekker.
0: Ik ben gewoon de lekkerste, hè. Dus.
1: Hey.
2: Onze ondernemer uit Suriname, uw naam nog eens een keer?
4: Ellen.
2: Ellen, vertel de luisteraars die net zijn binnengekomen, wat ga je voor doen op Kwaku? Wat heb je te bieden?
4: Nou, ik heb te bieden verschillende ijssoorten, dat is ice cream, maar dat heet dan gelato, want dat ice cream en gelato zijn twee verschillende dingen. Gelato heeft minder suiker, 20% suiker maar. Het bevat geen toevoegingen, geen kleur of smaakstoffen. En het bevat echt de vrucht zelf. Hmm. Dus wat je ziet en wat je kent, dat ga je ook proeven. Hmm. Het is
2: echt awara proeven.
4: Echt awara.
2: En noem de smaken nog een keer.
4: Awara, mopé, jamu, zuurzak.
5: En die podosiri.
4: En die podosiri. Ja.
2: Weet u wat u nu doet
4: en
2: met al die
4: Madame Jeannette.
2: Weet u wat u nu doet met al die zwangere vrouwen nu, jongen? Azoren, mopé, awara. Dan krijgen ze los toe.
1: Jokies vlakka.
0: Maar je vergeet een hele belangrijke.
2: Welke is dat?
0: Fiado.
4: Ja, maar die heb ik niet meegenomen.
0: Oh, hoe kan je dat doen?
4: Nee,
0: ze heeft een Fiado-ijs, mensen. Dus je nou ijs maar, en dan is dat je nou Fiado. In het is Fiado. Against dat je nou Fiado. Ik heb het gegeten.
5: Ja, en die produceren heb ik zelf gehaald ook. Wat dat passie, fantastisch. Ja.
4: En we hebben ook suikervrije ijs, hè, in Suriname.
2: Mooi zo.
4: Ja, speciaal gedacht aan de diabetes, omdat zij niet overal wat kunnen krijgen.
2: Nee. Ja. Voordat we naar een beller gaan, Patrick, even nog tussendoor. Welke ondernemers zijn er allemaal in het business paviljoen? Een paar namen.
0: Ik ga Ellen het laten doen.
4: Wie? Dus iemand die de Joab, het bedrijf Joab, die produceert zeepjes. Ook van zeepjes bijvoorbeeld, van allerlei kruiden, zeepjes. Mm. En mijn man zelf, die koopt het daar, omdat hij van andere zeepjes jeuk krijgt over zijn lichaam. En zij heeft dus echt de kruidenzeepjes. Mm-hmm. Het is heel erg. Ja, neemzeep.
2: Wat doet neem?
4: Neem, waarvoor als je huidirritatie hebt.
2: Oké.
4: Okay. Ja. Dus dat helpt tegen huidirritatie.
2: Okay.
4: En je hebt ook haarproducten, iemand met haarproducten.

0: Dat is de healing oil producten. En je hebt nog een andere. Maar Suriname heeft bijvoorbeeld van kokos. Maken ze allerlei haarproducten. Hmm. En huidproducten, gezichtproducten. En
1: Maripa olie.
0: Ja, al dit soort oliën. Awara olie, maripa olie, kokosolie. En Suriname is echt, heeft heel veel ingrediënten die je kan gebruiken om natuurlijke producten te maken.
2: Oké. Okay. Het ministerie van TCT, toerisme is ook daar, Patrick?
1: Jazeker. Het ministerie van toerisme is er. Dus ze gaan natuurlijk laten zien wat wij te bieden hebben. Het ministerie van Volkshuisvesting, mevrouw en de onderminister heeft het daarnet uitgebreid verteld.
2: Ja.
1: Ze gaan laten zien waarmee ze bezig zijn. Maar ze hebben ook een heel mooi project. Ik dacht dat ze daarover zou praten. Dus ik laat het over. Ze heeft een verrassing voor de diaspora's. Dus Oekong.
2: Mm.
1: Echt, dat vind ik heel mooi wat ze wat vertelt. Verder hebben we onze lieve Roos. Ja, ze, je mag hem niet zo, mag dat niet zo roepen hoor. Mm. ze is onze lieve Roos. Okay. Onze consul-generaal gaat er zijn voor ons. En ze hebben ook een speciale stand waar ze gaan vertellen wat voor diensten ze allemaal gaan verbeteren. Ja, toch?
0: Ja, en bieden.
1: Ja.
2: Kunt u dat even alvast een beetje schetsen?
0: Ja, het gaat om de consulaire diensten, waarbij informatie zal worden verstrekt over de modernisering die nu gaande is en de wachttijden die we willen gaan versnellen. Dus we zullen daarover duidelijkheid geven. En er zijn natuurlijk ook mensen die niet weten hoe ze bepaalde aanvragen, of het nou gaat om een paspoortaanvraag, verlenging van hun paspoort of een PSA-aanvraag, hoe ze dat moeten doen. Dus die informatie zullen we ook verstrekken.
2: Maar kunnen ze dat ook ter plekke aanvragen?
0: Ja.
2: Je kan ter plekke je PSA aanvragen daar?
0: Nee, we zullen ze wegwijs maken hoe dat kan.
2: Ja, mooi.
0: Toch, die informatie gaan we verstrekken. Het heeft niet zoveel om het lijf. Maar het is toch wel iets dat de mensen persoonlijk moeten doen. Het is een digitale aanvraag waarbij je ook digitaal moet betalen.
2: Hmm.
0: Het is om die reden dat wij het niet kunnen doen voor de burgers.
2: Okay.
0: Je moet meteen betalen.
2: Ja. Mooi, we gaan naar de bellers, want ze hebben veel gehoord.
1: Uh-huh.
2: En bij Mart zijn we meestal in interactie. Wie bent u? U heeft een tijdje gewacht, maar u bent geduldig. Wees welkom.
3: Dank u wel. Meneer Norman en geachte aanwezigen daar in de studio. Goedemiddag met Jan.
0: Goedemiddag.
3: Het is een mooi initiatief dat Surinaamse bedrijven op Kwaku komen. Maar als ik mij niet vergis, is dit al langer het geval. En wat mij, naar mijn weten, is er in de jaren 80 een organisatie geweest in Suriname. Suriname Kamer van Koophandel en Nederland. En die zou proberen de bedrijven te stimuleren. Bestaat die organisatie nog gedwars van de heer Gopi Singh, die hier, voordat hij in Suriname was, bij beheersraad had gewerkt. En als laatste, mevrouw Daan, consul-generaal, aan u een vraag. Ik heb de heer Venlo laatst gehoord waar ik teleurgesteld is dat het standbeeld van meneer Aaron niet op het Oranje Onafhankelijkheidsplein staat. Zou u een beroep op de regering willen doen en de president om het verzoek van meneer Oon Venlo in te willigen? Dat is mijn vraag aan u.
2: Zo, ik zie er nadenken. Ze komt straks erop terug. Even, we gaan naar de andere beller. U bent erin. Dank u wel, Jan. Wie bent u? Welkom.
4: Goedemiddag, meneer Norman, met Dennis.
2: Welkom, meneer Dennis.
4: Ik heb een vraag voor meneer Patrick eigenlijk, richting etenskant.
1: Hey, thank you.
4: Ja.
1: Dank u wel.
4: Meneer Norman, het valt mij op dat een van de belangrijkste vleessoorten wat wij lekker vinden, de Surinamers, treinverlies bij de Surinaamse eethuizen.
2: Oh.
4: En dat is onze varkensvlees. Tegenwoordig, als je naar de Surinaamse eetgelegenheden gaat, of naar de workcentrums, wordt er geen varkensvlees meer bijna gesorteerd. Want bijna iedereen hoor je praten over halal. Mijn vraag is, hoe kan het dat een kleine groep, toch, die de eethuizen bezoekt, de overhand neemt in het grootste groep Surinamers die wel varkensvlees eten. En als je binnen Amsterdam kijkt, kan je nog op twee plaatsen varkensvlees kopen bij slagerijs. Zowel Amsterdamse Poort als bij de Kinkermarkt. Als die twee verdwijnen, meneer Norman, dan is het afgelopen met het varkensvleesverkoop in Amsterdam.
1: Ik ben blij dat je het vraagt. Is het gericht naar mij? Ja, zal ik gelijk antwoord geven?
2: Oh, je wilt direct antwoord geven.
4: Ja.
2: Oké, okay, ik ga direct antwoord geven. Dankjewel voor je bijdrage.
4: Dankjewel.
1: Want ik carmineer toch, dus dan moet ik het gelijk beantwoorden. Luister, mijn enige reden waarom ik bij mijn twee restaurants geen varkensvlees serveer, is mijn doel wat ik heb om de Surinaamse keuken op de kaart te zetten. Mijn doel is dat er ieder Surinaams moet eten geperfectioneerd. Wij Surinamers houden ervan om uitgebreid een maaltijd te serveren, uitgebreid een maaltijd klaar te maken, waar wij een deel bereiken en een deel niet. Ik heb de twee nieuwe gerechten, de Petsalon en de Broodje Patrick, zo geperfectioneerd dat ik ieder kan bereiken. Als ik die zou serveren met varkensvlees, dan zou ik de grote groep die ik wil bereiken niet kunnen bereiken. Dus dat is mijn enige doel waarom ik het niet in mijn restaurant serveer. Ik heb een productiekeuken waar ik de voorbereiding voor mijn festivals wel serveer. Wel een varkensvlees serveer. Dus op Kwaku, aanstaande weekend, kan je gewoon je speren komen halen bij mij, mijn brother. Je bent niet de enige die klaagt. Heel veel klagen. Maar ik doe het alleen om die reden niet. Wat ik heb beloofd, wil ik ook realiseren, nakomen. Om alles en ieder te bereiken.
2: Oké, okay, dan is dat gezegd. Mevrouw Daan, u.
0: Ja, de meneer heeft een vraag.
2: Meneer Jan.
0: Ten aanzien van opmerkingen van de heer Venlo. Daarover wil ik heel kort zijn. Het is niet mijn plek om te bepalen of een standbeeld van plaats verwisseld moet worden. Ik denk dat dat op hoger bestuurlijk niveau besproken moet worden. En dat is niet een prerogatief om over te praten door de CG.
2: Goed zo, dan hebben we dat ook gehoord. Dus op een ander niveau, hoger niveau.
0: Absoluut wel.
2: Ja, dan kan dat wel. Oké. Okay. Ja. Goed zo, luisteraars, we hebben nog ruimte voor één beller. Dan gaan we afronden langzaam maar zeker. Heeft u een vraag, heeft u iets gehoord waarvan u zegt van ik wil meer duidelijkheid? Dan kan dat. Wilt u als ondernemer meedoen, dan bent u volgens mij te laat. Ja, nogmaals, want ze zijn al geselecteerd. Of wel?
1: Het zijn meer voor Surinaamse ondernemers.
2: Oh, meer Surinaamse ondernemer. Ja. Oké. Okay. Nee, maar misschien luisteren ze Suriname.
1: Ik stel het wel open, want Glenn is heeft zichzelf toegevoegd.
2: Ja.
1: Heeft zichzelf ingekocht.
2: Oké. Okay. Nee, als mediasponsor van Patrick Catering is Mart sowieso aanwezig
1: zeker,
2: om de ondernemers
1: zeker.
2: In beeld te brengen en geluid ook.
1: Ja.
2: Dus dat gaan we zeker doen. We zijn elk weekend daar. U bent erin als u belt met 020-471-4291. Ik hoor een telefoon op de achtergrond, maar Patrick heeft iedereen al gebeld, toch?
1: Ja, ze bellen.
2: Goed zo.
1: Ja, we hadden nog één persoon in Suriname die we zouden bellen, directeur van TCT. Zal ik die even bellen?
2: Oké, dan bellen we die ook direct. Dan kunnen we meteen vragen wat
1: de voorbereidingen daar lopen.
2: Ja,
1: maar ik heb meneer Forster. Ga meneer Forster even.
2: Meneer Forster.
1: Ja.
2: Goed zo. En aangezien we geen stilte willen, dan maken we. Oh, hij rinkelt. Ik hoor hem op de achtergrond.
1: Hij gaat over.
2: We hebben contact met Suriname. De directeur van TCT heb je?
1: Nee, meneer Forster is de assistent van hem, maar die neemt niet op. Dus ik ga die andere ook proberen kijken als ik beide gelijk kan krijgen. Tegenwoordig is het zo makkelijk.
2: Oh ja, je kan groepsgesprekken doen, hè?
1: Groepsgesprekken, ja, zeker.
2: Mooi. Goed zo.
1: Ja, maar voor de mensen die mijn jaarlijks komen poweren en jaarlijks bij me komen zitten chillen, vooral voor de VIP-gasten van mij, vergeef mij dat ik dat heb gedaan, maar ik heb mijn stukje VIP-plek gegeven aan de ondernemers. Dus je kan eigenlijk niet bij me zitten eten uitgebreid. Je kan wel in de buurt van mij rustig bij een bankje zitten eten en je kan bij mij afhalen. Mooi. Deze vier weekenden op het Kwaku Festival.
2: Goed zo.
1: Ja. Goed. Ze nemen niet op, hebben ons best gedaan.
2: Daar hebben we ons best gedaan.
1: Ja.
2: We moeten gaan afronden en het hoogste woord is voor Daan.
1: Ja,
0: zeker. Nogmaals, ik feliciteer Patrick met dit geweldig initiatief.
1: Dank u wel.
0: En ook namens hem roep ik de burgers op om het paviljoen massaal te komen bezoeken.

0: Komen jullie erbij en het is zondag vanaf 2 uur.
1: Ja.
0: 2 uur.
2: Tuyurubakana.
0: Tuyurubakana, precies.
2: Ja. Oké. Okay. Goed, dan hebben we het gedaan. Allen, hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Succes ook, mevrouw.
3: Dank u wel.
2: En met u hebben we de afspraak dat u regelmatig op de radio gaat verschijnen.
0: Helemaal goed.
2: En met u hebben we de afspraak dat we ijsjes gaan eten zondag.
3: Yes.
4: Ja. Met mij hebben jullie geen afspraak.
0: Geen afspraak. Het is al gescherpt, hè? Precies. Nou, bedankt.
2: Luisteraars, misschien moet u dat ook weten. Mevrouw Daan heeft een connectie met radio mee. Media. Vertelt u dat even snel, zodat ze weten waarom u de media belangrijk vindt.
0: Ja, ik ben vroeg begonnen als journalist bij het dagblad De Ware Tijd, onder leiding van de Nestor Leo Morpurgo toen. Een aantal jaren daar gediend als hoofd van een afdeling. Uiteindelijk directeur geworden bij Stichting Radio Omroep Suriname, de SRS. Daar was ik 8 jaren lang directeur van. En ik heb 2 opleidingen communicatie gedaan op bachelor's en masterniveau. Dus wat het media gebeuren betreft en communicatie gebeuren, dat zit gewoon
2: prima.
0: In de genen.
2: Dan houden wij u in de gaten.
0: Ja, ja.
2: En u ons ook. Grataan jaren.
0: Ja,
4: jammer, jammer.
0: Yes.
4: Jammer.
5: Hele mooie status.
0: Ja.

0: We hebben het gehad over ondernemerschap. U hoort ze nog op de achtergrond, terwijl wij, u en ik, we moeten gaan praten over misschien andere zaken die u van belang vindt. Hoe je dat denkt, Kwaku aanstaande zondag, misschien moeten we Soekra of Yvette Foster bellen. Hoe ver ze zijn, if they're ready, ba. Want het is wel een klus hoor, om alles voor elkaar te krijgen. Etienne, mag ik van jou een verbinding? Ja, die is bij Patrick. Ja. Luisteraars, dat is het. U als ondernemer kunt zich ook aanmelden. En we lopen vastie, sowieso. En we gaan toch proberen inderdaad contact te zoeken met Soekra of Yvette Foster. Ai. Ja. Ja, dus dan gaan we dat doen. Laat mij kijken wie beschikbaar is. Soekra, Nosso, Yvette. Ze zijn druk. En het is maar wel een werk. Ja, nee, dat geeft niet. Zo hoor dat op de achtergrond. Dat is niet erg. Ik ben al begonnen, inderdaad. Met een... Ik ga Kwaku bellen. Kwaku. Want daar gaan we ook leuke dingen doen, luisteraars. U begrijpt het, hè? We gaan daar ook proberen u zo ver te krijgen om een bijdrage te doen. Die na aanschaf voor Amart. Gebosa Egodoro. Nog vergeet hij. Dus we hebben... Kijken of we contact hebben. Ja, we zijn bezig te bellen. Ik begrijp wel dat hij druk bezig is, maar toch we storen in dat proces. En dat is de heer Soekra als hij ready is. Zo niet gaan we naar Yvette Foster. Want die twee leveren een mooie bijdrage. Zademandu, Napena Kwaku. Zondag aanstaande is er ook een belangrijke bijeenkomst hier bij Mart. We gaan het hebben over Suriname. Een lezing over Suriname. En daar gaat Maureen Held u in de situatie begeleiden. En, ik zeg alles direct meteen, we hebben ook een bijzondere uitzending, een vierjarige uitzending ter ere van onze 100-jarige Max Sordam. Begint al om 12 uur. Tilek Siksiur Bakanna. Kunt u hem feliciteren. En u heeft een spotje al gehoord. Waarbij we zeggen van luister. Bloemen zijn mooi. Natuurlijk zijn mooi. Kunstwerken ook mooi. Max heeft genoeg kunststerren. En nu zeggen we van luister. Ja, tegenwoordig. We leven in een andere tijd. Financiën blijven een biggie rol. Max is geen miljonair, sowieso niet. Dus hij kan het ook gebruiken. Wie zou aan doen aan? Ik denk niet dat hij meer naar Suriname gaat. Dat ik ook een ticket gwe. Binnen denk ik man. Maar financiën, altijd goed. En Mart heeft gezegd: oké, okay, we gaan het dragen. Door de medewerkers, zo je Lucas Adema Potti. Mart ook toe voor NC. Mij ook toe. En de luisteraars, de donateurs, de stoomvoet. Jongen, cadeau. Klari en dat Lukusa Amandu Nangadati. Financiën, money. Sommige mensen zeggen van mine lop money, mine lop money. Dat betekent die matras aan die maar 100-jarige. Ja, zei ook je maar in af. Jongen, duur Oloisi, nog zo'n Mercedes of wat dan ook. Dat gaat niet lukken. Hij rijdt geen auto meer. Wat nog meer sieraden, nee, dat hoeft ook niet meer. Het enige wat kan is hem te laten zien van hij wordt gedragen. En we willen hem bedanken voor de afgelopen periode. Zolang hij leeft gaan we door met zijn programma. Hij was er vanochtend, vanmiddag dan. En hij is helder. En zolang amang, we go door. Zondag een bijzondere Mart-uitzending. Waarbij we Max in het zonnetje gaan zetten. En u mag ook een bijdrage leveren. Soekra niet bereikbaar, misschien ja, drukte, dat kan. Yvette die zit misschien ook in een drukte, maar dan heb ik het geprobeerd en dan zo niet Tamara, no sotra Tamara. Yo jere de wel, pero foteri, sa epsata betaba kwaku. Yvette Foster. Look at me, Martizeng, Foster, ja. Wat is er nog meer gebeurd in onze samenleving, Lobby Barangasa? Sang de, sang. You, sabi sa uno no sabete. Dat ik kan praten ook toen aan uno dadelijk in dat programma Participatie, Improvisatie. Lucas heeft zijn naar Grotapoef uno. Trump, Binjibaka, oorlog. Nanga Iran, Iran zo so, zoet so den taki. Zoals Matak Nena, lockdown, kon je nog val. We weten het niet. Trump heeft harde woorden uitgesproken naar Iran toe, maar ook naar Spanje.
1: Hallo,
0: Yvette, Kwaku Time, hoe gaat het? Norman, live in de uitzending ben je nu. Alles goed daar, waar ben je nu?
1: Ja, prima. Ik ben nu op het veld.
0: Zeg, ik wist het, daarom heb ik je gebeld. Vertel ons, wat gaat er gebeuren? Waarmee ben je nu bezig? Geef ons de stand van zaken even tussendoor.
1: Nou, we zijn heel druk met de opbouw. Het is eigenlijk bijna af. Morgen is puntjes op de i. En ik denk dat dit een van de betere edities gaat worden.
0: Waarom?
1: Omdat we hebben het natuurlijk allemaal in de vingers. Maar ook omdat ik die line-up vind ik echt geweldig. Dus het eerste weekend beginnen we al met Mega Vibes, Benjamin Faya op maat en Royal Roots Riders. En dan hebben we de zondag Kenya Domini. We hebben La Rouge en we hebben Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder. Dus dat belooft wel wat.
0: Eerste weekend en, alles.
1: Eerste weekend is spang. Is echt spang. We eindigen dus echt met Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder en La Rouge. En zaterdag eindigen we met Roots Riders.
0: Mooi. En ik heb iets gehoord van Kassaf. Klopt, dat heb ik goed gehoord.
1: Kassaf is laatste weekend vrijdag. Friday night.
0: All right.
1: Kassaf.
0: En wat nog en meer tussendoor?
1: Mensen moeten snel zijn, want die kaarten gaan als warme broodjes gaan ze weg. Ze zijn bijna uitgekocht met Kassaf. De eerste is En Vogue. Dat is echt, die gaat ook keihard. En ik heb me net laten vertellen dat ook broederliefde verschrikkelijk aantrekt. Dus ja, het zal net als Frenna zijn dat mensen dus op ticketswapkaarten gaan lopen zoeken.
0: Oké. Okay. Zijn er nieuwe gebeurtenissen waarmee moeten bezoekers rekening houden? Vertel ons.
1: Nou, wat ik wil zeggen aan bezoekers is, luister, er zijn geen parkeerplekken. We hebben heel, heel streng parkeerbeleid voor de wijken die we echt op slot gedaan hebben. Want die bewoners klaagden natuurlijk steen en been en terecht. Ik bedoel, ze konden niet meer parkeren in hun eigen huis. Dus daar zijn we dus, zowel door bewoners als door gemeenten, die hebben ons op het matje geroepen dat we daar echt een heel strikt beleid moeten hebben. Dus ik zou iedereen die niet in de Bijlmer woont willen aanraden, of ook de mensen die niet in de wijken rondom Kwakkoe wonen, kom met de fiets, kom met een snorder, kom met een Uber, kom met openbaar vervoer, maar kom niet met je auto, want je gaat die auto niet kwijtraken.
0: Zo, kom met je fatbike.
1: Kom met je fatbike, kom met je elektrische fiets, kom lopend, kom met snorder, kom met Uber, laat iemand je afzetten, maar kom niet met de auto.
0: Dat is een duidelijke boodschap.
1: Ja.
0: En een gewaarschuwd bent stelt voor 10 in dit geval.
1: Natuurlijk.
0: Mooi Tori man. Zijn er bijzonderheden, standjes? Ik heb gehoord, daar hebben we het net over gehad, over een Surinaams paviljoen, ondernemers.
1: Patrick.
0: Ja.
1: Patrick heeft de stoute schoenen aangetrokken en heeft een aantal Surinaamse ondernemers bereid gevonden om in gezamenlijkheid op te trekken op de plek waar hij staat. Dus op de plek waar Patrick staat, staan nu dus een aantal Surinaamse ondernemers om hun waar te verkopen.
0: Oké. Okay. Is er ook aan de kindertjes gedacht?
1: Kinderdorp is weer in volle glorie. We hebben nu gewoon niet verschillende tentjes, maar één grote tent voor die kinderen waar dingen op. Mevrouw, hoe heet ze nou? Overman met haar Little Kwaku, Miss Little Kwaku. Is groter terug dan vorig jaar. Dus en het is echt een heel bewonderenswaardig. Die vrouw op hoge leeftijd, dat ze dit nog doet.
0: Man.
1: Ja, die vrouw verdient een dikke pluim.
0: Oké. En de ouderen, die willen ook naar Kwaku?
1: De eerste dag hebben we Bigisma Day in Pompeia, maar Robba heeft

0: ook een Biggie Smart Day. Ik ben even vergeten wanneer hij zijn Biggie Smart Day heeft. Dat er een speciaal programma in de tent van Robba, dus op zijn dag. En eerste dag op Kwaku is het in Pompeia, speciale dag voor ouderen.
1: Nou, de laatste tijd hebben we te maken met de hittegolf. Is er daar ook rekening mee gehouden? Zijn er extra ventilatoren?
0: Ja, ja. Nou, ventilatoren helpen waarschijnlijk niet als je buiten bent. Maar ja, drink zoveel mogelijk. Smeer je in met de zonnebrandolie. En dat geldt ook voor zwarte mensen. Ik bedoel, want je huid wordt oud toch door die zon. Hm? Smeer je in, drink goed en zoek de schaduw op.
1: Oké. Okay. Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk gebruik maken van Kwaku? Zo, als ik elk weekend daar wil zijn of al die 6 weken, wat adviseer je?
0: Koop een paspartout. Voor €50 ga je 8 dagen naar Kwaku. Dan tel uit je winst.
1: Wauw.
0: Is €6 zoveel per dag.
1: Nou, en het is nog
0: steeds. Dus als iemand elke dag naar Kwaku wil gaan, dan zou ik hem aanraden, koop een paspartout.
1: Klaarie. En dat kan je gewoon online bestellen?
0: Ook online, ja. Kan ook online.
1: Oké. Okay. Nou, ik denk dat ik alles heb gevraagd. Tenzij je nog iets wil toevoegen aan dit gesprek.
0: Ik denk dat dit een hele, hele mooie editie wordt. Dus ik zou zeggen, mensen, laat je niet afschrikken door indianenverhalen, zoals ze dat noemen. Kom gewoon naar Kwaku. Het is gezellig, het is leuk.
1: Oh, die indianen willen dat niet meer horen.
0: Nee, sorry, in India, nee, precies. Een foute uitdrukking van mij. Zo. Laat je niet gek maken door idiote verhalen. Ja, het kost geld, maar wat kost tegenwoordig geen geld? En ik bedoel, als je ziet wat je ervoor terugkrijgt, dan moeten mensen echt ophouden met klagen.
1: Oké. Okay. We hebben het niet gehad over Molukse dag, Roze dag, welke andere dagen nog meer?
0: Hindoestaanse dag, die Molukse dag is er op, even kijken, zaterdag, derde weekend. Ja, de Hindoestaanse dag is er het tweede weekend op zaterdag. De Roze Zondag die speelt zich alleen af in Pompeia. De rest is gewoon normale programmering. Of normaal, dat moet ik niet zo zeggen. Maar niet met het accent op de LHBTQI-community. Dat is alleen in Pompeia. Ja, voor de rest is het eigenlijk zoals het vorig jaar ook was.
1: Mooi.
0: Met een andere invulling. Maar goed, daarvoor zou je naar de website moeten gaan. www.kwakusummerfestival.nl. En daar staat genoeg informatie. Staat de timetable. Staat de platte grond. Dus dan kan je echt jezelf goed op de hoogte stellen van waar je moet zijn, bij wie je moet zijn, welk eten er is, et cetera.
1: Oké. Okay. Dankjewel. En we houden contact. Succes met de voorbereidingen.
0: Ja. All right. Zie je het weekend.
1: Yes. Aboom. Taboom. Dag.
0: Yes.
1: Doei. Dat was Yvette Foster, u hoort het. Er wordt hard gewerkt en ze zijn bijna klaar. Na jullie wacht die. Goedkoopste manier, paspartout. €50 à la day of 8 dagen lang in Kangodape. €6 per dag. Wauw. Leuk bedankt, straks wordt die occasie voor konanga yu egi, nyonsu sa wana bespreke te ne, ayuru no demoro. Odi, te wantralis baka, tambu.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Hamas-leider Al-Hayya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen om beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan al goedgekeurd, maar Israël niet. Dat land wil eerst die ontwapening zien. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president De La Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. En de politie in de Amerikaanse stad Tacoma heeft 60 katten en kittens gered van een verlaten zeilboot. Die lag voor de kust en werd doorzocht vanwege een lopend strafrechtelijk onderzoek. De politie kreeg daarbij hulp van lokale dierenbeschermingsorganisaties. Bijna een week lang is er gezocht en werden de katten voorzichtig van boord gehaald. Volgens de politie is vermoedelijk geen kat meer achtergebleven, al zijn die dieren goed in verstoppen. In Tacoma zijn maximaal 6 katten per adres toegestaan. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. De grote natuurbrand in de Hoge Venen wordt inmiddels de grootste natuurbrand van België ooit genoemd. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Ongeveer 600 inwoners van dorpen in de buurt zijn geëvacueerd. De brand is nog altijd niet onder controle en komt steeds dichter bij de grens met Duitsland. Door lastig bereikbaar terrein en de wind die steeds van richting verandert, is de brand moeilijk te bestrijden. Hamas-leider Al-Haya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan goedgekeurd, maar Israël wil eerst die ontwapening zien. En zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radionieuws.
2: Maart. Radio voor, door en met u.
3: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
4: Ik luister ook naar Maatradio.

0: gezondheidszorg.
1: Kunst en cultuur.
0: Ondernemerschap. Sport. Ontwikkeling van talent. Of amusement. Blijft u afgestemd.

gezegende, gezegende zondag. In de machtige, almachtige, wonderbare, wonderbaarlijke naam van Masra Gados Sebaot, dat papa voor Yeshua, dat Messia. One blessed day in the name of him, the commando in Yeye for Libby, for taking place in Baka, in we alamala di dena Libby. That ede mi taki, and mi satan taki, blessing mamanting ala Libby one. Because suma God na entego also for us to futego. Ano demoro ina kondre fu libi wan da we lib den mek den goros tu. Ma den di dena libi dan den dati aben fanoudu fu u bless den. Nanga a genade, nanga a barmatigheid, nanga a goede tierendheid, nanga rechtvaardigheid fu a Jehova tata da alamakti gado di sabi bijin, di sabi kaba. Di den son de mamanteng, we bari di ala libi wang, di aben fanoudu, krakti engo son tu. We bari di ala sma, di aben fanoudu, de vrede, de rust, de goddelijke vrede en rust, de vreugde en de blijdschap des Heren. Die diamanten, before we go more far, dat we die grani en tangi na hem, die sabi, suma na wi echte, echte. No mi yere wang, new world today in the ronde orshi. Dus dan, ja, me flow mee na nga den jongere, die e ontwerp, die e bedenk new world to. Dus die diamanten lobby wang, me wins unu nogmaals a kraktifu masragado en we jeng a grani en tangi di fiti eng. Menige, menige fu unu te u wichi manting omdati we jompopo we weru krosi we go wasi of mimdraye no so wang e go wasi dringen tenyame ontbeit. Dan we vinden vanzelfsprekend. maar zo vanzelfsprekend aan nodde. Nee, want if a jeje voor Libi, notjes commando voor de stroom ubaka, nanga a levensenergie, dat uno de moro. We vergeten en u de onwetend begrijpt dat we nou wat energiebron. Zo lijkt va a faya di gado di koni nanga sabi fu libi suma meki fu uka abi inu oso en tapu strati fu firu veilig en fu du alasan sa omus du ina ala de libi. So ade ook to nanga unu libisma. Unu libisma na moro makti al makti bigi energie bron. Wij die zo lopen op de aarde tapadoti. Una moro falik bigi energie bron. Unu sa ala de volt energie die de. Dat ede. Afanoudu fu tak papa gado tani, gran tani wis inesheng, wis ino saben fatang, dat no mus weerhou you fu ji grani nada ala makti gado di ensrefi na wa eneshi bron. Ala den planete duwe yere, ala den neng fu den de onzichtbare, zichtbare kondre, die ook onzichtbaar ete, maar kan de gado genade, sa met minanga yu ervaring, maar kan de menige voor ono ook toen ervaring,
Maar die de man temi wa make you verstaan dat alle den planeten en alle den sandi de unom fujiti anomi libis mapchi akron fu as schepping make den de en te us dong dan je bestudeer je besin you tap asein op aarde dat je moet sabi tak im je a ala makti krakti alfa omega krakti jen grani en tani is de was masen wan foto Jimmy wa ebdan is ab den prentje di wesen di makandra da is asomi taki de wonderful gado efisi moi fouru sa mina nga yu sa mi mami grandma mi for oldus no komiti of de ben degba ma de no ben shiden a kennis a wetenschap no ben de so ete fu de ben kansi sande intra kondre intra busi ma ti dena di lobi wang ese mense gado vichi libisuma pichin di habi dekati di abi lobby di firi ayeye e drive ding tak go in dabusi go na dawatra go dape and make photo make gron tapushi mi samil make jiden fu geniet jammer genoeg a geest ayeye fu vernietiging de ook to bezig di wan poort sangado make di uno libisma Fuka ab vreugde en blijdschap te deopo. Fuka verwonder unu, bewonder unu. Dat ey, san, ala san disdi. Uten so, fadang. Fadang dat afouru, jes koninklijke so. Afouru ab so min kleuren so. Afouru es singi so, ala so tona. Ey, de takanga den schreef, de communiceer. Tena de meti schreefi. Maar dat geest voor vernietiging. Hij wraak e at e brong. Nanga den san dat sa gado mek juno. Fukan respecting. Fukan bedanken. Fukan prezen en lofe dat. Gado. Papa. Mino sabiu. Mino eshiu. Ma a foru disi. Di jes wan konu. Jes wan konu ging. A foru disi. Of a dago dis a pospusi disi, papa, keme luku din san sayu mek jiwi, den frok to diwe nyang, ala den sani den fisi, na ondo liba, ala den meti, ala den gedierte, ya meti na nga gedierte na wang, ma sa tigri mi futaki itani, satan no lopso, den takru yeye no lopso, da de bijin kap den busi, de vernietig alasani. De wan vernietig alasani, atakru yeye, ay jarusu, tap san gado mek jilibisma. Ma omdat uno aba kennis dati, da we flow me.

Megomi Nangasang Afeyant Edu. Dan olok dape dan dat so. Hij vernietig alasani. A wan drang wan sange kuis in dat isi. Asan dati libisma edensheng doji gado grani. Vernietiging. Vernietiging. Ala ding watervallen. Alasani. Mame kon tapa punt dati. Ma mi wan charing go tapu. Zak fa. Umus digado moro grani en tani. Fu prese masra, fu loving. Di de mante yu de siki. A ye siki no? Ye fi swaki in mi futu. Ye fi swaki in yu bere. Ay, iga datra. Datra etegi tak alasan de buma tok ye fi siki. Ga masra gado. As hepper a yeye di for meri di poti ini ma bere neji mung. A yeye di fuyupa nanga yuma. Di chan afrant wotu fube yuben kon fuyuben ko ina gron tapu. Alte milop tegu tak wam chin fisi bere. Wam todo bere we kaden fisi dati e wam chin sot la. Klik klik klik ti dena dey. Ukon shitak todo bere. Ouk to de ino ma. Nang opa. En schuwen tititititit. Het zijn de wonderen des Heren. Het zijn de wonderen. Om go diepi lobi wan. Om de oppervlachtig. Om te kwa momenti. Voor bestudeer. A schepping. Om te kwa ting. Look you foto. Sa missie sa Matilda no ben sabi. Dat a foto a pilar den tu pilar. Mine kona anu ete. Ma den tu pilar. Lobi wan unluku de vreugde des Heren. Unluku ta gado. Na wan presiri man. Of vrouw. Wan in en alasande. Unluku ta gado. Werkelijk na wan gado. Di lop presiri. Di lop te emtien e aben boom. Mine sabef wel luku. Want te wel luku so lees wel luku fra. Ma so leesie luku dipi. Luku untu futu. Am op de mante opo a ene simus fura futu. Fuka opo waka gona toilet, gona badkamer. Veru krosif guaroko. Dev dat no sarete, lobby wan. Dan a yeye gadom e make me. This so excited. I have got it make me feel one so to thrilling. Me no sab futrasma. Da me look at them data po me look at YouTube and a den sani tanif gado for den kennis de kon for libisma make sani so can see and sabi so no ben si so no ben sabi. Da me si tak ala kondre a want da futu fu dansi. O look, o teke me. Look, I ala kondre a want to dance, dance. As the photo for you nanga me, di apochi unu fu waka gavro ko fu fodinu brede fu go bayu nyang. Want if a tu futu no de so lazy dana in a low stool west dons man pusunu of ifu anu bundos def kan loleng. Fugo bayu brede, fugo bayu nyan, fugo du somus du. A tu futu. E pi si sa libisma e mek anga den tu futu. Den dans di de dansi. Da den poku ap alasot ning. Den singi ap alas kondre singi wantra singi lek den fowru in na natur. Sref te we ati den fowru te manten to witi. Alla soort geluiden, a soort afoto voor libisma. En dans wat lo soort dansen. Zo wang, me fin mooi zo wang, me taksan soort wat dis baka papa. Papa say wang soort mi baka, soort dansen na dans disi. Afoto mus jompo, dat is zo. Isap tak mi konto de conclusie. Ya toevallig mi si tak ay, anu so man mi denken. Taki, Kono etis bidji money.
as don akan todos ma ebedinen. Presidente, de vergader je de dinge dat is zo. Mami wan tegu wan sani uteke me. Amoro, bigi aandag en salaris di wa libis ma mus chisi. Mus go na den sma. Di den tufutu ekrengo ina loktu. Nona Mars, nona Jupiter of Venus, nee, ma fu put a stroom di uno. Fu put a elektriciteit di uno a kennis dat den gado yeye fooding dat den go stuka. Mino sap suma ben da fos, efa Philips, efa suma mno denki. Suma ben de amang. Di gado ben pot akoni in ing fu ben bedenk fu make a electriciteit ko in no oso. If a stroom no de, if a man a kennis, this ma di aba kennis no pot a pal. Look omen, isap omen wan pal en vegi. Usap omen pal, usap omen risiko de verbonde. Fu asma go pot a stroom. Set a pal, sap so draad mo sluiten aan a taf so. Tap tra draad. A futu, a tu futu. A tu futu di we shen lek noti. A tu futu. A tu futu sa papa po djono. Di mus mek a man kreng, a fa fro kreng go ina lok tu. Me luku den, me sinanga mi ay, da me sdon, da me for wonder. Me wan begreip. Tak sade sa, fade sabi sabi sabi. Fade sabi sabi sabi. Fu. Chadin drat kona wan. Fa futu musu kring fa wan si gona trasi. Na dins ma disi. Bem chis amoro biji grani nanga amoro biji salaris. Om en hun leven zijn ook in gevaar. Maar we zien het voor niks. Het is automatisch geworden. Lanti, energiebedrijf, mijn stroom vallen uit. Mij dat hij. Luku fa konu ebruya te faya no de ne oso. Luku fa president no mavroko bijna e stroom no de. Maar toch, na aneje, a mandat agrani. U aksi gado, u takanga gado me gado juwei se. Fukanji grani na suma mustis grani. En bewonder you to futu tede yopo takangai tu futu. Takangai anu, takangai aina ngai yesi. Praise masra gado jeng grani en tangi. No tek alasani van sele spreken. En dat u ab groot spraak de konu Herodes. Nee, we moeten meer gaan focussen. Tap a krakti, a alamakti krakti, a echte wetenschapper. Die ben de a ontwerper voor tapu en grondtapu en alasani. A schoonheid, ala de mooi bromtje, de roze, de standvaste, de poespoestere. We moeten meer eer en glorie en dankbaar zijn voor wie we zijn op aarde en wat hij voor ons gedaan heeft. Sa amik en dan ook wat je kennis. A word to a Bible eteni taki, a masagado taki na mofo fuden di ben de before. Taki na mat a ting o waka. Sabi na nga koni o komon molo lek asanti sa we waka tapu. Uno shino tete. Ala deme tak papa. Jip chila nga libi mek akan shisang e komoro. Want you want to tidy me. Taki, want ting ego konte koni nga nga sabi. O komoro lek asanti di mi futu e dat tapu. En dat na ongebed. Dat moet de ongebed. Tede yo po. So ik kan vergeten uit, want ze lezen ook toen ik op momenten temen staat stil bij bepaalde dingen die gebeuren in het alledaagse leven.
ma tem chismis baka me longo na a altar fu mi pa mi schepper mi maker mi formeder mi no wanji no want tra yeye no want grani nei teme takana pa di habi de yeye di make de yeye di sabi de yeye da me tege tak papa grantani fu so wa yeye so do wa yeye so wa yeye a yeye di poti fu bakalei mi duas do alle stormen heen, duas do alle dingen heen. Wie zo'n te bita Jimmy, papa me bedi, bless a je je dati, bless him papa. En je modo koning na sabi, je modo commando, fu kan bescherm me, fu kan bewak me, fu kan beveilig me, fu kan dress me. Fuka opo stoto mi teme kanti en opo mi teme fadon. U tak nanga u schepper. U tak nanga u maker. U bewonder den sani. U aksus ef gadu fsei de meshi. Fadu koim fai meka ai. Fai meka yesi. Aviviri anoso. Takanga gadu lekwam chin. Takanga gadu lekwam chin da yoshi. Tak wan diepe respect en eerbetoon ook kon je jou naar de almachtige, alwetende, ziende, horende. Die de man te lobbywaan. Die de man ten. No tek alasan van zelf sprekend. No tek alasan niet tak ach, het is zo en zo en zo. Vooral bij de jongeren. Nee, voed ze op in de vrezen des Heren. Laat ze weten wie God is. Laat ze weten dat ze niet zomaar op aarde zijn. Want er worden kinderen geboren die niet eens 4 of 2 jaar oud worden. Er worden kinderen geboren die een batumofo den gwebaka naar de eeuwige rusthuis. Die de man ting. Die de man ting met een beroep atap alla sili jeje en sting die er libi. Bedenk uno. U bedenk uno en besin uno. Dat ano yu krakti echa yu. Ano yu aba weisek. Ano yu mekeng. Ano yu pote in yu tontong. A krakti di den ni futuf chari waka. Fudusa ye duf dans ala dem modo dansi. In ala kondre. Tra meti de tra fouru de. En temis domi aksimis letak magado. Fadu kondak someti. Sande in mi kondre, sameshi. De oktu in wantra kondre. Fouru, diwe nyang, kau. Dagunang apuspusi. Ay tak wantra tal. Meshi tak dagun efus tansra nantongo of Nederlands. Efa gebora Engeland. Efa gebora in Afrika. Na Afrika talei taki. Hoe wonderbaarlijk nog willen we dat God zich moet bewijzen aan de mensheid die hij gemaakt heeft als zijn kroon der schepping. Die de man ting. You siki wang. You swaki wang. You laspasi wang. You dino ab hope. Me etek you. Tak draai go na you schepper, tak na you schepper, you maker, you formeder. Zoeken op, klop na in doro, nakatap in doro, bam bam bam. Jami demi papa, mine samoro samim do, tak na in. En ti demante ook tu, alasma, di awansani, fu yando, fu pipre siri. Wees blij in de Heer en wees verheugd. Wees blij en verheug in de Heere. En die de man ting. Mi e axiom. No jugu jugu na ngay srefi. Isha ati sa gado pot in you. Ate gad ate operasi de ne wees. Wees adatra pura ati. Wees sana ati. Mat normal. If i de gesond not no do you. Ino sa fai ati tan. En ik isha ati. Ma ino sa fai roko. In een safu zei de actief you die dat wat dat de gezond plotseling a kantantiri. Hartstilstand, hartinfarct, hersensinfarct, datinfarct, alle soort infarct. Maar die weer worden verklaard dat de 100% genezen. Bakken want 10 minuten.
waren ze weg. Daarom. Daarom. Sta stil. Sta een minuut stil. En kijk omhoog. Kijk omhoog. Kijk rondom je heen. En zeg God, schepper, maker, vermeerder. Minas avotu futaki tani. Mamwa tegi tak ichariere. Ichariere. Ide wonderbaarlijk. U bent wonderbaarlijk. En u bent inderdaad een liefdevolle papa. Maker, schepper, vermeerder. Juna wan boom papa wan boom mama. Juna wan boom papa wan boom.

nonode mi tak mo onderzoek tak fatu contacte me opo wan krang wa a wat dai stroom suma kan vertel mi fu saide ikan a kan plasje fu saide a wat da fa krang etakanga a wat da fu in sei fu saide a wat da di ek mopo elong a karif gogo plasje water group water a watra fa kran etakanga a watra di de in you you na watra sondro isabi and darom nek you na strong a energy for you e uroko na nga watra di de in you and that na libi at leifend water geest death leifens na in na wa you na watra ye wakama you na wan se you na wa ocean wees wees, maar niet in eigen ogen. Onderzoek de dingen. Onderzoek de dingen. Onderzoek jou, suma na jou. Dat te onderzoek suma jou. Dat jou shitaki, jou ab diepe, diepe ontzag. Die as schepper, a formeerder, a maker. Dat tak zo. Wees blij in de Heer en zing voor u. En wees de alle tijden intens dankbaar en roep zijn naam in afkade neneng want metak seba ot makande yo wantaki wantrasa fasi ma im saptak na emji grani ma if you no sabeneng anu fanoudu yetak papa mi papa you di make me you mi mama you papa gado di make me mama mi papa uchami kong tap you futubani meji ala grani en tani who di make me nanga wayside en koni that you make me dadam Jimmy and you make me dadam mufu schoon me ano akan soari nanga brombere e kon kriu no ma ayeye

U ook, wees gezegend in de naam van de Heere, de Vader en de Zoon, Sisa Mathilde. Have a blessed day. Een heel goede morgen, broers en zusters, waarde broers en zusters. Ik heet u van harte welkom bij het Caribisch kanaal, radiokanaal van Salto, waarop wij nu uitzenden Radio Maart 107.9 FM. U luistert naar het programma Psalmochtend, gepresenteerd door mij persoon, Rufus L. Ik hoop dat u van het eerste gedeelte genoten hebt. Het tweede gedeelte ben ik begonnen met een nummer en dan Sisa Mathilde. Op de achtergrond hoort u vredig de vogels fluiten. Daar neem ik u in gedachten mee terug. Nou, waar u wezen wil. Het zijn Suriname. In het bos. Of ergens in uw droomwereld. Of uw visuele wereld. Ergens tussen hemel en aarde. De zondagmorgen bij Radio Maart is van u. Psalmochtend is voor u. Wij proberen de kerk bij u, de dienst daar bij u in de huiskamer of in de slaapkamer te brengen. Ik hoop dat u een gezegende nachtrust hebt gehad. Een gezegende week. En dat vandaag uw dag begint met zegen van de Heer. Is het moeilijk geweest? Is het een beetje droevig of emotioneel geweest? Neem ik u terug. Ik begon voor Sisa Mathilde met een nummer. Good morning, my beautiful brothers and sisters of my beautiful peoples. En daar vertelt hij hoe hij door de storm van het leven, hoe hij doorheen is gekomen.

I've been in a storm. Sonder de Heer had ik het nooit gered. Without my faith, I would have never made it. Dankzij mijn geloof in de Heer ben ik nooit gestopt met bidden. En zoals het nummer zegt, whenever you need me, call me, and I will answer. When the door is closed, knock on the door, and I will open for you. So, every morning, every day, every night, do your morning prayer, your midnight prayer, your night prayers. Thank the Lord for guiding you through the day. And if he will stand beside you this new day to enjoy all the good that's coming your way for you, your family, your friends, and all the peoples around you who loves you and that you love and cherish. Brothers and sisters, het is nu 48, bijna 10 voor. Je kunt bellen hoor, ik doe die lijn open. De zon schijnt buiten. Gisteren werden we een beetje opgefrist door de regen. Het was geweldig, hè? In de media praat men al over de herfst. Maar de mens weet, God beschikt. Zolang de temperaturen hoog blijven, gaat het wel. Dit is Saka. Dan begint de regen. Dan gaan we alweer in de overgang. Maar tot nu toe is het genieten. Over de 30 is over. Maar in de 20, 25, dan is het nog een beetje te genieten. Maar we klagen niet. Jullie klagen. Dus geniet.

0: Een hele goede morgen, wees welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen, broeder Rufus. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, waarde engel.
1: Goedemorgen, waarde broeder. Ja, het is 7e ochtend. Is het altijd voor de zalmochtend? Ja, hè?
0: Zeker. Ik heb jullie al geroepen, ja.
1: Ja, want je weet het, de tijd gaat zo hard.
0: Mm-hmm.
1: Voordat je denkt, is het 9 uur.
0: Ja, man.
1: Dus ik dacht, ik kom er gewoon in en vraag of het tijd is. Nou, ik zou zeggen, iedereen die opluistert is een gezegende ochtend. Trouwens, Rufus, jij ook een gezegende ochtend.
0: Dank u.
1: Voor jou, je moeder en je hele gezin. En voor mij ook en mijn hele gezin. En wat ik ook wilde zeggen, ik wil Sister Mathilda ook bedanken. De bemoediging. En ik wil even 2 mensen feliciteren nog. Het is geen felicitatietijd, maar dat doe ik even.
0: Nee, maar gaat u gaan. Jari.
1: Het mag, hè, mevrouw Vanenburg.
0: Ja, ja.
1: Wil ik altijd nog feliciteren. En meneer Jolanda Blokland wil ik ook altijd nog feliciteren. En ik wil ook meneer Helstoren wil ik ook feliciteren. Alles maar waar ik die kaart in vis neem. Die was verkeerd ding. En dan wens ik ze een mooie gezegende jaar. En dan ga ik even naar de mensen die ons verlaten hebben. Ik wil even condoleren. Familie Brink, celmaker. Dat is die mevrouw, de man is overleden. En ik wil ook de familie Breveld wil ik ook heel veel sterkte toewensen in deze donkere dagen. En ik wil alle zieke roefers wil ik heel veel sterkte toewensen in deze dagen. En de zieken, dat ze ook weer beter mogen worden. Want alles maar een zieke die in one day is beter. Dus laten we voor alle zieken bidden. En God vragen dat ze inderdaad beter worden. En dan wil ik ook vandaag, Rufus, even voor het gezin een gebed doen. Mag dat nog even?
0: Ja hoor, ja hoor.
1: Ja, oké. Okay. God, in uw ordening kent de gemeenschap van het gezin haar echte grondslag. Luister in uw barmhartigheid naar het gebed van uw dienaars. Geef dat wij het voorbeeld navolgen van de heilige familie door een goed gezinsleven en door onderlinge liefde om eens in de vreugde van uw huis het eeuwige geluk mogen genieten. Dat bidden wij voor alle familieleden, alle kinderen, alle kleinkinderen, alle mensen die problemen hebben. Wij bidden voor ze en we vragen iedereen om met hun gezin vrede en liefde te hebben. Dat was het, broeder Rufus. Ik zou zeggen, iedereen die opluistert is een gezegende ochtend. En een gezegende week. En ook aan mijn familie, mijn moeder, mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En Rufus, ik wil 2 mensen die stille luisteraars wil ik ook een gezegende ochtend toewijzen. Dat is mijn neef Bea Terhoeven en mijn neef Astrando Williams Terhoeven. En ook een Margo Touwslager. Dat zijn mensen die altijd luisteren, Rufus, maar ze bellen niet.
0: Ja, ik buiten de uitzending krijg ik ook wat telefoontjes van mensen die heel dankbaar zijn, hè? Weet je?
1: Ja,
0: voor
1: ja,
0: de zondagochtend, hè? En ik waardeer het gewoon, weet je?
1: Ja, dat zeker. En ik wil ook de kinderen, de school begint morgen, een gedeelte van Nederland. En laten we ook gezegen vragen voor onze kinderen. Weet je, dus dat wil ik vooral doen. En ik wil ook, het was gisteren 15 augustus, het was Maria ten Hemel.
0: Ja.
1: Dus ik wil even nog voor alle kinderen en alle moeders en ouders ook nog even een korte Maria gebed. Tot u nemen wij onze toevlucht, Heilig Maria, Moeder van God. Uit onze nood bidden wij u. Hou uw ogen op ons gericht. Moeder van altijd durende bijstand. Wees altijd weer onze redding wanneer gevaar ons bedreigd, gezegende maagd, opgenomen in de heerlijkheid van uw vader. Amen. Dat was het, broeder Rufus.
0: Ik dank u ook, een gezegende. Ja?
1: Dank je.
0: Dank je.
1: Alsjeblieft.
0: Een heel goede morgen, wees welkom. Bedankt voor het wachten.
2: Oh, goedemorgen, broeder Rufus. Ik groet iedereen. Abrawatra was bedende. En ik wil zeggen, laten we God loven en prijzen elke dag weer. Loof de Heer, broeders en zussen, die in onze vernedering onze gedachten. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Zijn goede tierenheid. Bekommer u om de gevangenen, alsof u samen met hen gevangen zit. En om de mishandelden, als om mensen die ook net zo'n lichaam hebben als u, als van mij. En dan zing ik het lied. Leiden weg soms door verzoeking, dat ons hart in strijduur beeft. Gaan wij dan met al ons strijden, tot hem die verlossing geeft. Kan een vriend ooit trouwer wezen?

0: alleen is die ons graag. Daarom weet ik voor iedereen, laten we die vieze termen laten. Want de mond waarmee we God loven en prijzen vanuit ons hart, kunnen we geen krachttermen gebruiken. Dus ik wens iedereen een gezegende dag verder. Gezegende week, ook zij die naar de kerk gaan. Laten we het woord in ons hart nemen en ook naar leven. Dat was het, Brada Rufus.
1: Ik dank u, mijn waarde zuster, voor u ook een gezegende dag.
0: Let's see.
1: Dank je.
0: Dank je wel.
1: Ja.

brothers and sisters. Bedankt voor uw luisterend oor. Dit was Stevens. Het eind van Psalmochtend. Tot de volgende week, zo de Heer dat wilt. En voor u allen een gezegende dag. Geniet van elk moment dat de Heer u geeft. Tot het volgende programma blijft u luisteren.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar.

0: Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië, in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd, meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. En voor het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam, die in de nieuwjaarsnacht in vlammen opging, komt de eigenaar Stadsherstel nog 3 miljoen euro tekort. Volgens AT5 zijn de totale herstelkosten van 20 miljoen niet volledig gedekt, ondanks onder meer een inzamelingsactie. Kunstenaars helpen nu mee met een verkoopexpositie in de Amstelkerk, waar zo'n 35 werken te koop zijn. Bezoekers kunnen ook helpen door een stukje van de verbrande Vondelkerk te kopen voor 50 euro. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

ochtend. Middag. Avond. Sneller dan je hartslag.

één gevoel, één hart. Dichterbij dan ooit. Radio Markt 107.9 FM of online. Wees direct verbonden.

beste luisteraars. Wees welkom met derde uur. U vraagt er wederheen. Vandaag ga ik u trakteren. Voordat ik verder ga, wil ik alle collega's de groeten doen, de dames, zowel de heren. Ook de collega's van de bevriende radiostations. We werken allemaal op Caribbean FM van Saldo. Trouwens, u luistert naar Mart FM 107.9. Mijn naam is Roevezel. Ik wil even stilstaan en de condoleances sturen naar de familie Breveld voor het ontvallen van een van onze grote broeders, Borger Breveld, Mr. Roy. One people. Er is een echte Surinamer overleden.

Maar dit nummer condoleer ik de familie alsnog. En Biggie Brada. Wakaboom.

for her. Rest in peace. Rest in peace. En de familie Breveld nogmaals. Gecondoleerd met het groot verlies. Namens de hele Mad Media team.

van de week was Marita, mevrouw Marita Marcus, ook jarig. De mevrouw die verantwoordelijk is voor de administratie samen met Jonita. Maar we beginnen eerst met mevrouw Marita Marcus. Nogmaals de felicitaties van ons allen. Ik weet dat je van dit nummer houdt. Je houdt van meer nummers hoor, maar dit krijg je van me.

één gevoel, één hart. Dichterbij dan ooit. Radio Markt 107.9 FM of online. Wees direct verbonden.

Ik wil de groeten doen aan Mr. Glenn, Mr. Romeo, monteur, Wonnie, Ingrid, Soldiva, Yolanda Eind, Siglin, Joanne, Talita, Hortense, Tante Loes, meneer en mevrouw Frey, zuster Grint, Gondorp, Brada Osi, Wally, Miss Joanne, mevrouw Joke, Redoet, mevrouw Redoet, mevrouw Ellie, Gio van der Leeuw en Thierry. En alle de Inji Bradangassa, ook voor jullie de groeten.

Dan probeer ik jullie tegemoet te komen, muzikaal of met een gebed, op eenzame hoogte.

0: This is Mott Radio.
1: Volgende week, de 19e, dan is de volgende, dan is de andere kant. Eén moment hoor. Een heel goedemorgen, wie is welkom in de uitzending?
2: Hoe heet die man weer die voor deze man heeft gezongen, die Indiaan? Hoe heet die weer?
1: even kijken hoor. Ja.
2: Redding Ritten.
1: Me vergeet je, Koluku, ik zeg het u wel, meneer Sabi. Koluku, gaat u verder. Oh, Rillem.
2: Ja, heet hij Rillem?
1: Ja.
2: Nee.
1: Kan de ekling, klik wat trouwen? Maar nee.
2: Nee.
1: Ja.
2: Rillem?
1: Ja.
2: Oké. Als ik de kamer redding, er wat jong in die man.
1: Ja. Er zijn een heleboel groepen hier nou.
2: Maar je ziet gewoon stap op de Arabische Arjaman.
1: Kijk eens aan.
2: Maar jij zegt Rillem.
1: Regilio Rillem.
2: Rillem, ja, juist, ja, die M komt niet bij, zo'n botaki.
1: Ja.
2: Rillem, ja. Zo'n botaki, ja. Anders zo niet, Regilio.
1: Kijk eens aan.
2: Ja.
1: We luisteren naar u.
2: Oh, ik ben alleen de uitzending.
1: Ja. We maken geen.
2: Ik heb mijn schoenen niet geveegd.
1: Nee, we maken geen grappen hier.
2: Nee, stel je fiets toe dat je actie moet, ik mijn schoenen uit.
1: Dus.
2: Oh, ik ben al binnen.
1: U bent in de uitzending.
2: Luisteraars, heren dat jullie ook rillen, even luisteraars. Zoek hem op de site. Zoek hem op de site. Ik ken hem niet. Maar zijn stem zal u bekoren. In alles wat hij zingt. Het is een man die zingt. Je krijgt kippenvel. Je begrijpt het. Je weet waarover het gaat. Je voelt het in al je botten. Maar het belangrijkste is dat deze, het is een Indiaanse man, dat je dus liederen hoort die je anders kent. Maar als hij het zingt, neem het van me aan. Met Tante Loes. Mijn naam is Louise Dulder. Velen van u zeggen tegen mij, je bent sterk. Je bent sterk. Ik ben met Olivia Wijngaarden aan de universiteit geweest. Ze zegt altijd met diva. Rosalien de Lissel, met diva. Ik hou het bij haar naam Rosalien. Anita Boerne, die was ook op een verjaardag in Valkenburg. Rosalien zei, tante, ik zou zo als u willen zijn. Maar als ik in Amsterdam ben, zeggen mensen, oh, bent u die tante Loes? Uiteraard loop ik nu met de rollator. Ik heb liever een rollator dan een BH. Maar het gaat erom, Sisa Mathilde zei vanmorgen, die voeten, die benen die we hebben. Uiteraard is aangehaald over het dansen. En ik ben blijven stilstaan bij moeder aarde die bevuild wordt. Die ons laat staan op beide benen. Ze heeft ook aangehaald dat mensen in een rolstoel dansen. Dansen. Maar eigenlijk ben ik bedonderd geworden door de medici. Luisteraars. Velen zijn blij om me te zien als ik in Amsterdam ben, zeg ik. Want vijanden heb ik niet. Vijanden kun je hebben, maar je weet niet wie ze zijn. Je hebt vrienden. Omdat je leeft vanuit het gevoel van, ik wil zijn zoals de oppermacht dat vraagt. Ik wil Banansi groeten. Soms denkt men, God, deze mensen bellen te veel. Maar je ziet het. Er is een stilte. Banansi. Banansi vaak.

0: Meneer Creton, ik stuur u liefde. Meneer Sadam, ik stuur u liefde. Familie Vrij, Jeanette, Svetlana, ik hou van jullie. Mevrouw Deekman, brasa, brasa, brasa. En niet dat je weet dat ik hou van je. Ik ben al een hele tijd aan het sukkelen. Ik noem de datum impliciet. 7 juli, de dag dat ik werd opgehaald vanuit het ziekenhuis in Suriname. Met mijn eerste kind die 1 juli was geboren. En de non zei, de zuster zei, nee, die mag niet mee. Maar schoonzus zegt, ik neem er wel mee aan die baby. Want de broer is jarig. Inmiddels leeft mijn broer al bijna 2 jaar niet meer. Maar die 7 juli was voor mij een gezegende dag. Dus dit jaar 2026 heb ik meegedaan, heb ik me overgedragen aan de deskundigen voor een ingreep. Ik ben er nog. Ik wil er ook nog zijn. Luisteraars, luisteraars. Als uw moeder, uw vader een bepaalde leeftijd heeft, gaat u alsjeblieft mee. Gaat u alsjeblieft mee. Die arts zei me iets wat ik niet heb. En mijn huisarts was op vakantie. Ik bel de apotheker op, want ik vraag me af van, hoe kan ik zoiets hebben? En ik weet het niet. Maar ik zeg niet aan hun, ik ben verpleegkundige. Want medicijnen hebben nou iedere keer een andere naam. Maar dat kan niet. Ik heb de afgelopen weken, na 10 juli, heb ik het moeilijk gehad. Ik kom nu langzaam weer naar boven. En ik ga vanmiddag naar het graf. Van Mina Katootje Sanchez. Geboren 15 juli 1913 in Nijmegen. De vrouw die me op de wereld heeft gezet. Want het heeft een haartje gescheeld. Luisteraars, alsjeblieft. Ga met uw moeder, uw tante of de verpleegkundige. Ga met de patiënt naar het ziekenhuis. Want 2 oren horen. Mijn dochter was mee. Mijn nicht was mee. Gelukkig. Ik heb mijn mondje mee. Ik heb mijn kennis mee. Maar ik heb me overgelaten aan de wetenschap. En het was bijna fataal. Dat is wat ik zou willen zeggen. Ik kom wel langzaam naar boven. Het eten gaat weer mondjesmaat. Ik zou woensdag op vakantie gaan. Ik ben morgen de verzekering. Ik ben nog niet zo ver om het te doen. Maar ik blijf zeggen, be home, be home. I stand at the door. I'm knock, knock, knock. Dus Mathilde zei, je moet je deur openmaken voor God. Je mag het noemen, Kiyaman, Kiyapo. U mag het noemen zoals u wil, Allah Boeddha. Het gaat erom. Er is een oppermacht. Ik stuur u allemaal liefde en wees alert. Vooral de diabeten, hou er rekening mee. Loop niet op blote voeten. Inspecteer uw voet en zorg ervoor, u allemaal, klein of groot, dat u altijd Dettol in huis hebt. Dat u altijd jodium-betadine in huis hebt. Altijd. Dingen die desinfecteren. Maar als ik tegen u zeg, u kent mij niet. Want u vertelt het toch verder. Dan wil ik tegen u zeggen, wees alert op uw gezondheid. Rufus, ik ben er nog. En ik ben ook dankbaar. Maar vrijdag weet ik meer. Bij leven en welzijn. Dank u wel, Rufus.
1: Voor u. Ook een gezegende dag. God bless.
0: Dank u wel.
1: Ja.
0: Dank u wel.
1: En volgende week, de 19e, dan is de tweede gedeelte van, je hebt Marita, dit was de 13e, administratie. Dat is de tweede helft van de administratiejarig. Dat is Miss Junita. En ik weet dat je ook van soulmuziek houdt. Dus vandaar, gezien het weer buiten, krijg je dit nummer alvast van mij.

Op de app lees ik, Miss Ingrid, ik ben op luisteren. Ook de groetjes aan jou. This one's for you.

Zometeen het nieuws, de barbescobo en het laatste uur. De groetjes aan Peggy. En ook de groetjes aan Etienne. Henk. Alle collega's die op luisteren zijn.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Rusland meldt dat Oekraïne weer een grote droneaanval op Moskou heeft uitgevoerd vannacht. Volgens de burgemeester van die stad zou het gaan om 600 drones, waarvan er 200 konden worden onderschept. Volgens Oekraïne was opnieuw een distributiecentrum van Wildberries het doelwit. Ook Oekraïne lag vannacht weer onder vuur. Onder meer Kiev werd bestookt met ballistische raketten. Rusland lijkt die aanvallen op te voeren nu Oekraïne een tekort aan Patriot afweerraketten heeft. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
5: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

één gevoel, één hart. Dichterbij dan ooit. Radio Markt 107.9 FM of online. Wees direct verbonden.

morgen, dan gaat een deel van Nederland weer naar school. En mevrouw Bettine Redoet heeft twee nummers aangevraagd voor het schoolgaande jeugd. Ik wens allen heel veel succes op school. En dat ze een vruchtbaar jaar mogen hebben. Mevrouw Redoet, die vraagt twee nummers. Meester Doe en Ontdek.

0: Het nieuwe schooljaar, zo heet ook het tweede verzoek. Gezongen door Ondek, niet ontdek, maar Ondek.
1: Hey Louis, hoe was de zomervakantie?
2: Ja, leuk! Hoe was jouw vakantie?

0: Meester Naar, juf Michelle, meester Ralf, juf Rosita, meester Mark.
1: En van ons, van Radio Mart, trouwens mevrouw Bertien Redou. Bedankt, daar zullen de kleintjes blij mee zijn. En van ons, van Radio Mart, laten jullie nog even dansen.

0: Sorry, Pop. Me love you.
1: Foutre.
0: U luistert naar Maart FM 107.9.

Dames en heren, tijd voor mij om u te groeten. De koek is op. Glenn en Jerry die nemen het over voor mij na 11 uur met het volgende programma.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen breidt zich nog steeds verder uit in de richting van het Duitse Monschau net over de grens. Bewoners van dorpen in de grensstreek worden geëvacueerd. Het gaat om de grootste natuurbrand van België ooit. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Door lastig bereikbaar terrein is de brand moeilijk te bestrijden. Er worden sinds vanmorgen ook twee Nederlandse blushelikopters ingezet. Hawaii heeft te maken met zware wind en stortregen door de orkaan Lala die daar gisteren aankwam. Big Island is het zwaarst getroffen. Wegen zijn beschadigd en tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Door de orkaan kan er meer dan een halve meter regen vallen. Gevreesd wordt voor overstromingen en modderstromen. Vluchten zijn massaal geschrapt en inwoners moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Naar verwachting verzwakt de orkaan vandaag tot een tropische storm. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Markt. Radio voor, door en met u.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Dennis Munt. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Een hele goedemorgen luisteraars en welkom bij deze uitzending Radio BTA. Het programma waar de stichting Ontdek Je Plek terugblikt naar ontwikkelingen die te maken hebben met het toeslagenschandaal. En we zijn er twee keer in de maand en dan praten we over een aantal zaken. Natuurlijk ook met mensen die slachtoffer zijn geweest als het gaat om deze misdaad die er is gepleegd. En we praten ook natuurlijk met vrijwilligers, medewerkers en natuurlijk aanverwante personen die betrokken zijn bij dat wat de stichting beoogt met inzichten, kennis en educatie. En vandaag zitten we weer met mevrouw Gracita Cairo. En laat me haar welkom heten in de uitzending. Gracita, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen luisteraars. Goedemorgen Glenn. We zijn er vandaag weer met Radio BTA. Van hieruit wil ik Naomi beterschap toewensen. En ook alle andere zieken en de mensen die iemand afgelopen tijd verloren hebben, gecondoleerd of sterkte. En ik wil zelf ook mijn moeder feliciteren die vandaag jarig is.
0: Oké, ook gefeliciteerd met je moeder.
2: Dank je.
0: En hoe jong is je moeder geworden?
2: Zo'n leeftijd doet het niet toe.
0: Oké.
2: Ze ziet er heel jong uit voor de leeftijd in ieder geval.
0: Oké, dat is nog de reden te meer om ons te vertellen welke kennis ze daarvoor heeft gebruikt om er zo goed uit te blijven zien. U weet, kan je die kennis delen met mij en met de luisteraars?
2: Ik zou het eigenlijk niet weten, weet je dat.
0: Nee.
2: Moeder is gewoon wie ze is. Dus.
0: Oké.
2: Okay, ja, okay. Om. Ik weet niet, weet je, bij je donkere bevolking kan je nooit de leeftijd bepalen.
0: Black don't crack.
2: Precies.
0: Geweldig. Nou, Gracita, we gaan het vandaag hebben over de laatste ontwikkelingen.
2: Klopt.
0: Als het gaat om de manier waarop de overheid en ook de Belastingdienst zich verhoudt met dat van die toeslagenschandaal. En er zijn natuurlijk nieuwe ontwikkelingen rondom deze toeslagenaffaire.
2: Mm-hmm. Klopt, ja.
0: Als het gaat om rechtsbescherming van gedupeerde ouders. Laten we daarmee beginnen. Als het gaat om rechtsbescherming. Als het gaat om van gedupeerde ouders. Heb je daar enig beeld wat we daaronder zouden moeten verstaan?
2: Ja, om de rechtsbescherming. Doen wij van dat wij als burgers gewoon beschermd worden. Ja, bescherming worden genomen voor het systeem. Het systeem zelf wat is ontwikkeld. Ja, soms denk je van, zou je het beestje bij een naam noemen? Maar de mensen die dit hebben gecreëerd, die waarschijnlijk stonden ze niet bij stil. En ik denk dat het in opdracht is geweest van de
0: politiek.
2: Het politiek speelt gewoon hiermee een rol. Ja, dat is het.
0: Oké, en toch ben ik benieuwd, want die ervaring heb je ook. Want als men praat over die rechtsbescherming, dan vallen ook kinderen of jongeren daaronder.
2: Mm-hmm.
0: En waaraan moeten we denken met ouders en jongeren? Wat zijn de veel voorkomende situaties waarbij, zeg maar, die toeslagenaffaire ervoor heeft gezorgd dat ouders en kinderen soms verwijderd werden van elkaar, of omstandigheden waardoor ouders in de ogen van kinderen niet meer betrouwbaar waren, waarbij kinderen ook enigszins trauma's van hebben mogen ervaren tot de dag van vandaag. Wat kan je ons meegeven als inzichten die je zelf hebt, als het gaat om de bescherming van ouders en kinderen?
2: Kijk, wat er toen gebeurd is, er is een ja, ze zeggen, vanuit de Belastingdienst of overheid, het politiek, daar is dit heel

0: laten we zeggen, we moeten bij de kern. We gaan terug naar de kern, hè. En de kern is dat de Bulgaren hebben gefraudeerd toen de tijd. Met de belastingdienst, met allerlei soorten toeslagen. Hij zag het ook op het journaal, werd er over gepraat. En toen werden er ook vragen gesteld vanuit de Tweede Kamer. En van daaruit denk ik, dat is mijn visie zeg maar, dat men is gaan kijken naar andere doelgroepen, zeg maar. Weet je? Dus de doelgroepen, dus als je uit een bepaalde cultuur komt, dan wordt er een onderscheid gemaakt en die wordt dan ergens in een hokje gestopt of er werd dan eigenlijk gekeken van ook naar, als je ook kijkt naar, er werden bepaalde dag- of kinderopvangst, weet je, uitgehaald. En die dagopvangst waren het meest ook van buitenlanders. En daaruit hebben ze een zogenaamd inval gepleegd en dan de vele ouders gewoon gekenmerkt als fraudieuze ouders. Of kreeg je niets van, je hebt geen recht op kinderopvangtoeslag. Maar daarnaast, ik denk, het onderzoek zal moeten ook bewijzen, of het bewijs ook, dat wat ze daarnaast hebben gedaan is een samenwerking met scholen, het consultatiebureau, waar er meldingen werden gemaakt of gepleegd, dat ouders eigenlijk van niet op de hoogte waren. Weet je, dus ze hadden zo dan eigenlijk hun mensen daaruit, zeg maar, gesteerd of, ja, ik weet niet, soms weet je het even niet hoe je het moet beschrijven. Maar ik denk dat van daaruit dat zij gewoon dan de conclusie hebben genomen van oké, dit zijn de ouders en dan is er een systeem gemaakt, een speciaal aparte systeem. En ieder die bezwaar indiende, werd gewoon ook afgewezen. Weet je, je moest steeds weer met bewijzen. Ook al had je alle bewijzen, ook al had je alles tot in de puntjes. Ik kreeg gewoon geen gehoor. Maar dan is ook de vraag nu, noem je het de toeslagenaffaire? Maar ik weet niet. Is het een affaire? Dat is voor mij gewoon eigenlijk echt toch de vraag van. Trouwens weet je niet hoe je het echt moet benoemen.
1: Maar als we het hebben over die rechtbescherming, want als ik het goed begrepen heb, waren de omstandigheden al zodanig dat sommige van de kinderen die zijn in het buitenland beland.
0: Ja.
1: En het rechtssysteem in Nederland is ook niet in staat geweest.
0: Nee.
1: Om die kinderen te beschermen.
0: Nee, klopt. Het is net wat ik je zeg, van het is ergens begonnen. Weet je, want we praten nu, maar als je, ik al zeg, als je teruggaat naar de kern,
1: ja.
0: Dan ga je alles in kaart brengen, dan zie je waar het ook begonnen is.
1: Ja, klopt.
0: Weet je, kinderen die werden gewoon uit huis geplaatst, zonder een of andere reden. Het was niet echt een reden om aan te geven van waarom dat kind uit huis geplaatst is.
1: Okay,
0: anderen die zijn naar buitenland gevlucht, maar weet je hoeveel kinderen nog vermist zijn, onvindbaar?
1: Ja.
0: Die niet eens terug, hun ouders weten niet eens waar hun kinderen zijn. Hebben waarschijnlijk een heel andere naam of familienaam. Weet je, dus er is zelf, wij hebben de naam.

0: gekregen als voor fraudeurs. Maar wie zijn de grote fraudeurs?
1: Maar is het niet zo, Gracita, dat nu de overheid en ook de Belastingdienst, die zijn onderdeel van de overheid, nu erkennen dat ze dus een misdaad hebben gepleegd, of dat ze nu erkennen dat ze dus fouten hebben gemaakt. Kan het niet zo zijn dat het systeem vanuit, zeg maar, de rechterlijke macht, als het gaat om rechtsbescherming, men nu toch ideeën ontwikkeld om de kinderen die hierdoor getroffen zijn in bescherming te nemen?
0: Je zegt daar iets. Ze erkennen het. Maar wat hebben ze echt precies erkend? Ja. Dat er fouten gemaakt zijn. Maar als je nu weer kijkt, dat er toch nog een kluis was. Met zoveel miljoen verborgen documenten. Dus wat hebben ze eigenlijk precies erkend? Weet je, dus er gaan toch wel belletjes rinkelen. Kijk, nu Pieter Omtzigt, die pleit voor een strafrechtelijke onderzoek. Dat is ook waar ouders eigenlijk al jaren naar streven, waarvoor wij opkomen. Zeg van, dan moet een onafhankelijk onderzoek komen. En de mensen die daar medeplichtig zijn, die aan elkaar mee hebben gewerkt, dat ze gewoon inderdaad strafrechtelijk gevolgd worden.
1: Ja, ik ben ook benieuwd, want er zijn ook mensen gevlucht naar het buitenland.
0: Ja.
1: Mensen die niet meer in staat waren om zich te verdedigen tegen de valse aantijgingen vanuit de Belastingdienst. Ja. De mensen zijn gevlucht. En ik kan me voorstellen dat mensen zijn ontheemd vanwege deze situatie, zitten in het buitenland en bang zijn voor deze Nederlandse overheid. Als het gaat om rechtsbescherming, zijn er ontwikkelingen die de mensen weer in staat stellen om terug te komen naar Nederland. Weet je als er ontwikkelingen zijn?
0: Er zijn ontwikkelingen, ja. Maar dan nog, er zijn genoeg ontwikkelingen. Als je nu kijkt. Maar de mensen, die hebben toch nog een vrees. Ja. Dat begrijp ik wel.
1: Ja.
0: Het is alsof het gewoon... Je hebt het echt, zeg maar, in je brein alles gewoon meegenomen. Hoe je draait of keer.
1: Je wordt niet beschermd.
0: Het is bij hun echt nog de vraag van... Ze kunnen misschien zien bij een ander hoe dat allemaal verloopt. Maar bij hun lopen ze toch met vragen. Ik denk dat die mensen zodanig getraumatiseerd zijn dat ze toch het gevoel hebben van, weet je wat, ik blijf gewoon lekker hier. Want hoe je draait of het systeem, die zijn je toch weer op een of andere manier, ja.
1: In elk geval, het systeem kan je beschadigen.
0: Het heeft de mensen al sowieso beschadigd. En als je kijkt, dan zeg je van, je wilt niet daar blijven staan, je wilt vooruit, je wilt je toekomst weer langzaam gaan opbouwen. Kijk, als ik zeg van, dan zou je echt in je kracht moeten staan. Kijk, ik ben wel weer iemand die het overleefd heeft en... Maar toch nog zo'n beetje op mijn teentjes loop voor de Belastingdienst. Want je probeert alles zo vlekkeloos mogelijk te doen.
1: Ja, maar toch ben ik benieuwd, want ik kan me voorstellen dat mensen die nu gevlucht zijn, en eigenlijk, we hadden een mevrouw uit het buitenland, ik dacht dat ze in Curaçao zat.
0: Nee, dat is ook een gezin. Volgens mij, ja, een vrouw die u sprak, volgens mij was, of Suriname was dat, geloof ik.
1: Oh nee, dat was
0: Suriname.
1: Ja, nee, maar er was ook
0: er
1: eentje.
0: Was eentje van Curaçao, ja. Inderdaad.
1: En die is stateloos.
0: Ja, klopt. Zijn haar kinderen.
1: Ja,
0: dus daar waren we ook mee bezig. Te kijken van waaruit ze hulp zou kunnen krijgen. De ondersteuning, zeg maar. Maar dan heb je ook het ondersteuningsteam. In het buitenland, dat is OTB. En het moment dat je hebt aangemeld bij UAD... moet jij eigenlijk weer toestemming geven dat zij jouw gegevens mogen delen met het ondersteuningsteam buitenland. Maar dat wordt jou eigenlijk niet verteld. Het wordt niet kenbaar gemaakt. Wat moet je, hoor je het van lotgenoten? Ik ga niet zeggen medegroepeerden, maar lotgenoten. En ja, vanuit het UAD kan er ook wel iemand zijn die je zegt van, is een soort van mentor of iets die je zegt van, u kunt zich ook daar aanmelden, maar vaak wordt het ook niet gezegd. Dus de mensen moeten vaak dan zelf informatie gaan opzoeken en weten waar ze precies moeten zijn. Of als je een advocaat hebt, de advocaat die kun je ook verder begeleiden. Maar daarom zijn er nu ook van die steungroepen.
1: Okay.
0: Het was Ontdek je plek. Dat, als een ook niet gedupeerde mensen, maar als je weet van hé, ik heb iemand dicht bij mij, of een familielid of vrienden, kennis, kun je die ook gewoon zelf aanmelden. Je bespreekt het met die persoon. En ja, ook als is de persoon in het buitenland, die kan het niet op dat moment, kun je de persoon ook gewoon aanmelden.
1: Ik vind interessant dit. De reden waarom ik dit interessant vind, ik kan me voorstellen dat als er mensen luisteren op dit moment, waarvan ze een familielid hebben die getroffen is door deze omstandigheden van de overheid, en die besloten hebben om dit land te ontvluchten, dat een familielid die hier woont, die op dit moment luistert naar ons, ook kan vragen aan de organisatie Ontdek je plek. Om te gaan kijken van, hoe kan zo iemand in zijn of haar recht beschermd worden, om weer hier, zeg maar, terug te komen en je leven weer op te pakken. Ja. Want ik kan me voorstellen dat als je in het buitenland bent en je bent zo angstig voor dat wat jou is overkomen en je nog zou kunnen overkomen, dat je dus die stappen niet maakt omdat je niet weet dat het gaat om rechtbescherming, dat jouw rechten in deze ook beschermd kunnen worden. Dus de stichting die is in staat om mensen daarin te begeleiden, de stichting Ontdek je plek.
0: Ontdek je plek, klopt, ja.
1: Ook mensen in het...
0: ook mensen in het buitenland.
1: Ja.
0: En op het moment dat je je aanmeldt, kunnen we jou ook gewoon verder begeleiden.
1: Ja, dus en,
0: als je geen advocaat hebt, kunnen we ook daar naartoe gewoon begeleiden, aanmelden. En dan zal de advocaat ook gewoon contact met je opnemen.
1: Ja.
0: Dus alle verdere begeleiding. Vaak dus de advocaat die dan ook het contact legt met de ondersteuningsteam buitenland of het UHT.
1: Okay.
0: Die gaat voor jou dan gewoon procederen.
1: Nou, ik ben best wel... Ja, ik vind het interessant om te horen dat de stichting, zeg maar, zich ook bezighoudt. En natuurlijk, we bedanken Rufus voor zijn bijdrage hier. Want Rufus die was daarnet gelukkig nog hier om te zorgen dat we de uitzending op een goede manier konden aanvangen. Hij heeft de voorbereiding daarvoor gedaan. En laat me u zeggen, ook luisteraars, dat wij hoogstwaarschijnlijk, want vandaag is onze technische man, dat is de heer Jerry Wondel, die is vandaag niet aanwezig. En ik kijk naar de studio en de nodige apparatuur is aangeschaft, zodat we dus binnenkort bij machten zijn om ook via YouTube met beeld en geluid.

uit te zenden. Het is prachtig geïnstalleerd. Alleen ik beschik niet over de kennis om gebruik te maken van dit systeem. Dus dat moet me bijgebracht worden. Maar de komende week, volgende week, dan hebben wij hier onze ICT'er, de heer Jerry Wondel, die de techniek doet. En dan zorgen we dat u ons ook in beeld krijgt. En we merken hier dat het hier niet zo goed gaat met onze computer. Kijken of dat lukt. We gaan naar een klein beetje muziek en we komen zo bij u terug.

0: luister naar Radio Belastingtoeslagen Affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagen Affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.
1: Ontdek je plek. En luisteraars, we zijn in gesprek en we hebben ook in de studio iemand anders dan mevrouw Gracita Cairo. En we praten over rechtsbescherming. En we hebben het ook gehad over mensen die genoodzaakt waren te vluchten naar het buitenland met hun kinderen. En we weten ook dat in het verleden, nog niet zo lang geleden, hebben we ook mogen begrijpen dat mensen vanwege de vlucht naar het buitenland nu stateloos zijn. En er zijn natuurlijk mensen in het buitenland getraumatiseerd en het idee hebben dat ze dus niet in bescherming kunnen worden genomen door de Nederlandse staat. Maar de stichting beschikt over de stichting Ontdek Je Plek, beschikt over de nodige informatie en ook het netwerk van deskundigheid om, als het gaat om uw familielid, daar ondersteuning in te bieden als het gaat om terugkeer hier naar Nederland om weer jouw leven hier op te pakken. En ik denk dat ook als het gaat om rechtsbescherming, ook vanuit de juridische kant, mensen heel goed op de hoogte zijn vanuit de organisatie en het netwerk om te weten hoe de mensen hierin kunnen worden beschermd door natuurlijk willekeur van de overheid. En dat was dus het gesprek wat ik eerder in deze uitzending had met mevrouw Gracita Cairo. En Gracita, wat heb je nog meer voor ons aan informatie?
2: Nou, informatie voor de luisteraars. Aanmelden voor begeleiding en hersteltrainingen kan via de website van Stichting Ontdek Je Plek. Dat is www.ontdek-je-plek.nl. Stichting Ontdek Je Plek zit aan de Jan Everse straat 737-739, postcode 1061XZ, Santipe Zacharias, Amsterdam. Telefoonnummer 020-308-6393. Ik herhaal 020-308-6393. En voor de gedupeerde ouders in het buitenland heb je het ondersteuningsteam Buitenland OTB. De ouders kunnen zich aanmelden dus voor de extra ondersteuning. Kunnen ze met hun persoonlijke zaakbehandelaar van het UHT. En kunnen ze dat bespreken. En die kan, als zij toestemming geven, wordt hun gegevens gedeeld met ondersteuningsteam buitenland. Het service team herstelt toeslagen vanuit het buitenland. De telefoonnummer is +31 3x5 385 385.

0: zijn gevlucht. Is dat ooit onderzocht? Weet jij dat? Hoeveel mensen misschien zijn gevlucht vanwege dit naar het buitenland?
1: Ja, ik weet zelf ook niet. Moet ik ook even uitzoeken.
0: Mm-hmm.
1: Maar er zal
0: nee, maar als je die informatie niet hebt.
1: Ik heb het niet, maar
0: niet van,
1: ik denk wel dat het duizenden mensen zijn die gevlucht zijn naar het buitenland.
0: Nou, als het al 100 waren, is het al veel. Dus als je het hebt over duizenden.
1: Ik denk meer dan 100, sowieso. Weet je, er zijn vele gevlucht naar België, Suriname, Curaçao, maar we weten ook niet waar ter wereld ze zitten.
0: Okay. Weet je, nu je het zegt, weet je, heel vaak als je kende iemand en die zie je degene opeens niet meer in het straatbeeld.
1: Hmm.
0: En dan ontmoet je diegene en dan vraag je van, maar hé, hoe gaat het met je? Want ik heb je lang niet gezien.
1: Hmm.
0: En opeens zegt diegene van, ja, ik woon niet meer in Nederland.
1: Hmm.
0: En vroeger, wanneer we dat soort dingen hoorden, want mensen gaven geen toelichting waarom ze verhuisd waren,
1: ja,
0: naar België vooral. Dus je dacht van ja, het is beter daar, betere voorzieningen.
1: Hmm.
0: Maar ik kan me voorstellen dat veel mensen zijn gevlucht ook naar België.
1: Ja, maar dat werden mensen ook wijsgemaakt die hier achterbleven. Van in België zijn de voorzieningen beter, weet je, qua belasting, alles. Dus die aantrekkingskracht, de ene trekt de andere aan van, oh, dan ga ik naar België. Maar ondertussen werd niet gepraat over het belastingdienst. Weet je, want kijk, ik ben naar Suriname gegaan.
0: Uh-huh.
1: En zodat ik daar weer een andere ouder zou komen, werd er niet over gesproken.
0: Oké. Okay.
1: Dus bij terugkeer kom je die ouder toevallig bij een training of workshop tegen. Dan denk je van, hé, wacht even, dus
0: jij was ook slachtoffer.
1: Ja, precies. Maar ik denk dat het meer om schaamte ging.
0: Mensen die informeerden elkaar niet, nee, omdat ze het idee hadden dat ze verkeerde dingen hadden gedaan.
1: Ja.
0: En dan was er een soort van schaamte om die informatie te delen met elkaar.
1: Je weet, mensen oordelen heel snel.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Okay.
1: Dus je gaat het niet echt makkelijk delen. Jij weet waar, hè, je schoen ringt, maar het was niet iets om te gaan delen.
0: Ja, ik ben toch benieuwd, want jij bent ook weg geweest. Je was naar het buitenland. Was dat ook vluchten of was het meer jezelf?
1: Vluchten van alles, voor alles, het hele systeem, alles, jeugd zo, noem maar op. Het was gewoon echt letterlijk vluchten. Ja,
0: vluchten. Mag ik weten hoe lang jij bent weggebleven?
1: 5, 6 jaar zo.
0: 6 jaar ben je weggebleven uit Nederland.
1: Mm-hmm.
0: En wat heeft jou weer het vertrouwen gegeven om terug te keren naar Nederland? Want ik kan me voorstellen dat je op basis van het wantrouwen,
1: mm-hmm,
0: die je had als het gaat om de Nederlandse overheid, dat je dus een angst hebt moeten overwinnen om terug te komen. Wat heeft ervoor gezorgd dat je dat stukje angst hebt kunnen overwinnen?
1: Ten eerste mijn kinderen. Mezelf natuurlijk, mijn kinderen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het moment dat ik ook het bericht zag van mijn advocaat.
0: Oké, dus de advocaat heeft jou dus
1: het recht zal zegevieren. Dacht ik van, hè, eindelijk. Die zei ook van, ja, je wordt erkend als gedupeerde na zoveel jaar.
0: Oké.
1: Na zoveel jaar.
0: Na die erkenning.
1: Wat ellende dat is.
0: Het viel een last viel van je af.
1: Het viel een last van mijn schouders gewoon. Waar ik mijn kinderen, dan had ik het nog niet meteen kenbaar gemaakt, zeg, waarom ik naar Nederland kom.
0: Mm-hmm.
1: Want toen kreeg ik al een zaakbehandelaar. En dus in een rad tempo, ja, dingen gingen best wel heel snel. Ik zeg tegen die kinderen, want ik wist in mijn achterhoofd van, kijk, ondanks alles, weet je, als moeder stond ik gewoon eigenlijk elke dag op, zeg, mijn kinderen moeten goede onderwijs
0: genieten. Ja.
1: Dus, en ze zaten ook op particuliere Nederlandse scholen, had ik bewust gedaan. Ergens wist ik van

0: Het moment dat ze misschien 16 jaar of ouder zijn, zullen ze terug willen keren naar Nederland. Maar dan had je ook toch een vrees van, dan heb je die leeftijd, kom je, maar de mensen die hebben jullie al bestempeld. En dat wil je gewoon ook eigenlijk gaan aanvechten, van die stempel moet weg, het moet eraf. Weet je, mijn kinderen kunnen niet zo blijven leven. Dus toen ik dit hoorde, dacht ik van, ik heb ook tegen mijn kinderen gezegd van, luister, jullie blijven nog even hier. Want ja, hallo, ik ga niet met mijn kinderen komen en dan hoor je ineens van, jup, hier, mijn kinderen weer, nee.
1: Dan dacht je, kan je kinderen nog steeds kwijtraken?
0: Ja, want ik wist nog niet hoe het hele systeem in elkaar was en wat voor gerechtelijk, net wat je zei over hebt, de rechtelijke macht. Weet je, in hoeverre hebben zij eigenlijk nog inspraak? Nou, ik ben toen vertrokken naar Nederland. Ik dacht van, ik ga er nu echt tegenaan. Hier aangekomen. In het begin, voelde je wordt erkend door UHT. Er komt eerst de compensatie. Ja, wat is compensatie? Die compensatie met het kathuisregeling van 30.000. Als je zo naar kijkt, de hele berekening die ze hebben gemaakt, is gewoon, je krijgt gewoon letterlijk dat geld terug. Plus rente, wat jij al die jaren gewoon hebt moeten betalen. Ja?
1: Dus eigenlijk is het geen schadevergoeding, je krijgt je eigen geld.
0: Dus het eerste wat je krijgt is gewoon het geld vanuit het UHT. Weet je, waar ze de jaren gaan berekenen, zeg van zoveel jaren heb jij terug moeten betalen. Dus die is zogenaamde compensatie. Het is geen compensatie, hè. Het is gewoon het geld die ik gewoon heb betaald met alle rente. Want ze hielden ook geen rekening als een zwaar schip of een explode aan je deur gaven van binnen 5 werkdagen moet je 30.000 betalen. Denk je dus al dat soort dingen. Dus ik zeg als ouder, ik hoop dat andere ouders hier ook mee eens zijn, dat we dit toch via de rechter moeten aanvechten.
1: Eigenlijk, als ik zo naar je luister, heb ik de indruk, dat is dus wat ik krijg, die indruk die ik krijg is dat de Nederlandse staat, met name de Belastingdienst, die zijn jullie nog steeds heel veel geld schuldig.
0: Precies. Ik neem aan, kijk, ik heb het ook zelf bij je aangevochten. Er zijn ook meerdere ouders geweest. Waar een advocaat bij het Europees Gerechtshof zijn geweest. Waar er toen nog geen erkenning. Maar nu dat we de erkenning hebben en de Nederlandse staat ook daadwerkelijk verantwoordelijk is daarvoor, dan moet zijn verantwoordelijkheid ook nemen.
1: Yeah.
0: Dan zeg ik, ben ik wel bereid met andere ouders en andere juristen of advocaten om dit gedeelte ook bij het Europees Gerechtshof aan te vechten. Kijk, als je over de gehele wereld kijkt, alle fouten die gemaakt worden door presidenten of wie dan ook, weet je, iedereen die aan de macht

0: om ook die schade door te berekenen naar de overheid?
1: Nou, er zijn een aantal advocaten, zeg maar, die een speciale tools hebben uitgevonden. En via die tool, dat is, die berekent dan zoveel mogelijk de schade. En dan krijg je een bepaald bedrag, maar het is een indicatie. Als ik even terug moet naar de compensatie die je krijgt van het, met het kathuisregeling, dan ga je uiteindelijk, heb je nu, ja, het, laten we zeggen, er zijn nog, eigenlijk nog steeds drie routes. Dat is CWS, dat is Commissie Werkelijke Schade. Die is er wel nog, alleen behandelt die zaken voor van gedupeerde ouders die nog de stempel hebben OGS. Mm-hmm. Alle andere.
0: En wat is die stempel? OTS, onder toezichtstelling?
1: Ja, het is meer, want je hebt twee OGS en je hebt ook met de fraude. FSV zou iets moeten zijn. Maar OGS is dat je onterecht. Ja, dat je echt onterecht beschuldigd bent en zo. Maar daarnaast heb je ook nog met het fraudegedeelte. En dan heb je dan een gelijkwaardig herstel.
0: Wat houdt die gelijkwaardig herstel precies in?
1: Gelijkwaardig herstel houdt in dat jij, je meldt je aan. Mm-hmm. En je krijgt een luisterend schrijver, schrijfster. Die zal je verhaal aanhoren en samen met jou zoveel mogelijk bewijzen verzamelen. Het is niet verplicht, maar kijken van ook, hoef inderdaad inloggen via UWV of waarvan hoeveel jaren je daadwerkelijk gewerkt hebt. Dus al die, dat zijn de schadejaren. Dus je gaat je heel verhaal van begin tot eind. Dus men kijkt wel eerst van hoe was je leven daarvoor. En daarna en nu. Dus wat heb je allemaal gemist? In je leven ook, kinderen. En aan de hand daarvan gaat het naar een als jij het goedkeurt, maar tuurlijk, ik zeg tegen ouders, teken niks. Overleg eerst met je advocaat. Want het moment dat je getekend hebt, kun je niet terugkeren. Altijd alles moet je overleggen met je advocaat. Je moet je advocaat ook, als je hebt aangemeld bij gelijkwaardig herstel, kun je jouw advocaat daar ook machtigen. Dat hij inzage krijgt in jouw dossier.
0: Oké.
1: Ja, dus alles, echt letterlijk alles, moet je overleggen met je advocaat. Want als je daar de mis in, want ze zijn ook wel gewoon geneigd om je te zeggen van, ja, nou, je kan wel gewoon tekenen, want hè, het komt toch wel een mooi bedragje uit. Nee, maar soms zie je heel veel zaken over het hoofd. Mm-hmm. En daar kan men van profiteren. En ja. Nou, natuurlijk, de overheid die is al lang blij.
0: Ja, het is eigenlijk
1: dus, ook. Dus uiteindelijk is je advocaat er ook gewoon mee eens. Dan wordt die ingediend. En wordt er een vaststelling overeenkomst getekend. Okay. Dat is het VSO.
0: Oké. En op basis van die overeenkomst ga je dus verder het proces
1: dan
0: in.
1: Dan kan je verder het proces in. Maar als je daaruit het blijkt van, hé, hey, dat is het toch niet. Ik wil toch wel weer overstappen. Dat is het. Volgende route is mijn herstel. Mm-hmm. Daar moet je wel iets meer gaan bewijzen. Maar tot nu toe, als ik naar de statistiek of naar alle informaties kijk, zijn er de aanmelden van gelijkwaardig herstel mondjesmaar. Reden waarom? De zwaar gedupeerde ouders die zitten momenteel bij gelijkwaardig herstel. Okay. En dat adres, die gaat naar mijn herstel. En als ik naar bepaalde tools kijk van advocaten die ontworpen zijn, die ook een berekening kunnen maken, dan merk ik dat

0: bij gelijkwaardig herstel. Alsof de schadevergoeding iets hoger ligt dan bij mijn herstel. Ik weet niet wat daar weer de overheid of de politiek daar weer mee te maken heeft. Maar
1: het is wel goed zelfs, dat mensen dat wel weten.
0: Als je altijd vragen aan je advocaat, het kan ook zijn dat je advocaat dat heeft. En dan kunt hij je de link sturen. En dan wordt alles, hij vult alles automatisch. En hier en daar waar je denkt van, er moet nog wat aangevinkt worden.
1: Ja.
0: En dan krijg je een indicatie van wat je ongeveer kunt verwachten.
1: Oké.
0: Maar daarnaast werd ik nog gauw wit. Waar we begonnen zijn met de compensatie van UHT. Stel dat er een berekening uitkomt van 2 ton, hè? Neem het gewoon even globaal, 2 ton. En je hebt daarvoor een ton gehad. Dan gaan ze die ton aftrekken, dan krijg je maar een ton.
1: Okay.
0: Zeg me eerlijk, Glenn, is dat eerlijk? Dus het is toch, ik hoor gewoon die 2 ton te krijgen. Maar dat is mijn schade, die ik gewoon geleden heb. Maar je gaat het aftrekken omdat je vindt dat ik daarvoor al... Maar wat je me hebt gegeven, dat is gewoon het geld die ik echt al die jaren terug heb betaald.
1: Maar op basis van al deze inzichten, kan je toch je advocaat hierop voorbereiden om toch, zeg maar, voor de juiste route te kiezen, om toch datgene waar je recht op hebt, dat toe te eigenen.
0: Nee, maar daar vandaar dat ik ook aangeef, bespreek dit allemaal met je advocaat.
1: Ja.
0: Weet
1: ja.
0: je, want die weet ook hoe hij of zij je moet begeleiden.
1: Okay.
0: In de juiste route.
1: Ja.
0: En die zal ook voor je af en zeggen van nee, dit vind ik
1: niet correct.
0: Correct.
1: Ja.
0: We gaan bezwaar indienen.
1: Okay.
0: Dus alsjeblieft, ouders of jongeren. Want kijk, er zijn ook jongeren, we moeten niet vergeten, er zijn ook jongeren die, zij zijn de nabestaanden. Want
1: maar ze komen ook in aanmerking voor die
0: schade. Ja, de nabestaanden, dat zijn de jongeren, die komen ervoor in aanmerking.
1: Okay.
0: Wat het is, ik weet niet als velen het weten, maar we gaan het nu gewoon kenbaar maken nu. Zo aan de luisteraars, dat zij dat ook mededelen aan, als ze jongeren kennen die hun ouders zal overleden zijn of hun moeder, wie ook, dat die jongeren zich alsnog kunnen aanmelden. Het kan ook nog steeds via het UHT.
1: Maar even toch een korte vraag, want het is nu 2:00, dus we moeten hier afronden voor dit uur. Is het ook leeftijdsgebonden, die jongeren? Stel, je bent nu ouder dan 18 jaar, je bent boven de 20.
0: Nee,
1: maakt niet uit.
0: Het maakt niet uit, want ik heb 2 weken geleden heb ik ook een jongere daarin begeleid.
1: Okay.
0: Ook de gegevens van Stichting Ontdek Je Plek, maar ook doorgestuurd naar de advocaat.
1: Okay.
0: En wat zij niet wisten, dat blijkt inderdaad dat hun moeder gedupeerde ouder, maar die moeder is al overleden.
1: Oké, okay. Mooi om dit te weten. We gaan even naar een kleine onderbreking.
0: Ja.
2: Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.

0: 5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. In Hongarije is een Poolse toeristenbus verongelukt. De bus raakte op zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg vervolgens over de kop. 12 mensen zijn om het leven gekomen en zeker 20 anderen zijn gewond geraakt. Volgens Hongaarse media zaten er aan boord van de bus 59 mensen. De politie heeft de buschauffeur opgepakt. Het vermoeden bestaat dat hij tijdens de rit in slaap was gevallen. Een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries is door brand verwoest. Wildberries is een soort van Russische Amazon. Een Oekraïense drone zou in het pand in Kolodino zijn ingeslagen. Vanmorgen maakten de Russische autoriteiten melding van de Oekraïense luchtaanval. Volgens de burgemeester van Moskou, Sopjanin, ging het om 600 drones, waarvan er volgens hem in de regio en rond de hoofdstad 201 zijn neergehaald. Er zouden bij de aanvallen zeker 3 gewonden zijn gevallen. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. De beving had een kracht van 7,7. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bij Marte Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dankbetuiging Saskia Gordon Zorgvol. Langs deze weg wil de familie een ieder oprecht bedanken voor de liefde, steun, troost en bemoedigende woorden die zij mochten ontvangen bij het verlies van onze dierbare moeder, partner, dochter, zus, nicht, collega en vriendin. Onze lieve Saskia Gordon Zorgvol. Een bijzondere dank gaat uit naar uitvaartverzorging van Dissels, mevrouw Heliante Spier, de bewassingsgroep Jozef en de heer Paul. Wij zijn enorm dankbaar voor de liefdevolle begeleiding, betrokkenheid en steun die we tijdens deze moeilijke periode hebben ontvangen. De familie, zowel in Nederland als in Suriname, van veraf of dichtbij, willen we van harte bedanken voor hun betrokkenheid, medeleven, gebeden en steun. Uw steun heeft ons geraakt en kracht gegeven. Onze lieve Sas is gaan rusten bij de Heer. Hoewel het gemis groot is, vinden wij troost in ons geloof en in de wetenschap dat dit afscheid niet voor altijd is. Wij zullen haar weer zien. Nogmaals bedankt voor alle steun en liefde. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Openbaring 21, vers 4. Met liefde en grote dankbaarheid. De familie Zorgvol, Gordon en Marcus.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Verwen je kat als een ster met Felix Elke Dag Feest. Malse stukjes in smakelijke gelei.
1: Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.
2: Radio BTA. U bent weer afgestemd op Radio BTA. En we hebben in het eerste uur gesproken over een aantal zaken die te maken hebben met een rechtbescherming. En zoals we daar eerder ook hebben vermeld aan u, ook los van de gedupeerden, maar ook familieleden die op luisteren zitten. Wat wij bekend hebben gemaakt, is dat als u mensen hebt in het buitenland die nog steeds niet terug zijn, omdat ze misschien nog een beetje angst hebben en begeleiding daarbij nodig hebben, u kunt altijd verwijzen naar de stichting Ontdek Je Plek. En het is ook zo dat ook als het gaat om kinderen die hiermee te maken hebben gehad, waarvan de ouders het leven hebben gelaten en dat ze dus denk in elk geval in de mogelijkheid zijn om dat wat hun ouders is aangedaan, dat met de overheid kunnen afhandelen. In die zin dat daar ook mogelijkheden zijn om de overheid aansprakelijk te houden voor dat wat hun ouders is overkomen. Gracita, heb ik dat goed verwoord?
3: Ja.
2: Oké, kijk. Ik moet altijd controleren als ik de juiste dingen vertel. Ik ben blij, want we hebben aan de telefoon hebben we Beryl Steenbach. En Beryl Steenbach is ook degene die op de operatietafel bezig is als het gaat om

0: Zaken die moeten worden ondernomen vanuit de stichting. En er gebeurt heel veel. En soms zijn we niet in staat om al de activiteiten en de ontwikkelingen en de inzichten die Ontdek Je Plek allemaal doorgaat. De processen die worden doorlopen. Voor veel mensen zijn ze soms niet helemaal inzichtelijk. En daarom hebben we dus gevraagd om vandaag met Belle te praten, om even stil te staan bij een groot aantal activiteiten die we hebben gehad de afgelopen maanden. En laten we daarbij stilstaan om te evalueren en ook samen te kijken publiekelijk hoe zaken zijn verlopen en waarom de zaken belangrijk waren. Vandaar dat we dus Beryl hebben aan de telefoon op deze middag. Beryl, nogmaals welkom. En misschien moeten we ergens beginnen bij het Kwaku Festival. Waarom was het nodig en hoe heeft zich dat voltrokken?
1: Allereerst een hele goede middag, Glenn, Rasita en alle geïnteresseerde luisteraars. Het wordt heel erg op prijs gesteld dat de mensen hun tijd nemen om te luisteren naar de ontwikkelingen van de belastingtoeslagenaffaire in zijn totaliteit. Maar zeker ook interesse te tonen voor de activiteiten van de stichting. En om terug te komen op dat wat je voorgelegd hebt. Het eerste uur was heel erg interessant. En het is heel goed ook voor de mensen om te weten dat het er zijn twee sporen. Een officiële, en dan heb ik het dus sec over wet en regelgeving, waarbinnen dus geopereerd kan worden. En dat is ook van de positie waarvan dus we kunnen zeggen dat buurteams opereren, de gemeente, hersteloperatieteam, het Rijk en noem maar op. Die doen het vanuit wet en regelgeving. De stichting, Ontdek Je Plek, die doet het vanuit onze menselijkheid. Waardoor wij dus ook in staat zijn om nieuwe informaties aan te dragen richting wet en regelgeving. Omdat dat heel statisch is toch. Het wordt niet van de ene dag op de andere dag bijgesteld als er iets mis is met wet en regelgeving. Dus er moeten heel veel signalen komen voordat dus dan de kern overgaat tot het aanpassen van wet en regelgeving. En aangezien we in een situatie zijn waarvan je dus gewoon kunt zeggen dat er mensen even van afhangen, hebben we dus niet de tijd om te wachten op wet en regelgeving. Dus dan gaan wij opereren van onze menselijkheid.
0: Okay.
1: En daarom heeft ook de gemeente Amsterdam toegestemd en gehonoreerd wat wij als zelforganisatie hebben aangedragen als een hersteltraject richting de gedupeerden van de toeslagenaffaire.
0: Ik vind het interessant, Beryl. Maar mag ik de natie hiervan even anticiperen om datgene wat je te berden brengt? Want wat ik heel interessant vind, jullie zijn een zelforganisatie, jullie zijn op het veld. En dat wat jullie ontdekken en ervaren, moet ertoe leiden dat als het gaat om wet en regelgeving, aanpassingen worden gemaakt op basis van de realiteit die jullie ervaren en ook aandragen als het gaat om gesprekken met die overheid. Klopt het?
1: Klopt, dat is helemaal waar. En toch zie je dat de overheid, ze zijn niet eens bang om te investeren. Geld is niets. En het jammerlijke van is dat de gedupeerden ook zo een houding hebben dat ze denken dat ze alles met geld kunnen oplossen. En dat is ook eigenlijk de trend die neergezet is. Maar dit snijdt dieper dan een kiste. Het is een operatie dat spieren en botten een beetje aantast. En wij vanuit de organisatie, wij kennen natuurlijk wet en regelgeving. En wij houden ons ook aan wet en regelgeving, maar vanuit onze menselijkheid. We gaan niet meer denken van, vinden we het wel goed als we deze mensen aanhalen? We vragen geen goedkeuring voordat we bezig gaan met onze mensen. Snap je?
0: Ja, ja. En gelukkig...
1: We vragen geen goedkeuring, we doen het vanuit onze menselijkheid.
0: Ja, en daarom de initiatieven die genomen worden, is natuurlijk op basis van die groep die jullie bedienen, die ook, zeg maar, eigenlijk als aandeelhouder participeert in dat wat er wordt aangedragen.
1: Klopt. Okay. En we niet eens zo richting de wet en regelgeving, maar richting de mensen. Want de mensen zijn het vertrouwen natuurlijk kwijt in de gevestigde orde.
0: Ja.
1: In de instanties en in de gemeente en het Rijk en noem maar op. Dus daar hebben ze weinig of geen link mee. En het, als ze dan wel een link zoeken, dan is het meer van, hey, help me om... vloer te herstellen. Help me om weer normaal in mijn tuin te kunnen, omdat het allemaal met financiën te maken heeft. Die zaken kunnen ze financieel oplossen.
0: Ja.
1: Maar waar ik het over heb, dat wat dieper gaat, dat is het emotionele. En dat heeft dus wet en regelgeving niet, want dat is, het is niet een levend iets. Mensen geven er vorm of invulling aan de hand van wet en regelgeving.
0: Okay.
1: Maar daar hebben de mensen niets aan. Ze hebben vertrouwen nodig. Ze hebben het nodig dat eigenlijk we weten wat ze kwijt zijn geraakt. Ze hebben het nodig dat we ze daarin ondersteunen en dat ze hun weg terugvinden. En het jammerlijke van is, aangezien ze hun weg kwijt zijn, weten ze het zelf ook niet eens meer te formuleren.
0: Ja.
1: Dus ook daar moeten wij een hand toereiken.
0: Ja.
1: Dus van ons werk is veel menselijker dan wat de gemeente en het Rijk doen. En ze moeten ook als zodanig niet die verwachtingen hebben dat de gemeente en het Rijk vanuit hun systeem zeggen, oh, tje poti, tje, wat erg, wat jullie is gebeurd. Nee, dat kunnen ze niet.
0: Ik vind het interessant.
1: Dat eigenlijk niet eens toe.
0: Ik vind het interessant en daarom gaan we het straks ook hebben over die ontwikkelweekenden en de zaken die Ontdek je plek allemaal organiseren om toch, als het gaat om die het welzijn van mensen, als het gaat om de als het gaat om de verdieping daarin, dat gaan we het zo over hebben. Maar toch ben ik heel erg benieuwd, want ik heb heel veel jonge mensen zien rondlopen op het Kwaku Festival. En ik vroeg me natuurlijk af van, oké, wat doen ze allemaal? Ik zag ze in witte t-shirts, ze waren ook bij de stand en waren in gesprek met mensen. Wat is er daar gebeurd op het Kwaku Festival? Wat was de bedoeling? En wat zijn de resultaten die daarmee zijn bereikt?
1: Allereerst was de bedoeling van het Kwaku Festival en de aanwezigheid van de stichting was om de mensen een spiegel voor te houden. En het is fijn om om gezond bezig te zijn, om plezier te hebben, maar je moet nooit vergeten waar je staat, waar je vandaan komt, waar je staat en waar je naartoe wil. En we hebben dus voor de jongeren, hebben we jongeren gebruikt om te spiegelen en voor de ouderen hebben we de ouders gebruikt om te spiegelen. Het betekent dus dat onze jongeren, want er zijn heel veel jongeren gedupeerd geworden tijdens de belastingslagen affaire. Maar heel veel ouders hebben de jongeren niet over verteld. Dus het is hun ook gewoon gebeurd. De jongeren begrijpen, nou een paar, veelal nu pas, dat ze door de tekorten die ze geleden hebben niet direct door hun ouders komen. En dat ze daardoor dus niet op tijd een fiets konden hebben of niet op tijd mooie kleding of representatief konden zijn. Of dat ze niet konden deelnemen aan groepsactiviteiten zoals jongerensport. Weet je, dat het traject dat een jongere, een jong persoon zou moeten doorlopen, dat heeft bij hun niet plaatsgevonden, behalve hier en daar een breuklijn. Soms wel en dan niet eens helemaal. En dan, weet je, ze moesten ook de knoopjes bij aan elkaar, de draadjes bij elkaar knopen. De jongeren. Nee. En dan vanuit hun eigen belevenis. Niet eens vanuit dat hun ouders ook nog gaan uitleggen van luister, maar ze waren ook niet bij machten voor leg uit Sandy de Nomambayen en Otendo Mambayen wel. Terwijl het misschien wel gaat om iets dat in de basis nodig is voor zo'n kind.
0: Ja, ja.
1: Dus
0: ja.
1: Er is er heel veel verkeerd gegroeid binnen de gezinnen waar dus wet en regelgeving geen zicht op heeft.
0: Ja, ja.
1: En kan krijgen. Ze kunnen alleen maar zien van, die mensen lopen bij buurtteams, schuldsanering. Ze komen in een natuurlijke persoon, WSMP. En ze komen in een budgetteringstraject. Of ze hebben een iemand die ze daarin moet begeleiden of hun geld allemaal regelt. Weet je? Dat is het enige, dat zijn de enige signalen die wet en regelgeving krijgt over deze doelgroep. Snap je? En dat is eigenlijk een kromme. Want dat, ik weet van kinderen die dus nu 18 jaar zijn, die kunnen vertellen dat ze 7, 8 jaar oud waren en gewoon in hun bed lagen en huilden van verdriet. Maar ze kunnen niet boos worden op hun ouders en kunnen ook niet boos weten, gewoon niet wat ze met dat verdriet aan moesten. En die zijn wel daarmee gewoon verder opgegroeid. Sommige kinderen zijn sterk, maar anderen gaan zich gaan groepen vormen. En dan hoor je, ja, in Zuidoost heb je kleine kinderen die crimineel bezig zijn. Of je hebt in West aanvallen van jonge mensen die. Maar dat is dat wat onder ligt te garen. Dat komt dus naar boven. En niemand denkt aan die kinderen die geen kinderen konden zijn. En op een hele kromme manier volwassen worden. En uiteindelijk dus ook gebroken volwassenen worden. Dus, en dat is waar wij dus wel aan denken en waar wij dus wel rekening mee houden. Vandaar dat wij niet alleen maar vanuit het financiële aspect, maar ook het culturele, het emotionele, het psychische. En dus niet wachten tot ze een of andere amok hebben gekregen en dan door de politie hardhandig aangepakt worden, omdat ze gewoon meteen crimineel voor criminelen gezien worden. Want het verhaal zit daarachter. Wanneer je gaat horen van, goh, vanaf ik 12 jaar was, moest ik behalve voor mezelf zorgen, moest ik ook voor mijn broertje zorgen. En niet omdat mijn moeder dat niet wilde, maar ze ging ook elke keer werken. Maar elke keer wanneer er geld kwam, werd het ook automatisch in beslag genomen.
0: Ja. En toch ben ik benieuwd.
1: Mijn moeder gaat wel werken. En ze doet wel al die dingen waarvan je zou verwachten dat iemand dat doet omdat die problemen heeft. Maar wet en regelgeving pakt het op 31, de laatste dag van de maand, wordt het gewoon weggekrapt.
0: Ja.
1: En er blijft niets over.
0: Ik ben toch benieuwd, Barry, want we praten nu over de kinderen die getroffen zijn door deze gedupeerde zaak.
1: De affaire.
0: Of die affaire.
1: Het schandaal.
0: Maar heeft men in het begin rekening gehouden met dat wat het heeft gedaan met de kinderen? Of had men zich in het begin alleen gefocust op ouders? Heeft men ooit
1: wel. Tot nu toe houden ze geen rekening met wat het doet met de kinderen. Want als je kijkt dat het systeem alleen, wanneer het gaat om de kinderen die gedupeerd zijn uit gedupeerde gezinnen, zijn er wachtlijsten van 2 jaar plus. En dan hebben we het over kinderen, niet eens over die volwassenen. Want die zijn wel doorheen, een half jaar, een jaar, krijgen ze 30.000, 90.000, noem maar op, en klaar. Maar de kinderen, voor de kinderen is het iets anders. Het zijn dus gebroken kinderen, die dus gebroken jongvolwassenen zijn en gebroken volwassenen worden. Maar tegelijkertijd moeten ze wel gewoon een opleiding hebben, een werk, goed kunnen functioneren en straks daarna hun vaste lasten betalen. Maar ze, eigenlijk worden ze geboren in armoede, leven in armoede en sterven in armoede. Dat is toch erg?
0: En ik kan me ook voorstellen dat door omstandigheden heel veel van deze jonge mensen hun schoolloopbaan niet op een gezonde manier hebben kunnen doorlopen. En dat men daar ook geen rekening mee houdt.
1: Ik kijk nog verder als persoon. Kijk maar Stichting Hout, waar al die jongcriminelen zitten. Heel veel buitenlandse jongeren. Niemand neemt de tijd om te kijken als zij ook uit uitgedupeerde gezinnen komen. Nee, want de rechter heeft al de hamer overgeslagen. Zaak is al rond, traject open. Bam. Dat is toch niet menselijk?
0: Oké. Maar hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou, wij nemen contact op met zulke organisaties en vragen ze als ze met ons willen samenwerken om in elk geval jongeren, aangezien die jongeren niet met een plakkaat van gedupeerd op hun voorhoofd lopen en ook heel veel gedupeerden anoniem willen blijven, dan nemen we contact op met organisaties waarvan we weten dat ze in contact komen met probleemkinderen of problematische kinderen van buitenlanders. Dus ja, die contacten we om te vragen als ze met ons samen willen werken, omdat de activiteiten die wij dus ontwikkelen geschikt zijn voor die jongeren, maar ook voor jongeren in het algemeen die problematische ervaringen hebben gehad of daardoorheen nog steeds doorheen gaan.
0: Ja, ja. En als ik het goed begrijp, zijn het ook heel veel jongeren die, zeg maar, die in contact staan met de stichting Ontdek Je Plek, die zich eigenlijk ook nu bereid hebben verklaard om op plekken zoals Kwaku, zeg maar, ook te participeren om andere jongeren te helpen. Klopt het?
1: Ja, allereerst hebben ze zichzelf, als gedupeerde jongeren, hebben ze zichzelf zichtbaar gemaakt om een groep te kunnen redden. Want als we altijd in die anonimiteit blijven, wanneer komen we tot erkennen van het probleem en oplossen van het probleem?
0: Mm-hmm. Oké. Ik vind het echt.
1: En dus vandaar dat zij zijn uit hun comfortzone gestapt om andere jongeren om kenbaar te maken van hé, het is niet jouw schuld. Het is, je hoeft je er niet over voor te schamen. Snap je?
0: Ja.
1: Maar blijf er niet in hangen. Dat was vooral de boodschap vanuit de jongeren die gedupeerd zijn.
0: Ik ga heel eerlijk zijn.
1: Naar de jongeren.
0: Ik ga heel eerlijk zijn. Ja. Toen ik die jongeren zag rondlopen in hun shirt met de opschrift Ontdek Je Plek. Toen vroeg ik me ook even af van, maar wacht even, waarom zijn deze jongeren bezig met dit? Want het gaat om volwassenen, ging het even door mijn hoofd. En later kwam ik tot het besef, maar wacht even, deze jongeren zijn ook slachtoffers van dat wat er is gebeurd. En daar sta je niet bij stil. Dus dat stukje bewustwording had ik ook nog niet.
1: Precies, en dat is dus ook een onderdeel van wat wij als Stichting Ontdek Je Plek doen. Want we beseffen dat er meer mis is in deze samenleving dan alleen die belastingtoeslagenaffaire die weggewerkt wordt met een paar euro's.
0: Oké. Maar was je eigenlijk tevreden met dat wat jullie hebben mogen doen op het Kwaku Festival? Ik vind de doelen.
1: Alles helpt.
0: Ja.
1: Alles helpt. Alles helpt. En het is niet een kwestie van tevreden zijn of ontevreden zijn. Het is een kwestie van dring je door tot de doelgroep.
0: Oké.
1: Want daar doe je het voor. Snap je? Dring je door tot de doelgroep. En we hebben qua registraties hebben we een goede opkomst gehad. We hebben een hele goede samenwerking gehad met de organisatie van Kwaku. Ze zijn echt elk jaar, want het is als Stichting Ontdek Je Plek zijn we al het derde jaar tijdens het festival. En ze hebben echt elk jaar gezorgd dat mensen gratis konden deelnemen aan onze workshops door gratis entreekaarten aan te bieden.
0: Oké.
1: Dus de mensen konden dus wel gewoon deelnemen en op het Kwaku Festival aanwezig zijn, want onze workshops duurden 1 uur tot 1,5 uur. En ja, daarna konden ze vanaf 4 uur of daarna gebruik maken van hun aanwezigheid daar en alle andere zaken die je op het festival kon ervaren of meemaken.
0: Dus eigenlijk dus zeg je, de organisatie, Kwaku heeft het belang van Stichting Ontdek Je Plek als positief ervaren.
1: Ja, en dat hebben ze stilzwijgend, omdat we niet officieel bij hun een kraam huren, maar al jaren bij Laspang. Laspang is een bevriende organisatie van Stichting Ontdek Je Plek. Dus daar hebben we altijd een kraam bij. Dus dan toch hebben ze kunnen inzien wat we de afgelopen 3 jaren willen doen. En ja, ze hebben zich daarin kunnen terugvinden. En dat heb ik teruggezien in dus de gratis entreekaarten die ze dus hebben aangeboden.
0: Top, top, top, top.
1: Dus mijn dank aan Frans, aan Jacco en uiteraard mijn beste Mattie, Vincent en zijn vrouw Yvette. Yvette, dus kijk, er is er van alles om het Kwakkelfestival. Ik vind dus dat wij sowieso aandeelhouders moeten zijn van het Kwakkelfestival. En ons hand in eigen boezem moeten steken. Want ook de Kwakkel is bijna ook een voorbeeld van belastingtoeslagenaffaire. Wij laten altijd alles van andere mensen afhangen. En wanneer die mensen moe zijn om dat vast te houden, hebben wij niets, geen vangnet om het zelf verder vast te houden. Om het niet te laten ontsporen. We hebben geen armen en benen ontwikkeld om het zelf verder te dragen.
0: Ja.
1: En dat is erg.
0: Okay.
1: En als ik dan hoor hoe wij in onze samenleving altijd maar zo hoog van de toren blazen, dan vind ik dat een tekort.
0: Oké, ik ben benieuwd, want ik zit hier met Gracita Cairo. En we gaan even dat van Kwaku straks afsluiten, want ik wil nog met jou praten over een aantal andere activiteiten waarmee je bezig bent. Maar even toch gaan naar Gracita. Gracita, dat op Kwaku, hoe heb jij dat ervaren?
2: Ik ben zelf al die weken niet geweest. Dus de vraag is echt aan Beryl en,
0: En Naomi.
2: En Naomi. Wat ik wel wil bekrachtigen, inderdaad, wat Beryl zegt, is herstel begint niet bij het geld. Dat los je het probleem deels misschien, maar voor mij in ieder geval niet. Ik heb mijzelf hersteld via allerlei andere trainingen en workshops en ik heb zelf gelopen bij een holistisch coach of therapeut. Ik vond...
1: Vergeet mij niet, die nachtelijke...
2: Maar ik kom er ook nog bij, ben ik niet vergeten. Ja, en Beryl erbij, hoor. Dus daarom ben ik bij Stikje om. Ik voel me zo aangetrokken bij. Beryl heeft me heel goed ondersteund. Ook vooral mijn kinderen, mijn 2 jongste meiden. Echt waar. Dag en nacht, hoor, belde ik haar uren aan de telefoon. Zelf als ik op het werk was, liep ik Beryl te bellen. Ja, maar dit en maar dat. En weet je maar, ze komen echt de weg wijs maken ook. En weet je, een vrouw die zelf ook in haar kracht staat, die je ook daadwerkelijk motiveert, maar ook ondersteunt in alles. En gewoon niet. Ze is een pittige tante, hoor. Dat blijf ik zeggen. Ze is een pittige tante. Dus ik neem ook veel, ze doen me soms denken aan zalig mijn oma, die was ook zo iemand. Dus die kracht, wat ik daaruit haal, denk ik van, ik moet echt op beide benen gaan staan. Want wat deze vrouw zegt, ik heb recht op dit, ik heb recht op dat, weet je. Dus waar je in de kanaal staat of waar ik...
1: Je hebt recht om te bestaan, je hebt recht om te zijn.
2: Klopt.
0: Ja, maar als je dat recht wil, dan moet je ook je plek ontdekken.
2: Dat is helemaal waar. Ik heb echt mijn plek ontdekt. Ik heb echt mijn plek ontdekt, hoor. Dat is waar. Ik heb echt mijn plek ontdekt. Maar ik ben haar echt dankbaar, nog steeds. Weet je, dat ik... dat ze me echt... daarbij gewoon echt ondersteunen nog steeds, ja.
0: Kan mooi, eigenlijk mooi. Nog.
2: Alleen val ik er nu wel een beetje
1: maar
2: minder lastig.
1: Je mag zelf, jij mag dit shirtje zelf ook vasthouden, hoor, Gracita, want één belangrijk iets is, mensen kunnen investeren in jou. Maar als je er zelf niet voor open staat, komt het niet aan.
2: Nee, dus en ik stond jij ervoor open.
1: Jij juist, jij wilde ook. Je hebt ook niet opgegeven. Dus onderschat jezelf ook niet en de kracht van jouzelf in deze.
2: Nou, ik was dank gewoon u wel.
1: Een middel. Nee, serieus. Ja. Hé, hey, je weet toch, met onwillige honden is het slecht hazen vangen.
2: Yeah.
1: Snap je?
2: Yeah.
1: Dus als je zelf niet als je zelf ook niet verlangde naar die toekomst, dan zou het ook niet werken. Dus neem ook die big up, neem jij zelf ook de big up. Snap je? Ik was daar en onze Almachtige heeft ervoor gezorgd dat ik daar kon zijn waar jij het nodig had om verder te gaan. Want jij bent ook belangrijk. En dat is wat ik probeer door te geven aan al die mensen die in contact zijn gekomen met Stichting Ontdek Je Plek. Ja. En ze te proberen de kracht te geven om gewoon door te gaan. En het gaat eigenlijk helemaal niet om Beryl. Want ik ben ook gewoon een middel die gebruikt wordt om het goede te doen. Tenminste, dat is waar ik mezelf wel voor leen. Snap je? En als je dat wil, dan gaan we het bereiken. Want je weet, twee kunnen meer dan één. En dat is wat onze mensen moeten weten. En ze moeten niet langs de zijlijn blijven staan en kijken hoe het anderen goed gaat. Want het kan nou net gebeuren dat wanneer jij je realiseert dat je dat ook wil, dat het dan niet meer kan. We hebben altijd zo'n afwachtende houding. En wanneer het feestje dan afgelopen is, denken ze van, jeetje, ik wilde ook naar het feestje. Dan ben je drie stappen te laat.
2: Wat ik ook zo mooi vond. Ja, sorry even voor de ontbijt, maar wat ik ook echt zo mooi vond, was die ontwikkelingsweekend voor moeder en kinderen. Dat was zo mooi om te zien. Echt, het was een hele andere ervaring. Het was eigenlijk landen in jezelf en thuiskomen. Mm-hmm. Maar wat ik hem zelf mee heb genomen, ik denk heel alle andere moeders ook, tijdens die ontwikkelingsweekend, die sessie, dat je ook eigenlijk meer gericht naar je kinderen gaat kijken en gaat luisteren.
1: Precies.
2: Het gevoel van je kind. Wat zegt jouw kind tegen jou? Weet je, dat was wel heel mooi om te zien. Van, hè, dat je je kind ook respecteert.
1: Ja, maar weet je wat het is? Wat wij in principe doen. En ik geef het ook mee, zodat misschien anderen die met gevoelige groepen bezig zijn, dat ook kunnen meenemen. Wij halen de zorgen weg, zodat jullie in jullie naaktheid naar elkaar kunnen kijken. En dan zonder wat dan ook. Gewoon as it is.
2: Ja, klopt.
1: En ouders krijgen de gelegenheid om met hun kinderen in gesprek te gaan op een hele laagdrempelige, gezellige, ongedwongen manier in een comfortabele situatie. En dat is wat wij creëren, want uiteindelijk zullen de ouders en de kinderen het zelf doen.
2: Ja.
1: En waarom we kiezen ervoor om ouders en kinderen mee te nemen? We weten dat we leven in een hele vervelende tijd. En de meeste van de gedupeerde kinderen zijn door een hel gegaan in hun jeugd en tijdens hun jongvolwassenheid. En zij die nu volwassen zijn. Dus het is niet raadzaam om wanneer je werkt aan herstel, om dan in groepen te gaan werken. Want ze moeten uiteindelijk samen verder. Als gezin, als familie.
2: Ja.
1: En dat is dus wat wij in de eerste instantie stimuleren. Wij zijn voor familie. Familiesystemen.
2: Ja.
1: Wij helpen natuurlijk individuelen, maar we werken samen naar een goede familie samenhang. Daarom lijkt het ook vaak alsof de stichting, alsof het alleen maar familieleden zijn. Nee, dat wat we zijn, dat is wat we ook uitdragen. En we zijn geen familie, het zijn allemaal mensen met verschillende achtergronden die bij Stichting Ontdek Je Plek aangesloten zijn. Maar wanneer we opereren, dan denk je van, hey, wauw, is er een familie? Broers, zussen, nichten, tantes, ooms, oma's die daar bezig zijn. En eigenlijk is dat voor ons een compliment, want dat is ook wat we uitdragen. Maar we zijn niet bij familie bij bloed.
2: Nee.
0: Okay.
1: Maar het leven heeft ons wel verbonden.
0: Oké. Ik vind het een prachtig gesprek. En toch ben ik nog nieuwsgierig. En dat was ook de reden waarom ik vroeg als we vandaag met jou in gesprek konden, Beryl. Omdat ik me altijd afvraag van, Gracita heeft dat net even aangehaald, maar ik ben toch nieuwsgierig. Hoe ziet zo'n ontwikkelweekend eruit?

Allereerst hebben wij voor ons in gedachten wat het resultaat moet zijn. Allereerst willen we dus dat de mensen, de ouders en hun kinderen samen ontspannen. Dat ze verbinden en genieten.

0: Augustus, tot 6 augustus. Dan zijn we met 18 ouders en kinderen vertrokken naar Brabant. En daar hebben we dus een familieretreat gehouden. Eerste dag dus de kennismaking. Tweede dag hebben we een workshop gehad. Ik heb het verzorgd aan de jongeren, dus echt alleen kinderen. En daarna zijn, terwijl ik met de kinderen bezig was, zijn de ouders bezig gegaan met zichzelf. Dan mochten zij dus weer gaan leren zichzelf te ontspannen in de sauna, in de jacuzzi, weet je, en in het zwembad. Dat was hun me-time. En de dag daarop hadden zij, de ouders, hadden daarna een workshop. En in de avonduren hadden we natuurlijk gezellige spelletjes, een bingo met leuke prijzen, Rad van Fortuin. We hadden een sip and paint workshop, dus dat de mensen gezellig, ook de kinderen, hè. Dus kinderen, ze hebben eigenlijk alle activiteiten hebben, waren voor de jongeren en de ouderen. Sommige apart en sommige samen. En uiteindelijk was het echt, heb je toch de nadruk kunnen vinden en de linken. Er was genoeg respect. Ze zijn op een respectabele manier met elkaar omgegaan. Ik zag de verantwoordelijkheid dragen die zo'n weekend met zich meenam. Iedereen had de behoefte om een aandeelhouder te zijn. Want ze hebben, zelf daar het niet nodig was, hebben ze toch nog aangeboden om dingen te doen. Ontbijt maken, hier en daar iets afnemen, elkanders kinderen in de gaten houden, met elkaar in gesprek gaan over de echte harde tijd. En dat was gewoon fantastisch en eigenlijk heel bevredigend om dat te mogen meemaken. Ik ben echt zo blij dat deze ouders de ruimte hebben gekregen om dat te kunnen meemaken. En in elk geval met dat in hun achterzak verder konden stappen de wereld in. Want niemand zegt dat de problemen opgelost zijn. Maar je kunt wel bepalen hoe je de problemen tegemoet treedt. En niet in termen van problemen blijven denken, maar oplossingsgericht. En dat is waarop wij blijven hameren vanuit de stichting van, ja, we weten, Azan Tranga, maar Uno Wantang Ina Trangatori. We willen niet constant blijven in een overlevingsmodus. Want een overleven is prima, maar het heet overleven. Dat wil zeggen dat je van de ene fase naar de andere fase. Dat is overleven, maar je hele leven in een overlevingsmodus, dat is slavernij. Dat is mental slavery. En dat is wat onze mensen moeten gaan onderkennen en begrijpen. En het hoeven niet naar mij te luisteren. Als ik iets zeg dat gek klinkt in hun oor, ga googlen. Gebruik je Gemini, gebruik je AI. Want je luistert eerder naar je medemens die nog minder dan jezelf weet, dan dat je gaat luisteren naar een soort elektronische encyclopedie. Dat zijn ook de keuzes die wij maken in het leven. En je ziet zelf wat de resultaten zijn. We lopen altijd achter de feiten aan. En ik weiger daaraan mee te werken. Dus onze aanpak als Stichting Ontdek Je Plek is anders. En de naam zegt het. Je wordt ik wil niet zeggen gedwongen, maar uiteindelijk is dat het wel, om te ontdekken wat, waar je staat en wat de plek is daar.
1: Okay.
0: En je kan het accepteren of je kan ervoor wegrennen.
1: Okay. Gracita, want jij had het ook over die ontwikkelweekend. Wat zijn de dingen daar, de elementen daarin die voor jou zo jou daarin enthousiasmeren?
2: Ik zou zeggen gedupeerde, maar ik had al het begin van de uitzending erover, lotgenoten. We zijn lotgenoten. En dat je elkaar, in principe ken je elkaar niet, maar je leert elkaar kennen. Je gaat ook de verhalen aanhoren. Weet je, en dan ga je dan ook echt beseffen van wat de ander heeft meegemaakt, ook qua gezondheid.
1: Mm-hmm.
2: Weet je, en wat de kinderen ook heeft aangedaan. Snap je? En
1: ja.
2: Tijdens

0: De sessie, zeg maar, ook, hoor je ook de noodkreet van de jongeren, de kinderen. Weet je, en dan ga je ook echt beseffen als moeder van... Ik heb in een situatie gezeten, maar mijn kinderen, zonder dat wij het weten, geven we het toch wel door aan onze kinderen. En die voelen het ook gewoon aan.
1: Oké.
0: Okay. Dus de herstel begint wel bij moed als ouder. Maar de kinderen, net wat Bij ook aangaf van... Het hele herstel, dat moet je de kinderen ook aanbieden.
1: Ja. En daarom ben ik hier heel erg nieuwsgierig. Misschien kan je dat verwoorden of misschien Beryl. Want waarom... Is de naam voor zo'n belangrijk evenement, waarom wordt dat ontwikkelweekend genoemd? Daar ben ik echt benieuwd naar.
2: De naam zegt het al. Dus we willen dat er een ontwikkeling plaatsvindt.
1: Oké.
2: En we hebben alle activiteiten vanaf het moment dat we in onze touringcar zitten en met de ouders gaan. Zijn alle activiteiten gericht daarop.
1: Okay.
2: Dat er een ontwikkeling plaatsvindt en dat het mag bij de ouders en in één familie plaatsvinden. Het kan met twee families en het kan onder alle families die aanwezig zijn. Maar er moet iets plaatsvinden, iets moet ontwikkelen.
0: Okay.
2: En daarom blijven we het ontwikkelweekend noemen of ontwikkelmidweek. Maar het gaat erom dat centraal staat dat er een ontmoeting vindt plaats, groei vindt plaats, verbinding, samen een plek creëren. En dat, daarbij is ontwikkeling nodig. Vandaar dat het heet ontwikkelweekend, net zoals wij Stichting Ontdek Je Plek heten.
1: Oké, wat interessant zeg.
0: Ja, de eerste dag van de ontwikkelingsweekend is echt ontwikkelingsweekend. Want je kent elkaar niet, maar de eerste dag al voelde als één family.
1: Oké.
0: Ja.
1: En dan ga je verder met elkaar.
0: Klopt.
1: Zeg maar, die gegust.
0: En uiteindelijk zag je dat ook met de kinderen.
1: Ja. Nee, maar er is altijd is er iets gemeenschappelijks.
0: Nee.
1: En daarin moet het doorontwikkeld worden om te kijken van hoe we elkaar daarin, zeg maar, ondersteunen om te komen tot goede inzichten.
0: Klopt.
1: Die moeten leiden naar.
2: Daarom hebben we ook een andere activiteit, familiedag.
1: Welke activiteit?
2: En op zo'n dag, familiedag. We hadden gisteren in het Rembrandtpark in Amsterdam-West, hadden we een familiedag.
1: Oké.
2: En dan worden dus de mensen die dus niet meegaan naar de ontwikkelweekenden, maar ook wel meegaan, die worden gestimuleerd om met hun familie daaraan deel te nemen.
1: Oké.
2: En daar ook wordt een soort, komt een soort ontwikkeling tot stand. Mensen ontmoeten elkaar, ze zijn ontspannen, ze maken verbinding op een plezierige manier. Er zijn creatieve activiteiten, we hebben het was een hele leuke bingo middag, hadden we gewoon buiten. Ze zaten op hun picknickdekentje op stoelen. We hebben schminken gehad voor de kinderen, suikerspin, springkussen, barbecue. Iedereen kon onbeperkt barbecue eten en drinken. Natuurlijk hadden wij als organisatie een vereiste dat je moest aanmelden. Registreren noemen we dat. En dan hadden we tenminste een idee van de mensen die zijn komen mengelen met ons. Weet je? Dus, maar het is allemaal fantastisch gegaan. En de luisteraars moeten niet denken dat we het nu hebben alleen over Surinamers hoor. Het was een afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Dat was aanwezig tijdens zo'n familiedag.
1: Okay.
2: En dan gaat het dus niet om afkomst, maar om ervaring. Want als je nou een Marokkaanse bent, of een Turkse, of een autochtoon, of een Surinamer, of uit een van de Afrikaanse landen. Iedereen heeft een familie. Iedereen heeft het gevoel voor familiebanden en het familie, een familie samen zijn. Dus de basis is bij iedereen aanwezig voor die behoefte.
1: Ja, ja.
2: En dan zie je dat ontwikkelen met elkaar.
1: Ja,
2: en
1: ja.
2: Dat is ook een interessante ontwikkeling.
1: Oké, ik heb de neiging om toch even een kleine adempauze te nemen, zodat we dit kunnen horen.
3: Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.
1: Daar horen we niks meer. We gaan het weer proberen. Laten we zien.
3: Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.
1: Yes. En ik ga ervan uit dat... Ik zag Gracita hier een slokje nemen. Ik ga ervan uit dat Bernie ook een slokje genomen heeft. Want we hebben zeker bijna een uur vol gepraat. Het is nu 9 minuten. Zo interessant is het. Het is 9 minuten voor de...
2: Ga even afronden als je het goed vindt.
1: Ga je gang, ga je gang.
2: Afronden 1 minuut, zodat jullie met rust ook de uitzending kunnen afronden. Nou, allereerst wil ik echt een oproep doen aan vooral... Kijk, ik ben van Surinaamse komaf en ik schaam me daar niet voor. En natuurlijk sta ik altijd klaar voor mijn mensen. Maar ze moeten wel weten dat als organisatie die voor de gedupeerde opkomt, alle type gedupeerden zijn van verschillende afkomsten. Maar dat ze zich als Surinaamse groep niet in een achtergestelde positie moeten brengen. En dat is wat wij onszelf aandoen. We hebben altijd een afwachtende houding. Kijken hoeveel mensen geopereerd worden met succes. Om daarna te kijken als jij ook geopereerd wil worden. Maar misschien waren er maar 20 plekken voor operatie. En jij bent de 21ste. Dus je kunt ook achter de feiten aanlopen. We moeten stoppen om naar dingen te kijken die onszelf betreft. We moeten ook hand in eigen boezem steken. En voor onze eigen ontwikkeling willen gaan. En als er mensen zijn die een handreiking doen. Dan moet je, pak je het aan of je geeft aan hoe je het zelf zou willen. Maar je kunt er niet alleen naar kijken. Dat is ongehoord. En dus onze doelgroep en onze aanpak is... We gaan niet probleemgericht denken, maar oplossingsgericht. Dus dat betekent dat wij samen met alle mensen kijken... die dus ergens mee dealen... kijken wat nodig is om weer rust in je hoofd te krijgen... Rust in je leven, overzicht, vertrouwen en perspectief natuurlijk, want uiteindelijk moet je het zelf doen. Ik heb niet alle wijsheid in pacht, maar ik kan wel zeggen dat ik weet waar ik alle wijsheid kan halen. Dus als jullie samen met ons zo'n tour willen maken, de journey willen doen, u bent welkom. We zijn gevestigd aan de Jan Evertstraat. 737, 739. Onze contactgegevens staan bekend. Neem contact. Trek je stoute schoenen aan. Niet geschoten is altijd mis. En we verwelkomen u graag. Tot de volgende keer. Bedankt, Glenn.
1: Dankjewel, Beryl, voor deze bijdrage. Vond een geweldige bijdrage, hoor. Thank you. Thank you, thank you.
4: Dankjewel, Betty. Okay. Fijne zondag nog.
1: Okay.
2: Jij ook gezegend.
4: Dankjewel.
1: Dat was Bernie Steenbach, edemang voor Stichting Ontdek Je Plek. En we zijn dus bijgepraat. We gaan terug naar een jingle.
3: Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.
1: Ja, luisteraars, welkom terug. Het is inmiddels 5 minuten voor de klok van 1 en we moeten gaan afronden. Is er nog iets, Gracita, iets waarvan je zegt, dit had ik nog willen vermelden? Heb je iets?
0: Wat ik wil toevoegen, juist terug, toch gaat weer naar die kern, is dat herstel niet alleen om geld gaat, maar herstel gaat over erkenning, vertrouwen, rust, ondersteuning, perspectief. Niemand zou alleen moeten blijven met de gevolgen van de toeslagenaffaire. Dus daarvoor staat Stichting Ontdek Je Plek. En Stichting Ontdek Je Plek benadrukt daarbij de gedupeerde ouders en jongeren ondersteuning mogen zoeken. En dat hulpvragen geen zwakte is, maar juist een stap richting herstel. Als we moeten afsluiten. Als we moeten afsluiten, dan wil ik van mijn kant uit een naar de luisteraars met een vraag eigenlijk. Dat een vraagstelling naar hun toe, dat ze toch aan het denken zet.
1: Ik luister ook mee.
0: Wat heb je nodig om niet alleen terug te kijken naar wat je is overkomen, maar weer vooruit te kunnen kijken naar jouw toekomst?
1: Wat heb je daarvoor nodig?
0: En dat is de vraag naar de luisteraars.
1: Oké. En ik hoop dat ze in de volgende uitzending het antwoord hierop geven.
0: Dat hoop ik ook. Maar dat ze er even stil kunnen, stil kunnen staan.
1: Ja, ja.
0: En inderdaad gaan reflecteren. Weet je, van wat heb ik daadwerkelijk nodig? Okay. Waar wil ik zijn? Ja. En dan daarvoor heb je echt Stichting Ontdek Je Plek. Dat zal ik even de gegevens weer bijhalen. Stichting Ontdek Je Plek is aan de Jan Eversenstraat. 37739. Telefoonnummer, even hoor, want die had ik niet uit het hoofd nog. Moet ik hier even het telefoonnummer weer opzoeken hoor.
1: Geef niet hoor. We nog even.
0: Ja,
1: nog
0: nou, in ieder geval, ik geef de website door. Dat is www.ontdek-plek.nl. En ik hoop dat ouders of jongeren die ook gewoon langs mogen lopen en zich kunnen aanmelden.
1: Okay.
0: Voor hun herstel.
1: Oké. Nou, luisteraars, wij danken u voor uw luisterend oor. We danken ook Gracita Cairo voor haar prachtige bijdrage weer op deze zondag. Wij danken ook natuurlijk Beryl Steinbach voor de informatie die ze met ons heeft gedeeld op deze zondag. En wij groeten u. Wij wensen u een prachtig en een prachtig weekend. Voor de mensen die straks richting Reggae Lake gaan, ik wens u heel veel plezier. En ik wens u natuurlijk veel zon en geen regen. Groetjes aan ieder. En ik ben er straks weer om 1:00. Want dan bellen we met onze collega die zit in Portugal. Onze technische man Jerry Wondo. En met hem gaan we dus in gesprek. Wij gaan nog wat nieuws en natuurlijk reclame. En we zijn zo bij u terug.
5: Doe mee met 3x3 Unites in Amsterdam.
1: Nee. Doe niks. Dit gaan we doen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Lelystad is gisteravond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf. Een woordvoerder van de politie wil er verder niets over zeggen. Omroep Flevoland meldt dat er verschillende politiewagens in de buurt van een volkstuinencomplex aan de Hondsstraat geparkeerd stonden en dat er een politiehelikopter was ingezet. Volgens de politie was dit vanwege het onderzoek naar de overleden persoon. De politie zegt met veel vragen te zitten en het onderzoek is in volle gang. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Sinds Trumps tweede ambtstermijn in januari 2025 is de neerwaartse spiraal steeds duidelijker zichtbaar. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. De Amerikaanse vliegdekschepen staan onder grote druk. De George Washington gaat weg uit de Stille Oceaan om de Abraham Lincoln te vervangen, die al ruim 240 dagen op zee bivakkeert. Een echtgenote van een militair die op de Abraham Lincoln zit is kwaad op president Trump. Zij zegt tegen media dat ze denkt dat Trump niet nadenkt voordat hij praat. Trump had gezegd dat de militairen nog helemaal niet lang genoeg zijn ingezet. En dat terwijl de militairen op de Lincoln al 9 maanden op missie zijn en al 250 dagen geen voet meer aan land gezet hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
2: Ontdek je plek. En vind je kracht.
3: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart, het Surinaams multicultureel.

Telecommunicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luisteraars, welkom terug bij een uitzending hier op Radio Maart. Het is inmiddels, even kijken, 13 minuten over de klok van 1. En voor de mensen die hebben zitten wachten op Poco Majuru, helaas, Jerry Wondel die is vandaag niet aanwezig. En we kunnen hem wel bereiken telefonisch om 2 uur. Dan gaan we toch met Jerry op afstand het programma Kroederi verzorgen. Maar hij heeft voor dit uur is er niks voorbereid. En hij is ook niet in staat om dit te verzorgen. Dit programma Poco Majuru, invulling aan om 20 de. Dus dan mis donja bakken aan microfoon. En dan mio tak nanga de arkimang. En de afgelopen week was ik aan de andere kant van de wereld. Precies aan de mekaar China. En vorige week minanga Jerry natuurlijk bij Apuan gesprek die bij de dappe. En er is nog zoveel wat ik heb mogen ervaren. En dan Samishi Dape. Ik heb de behoefte om dat met u te delen. En als u zegt, ik heb nog meer informatie nodig. Of ik heb behoefte aan verduidelijking. Het maakt niet uit. Ifwa San De, San Yuna Osofintak. Iwan Sabi over apresipe Migomi Nogona heer China. Migona Wan foto en een foto naar Shanghai. Dat is Migo. Dus if je actie misan over trapresi in China, leke Beijing, naar Macau, naar Karkong, mino magi antwoord op de sandati. Migona Wan foto en een foto dati. Er wonen zeg maar in verschillende delen van die stad, in zijn totaal, 29 miljoen mensen. En if I go op een concentratie in een fotoschrijving, want een foto wat ik begrepen heb, heb wat oppervlakte, en een oppervlakte dat die in de Egypte, zo aan Nederland, een foto, en er wonen in een centrumschrijving ongeveer 25 miljoen mensen. Dus nou een biggie kondre. En sommige trip Sami Miki. Nou een attractie. Omdat hij kan go in one train. En een train dat hij go 300 kilometer per uur. En zo lees heeft hij een one presie. En het is zo uitgestrekt. Als het gaat om dit land, dat zo lees je 300 kilometer per uur. Heb je dus nog steeds meer uren nodig voor door zo'n presie. Zo groot is zeg maar het land. Wat is er aan de hand? Dimi go mi door China, want je zit vol verwachtingen en je praxeert dat migado. Je hebt zoveel, tenminste niet, de manier waarop ik ben grootgebracht, dat China eigenlijk bij de Wankondre die het kwaad vertegenwoordigde. Oesabitak, het Westen, ook toe even om de Kondre, like Cuba, naar Rusland, communisme bij de Wansani, en communisme bij vertegenwoordig het kwaad. Het zou een gesloten systeem zijn, een systeem dat niet goed zou zijn voor zijn inwoners, want democratie, een Westersapsana democratie, en de Trasani, Oesabik Bataki in zo'n kondrepe, het Westen vindt dat democratie no de vindt dat democratie go, en dat is een doro dape. Dan op basis hoe de denk je van in de Tjaringo dat de man ekiri, solisi, onschuldige sma. En toch den bereikt den doel. Want heeft Oluku wan kondre leki Libië. If we look at aquí, the man nog steeds een fok akondre op Sani Cuba, pesma abe moeilijk, omdat hij dus met Pina en het Westen vindt, dat democratie no dape. Je vraagt je af, suma naar het Westen. Maar ik heb een beller en ik zeg een hele goede middag. Welkom in de uitzending.
1: Dat stuur ik ook geheel bij een hart naar jou toe. Glenn, jij en Jerry hadden een hele discussie. Dus vertel de mensen, als je bent gegaan uit nieuwsgierigheid, als je bent gegaan om Suriname op kaart te brengen, jezelf, en vertel ze ook wat de reden is dat je dus eigenlijk daar was. Je gaf aan dat je oud bent en je wist die dingen niet allemaal. En toen zei iemand nog, die heeft met leeftijd niks te maken. Vertel precies wat voor ons belangrijk is, maar wat voor jou belangrijk is en wat je bereikt hebt. En denk er terug aan de duurzame samenleving. Ik ben je dankbaar dat je dat hebt gedaan. Ik denk je gezin ook. Ik blijf luisteren, lieve Glenn.
0: Abu Migudu, is goed. Oké. Okay. Ja. De reden zei de Mikmigodapé, ik ben uitgenodigd. Ik ben opgegroeid aan de Herasingstraat. En mijn buurmeisje, dat is Nadia Cameron. Nadia Cameron die woont in Roermond. En we zijn als broer en zus zijn we grootgebracht. En op een gegeven moment. Misaptak abigona China en altijd ben nieuwsgierig. Maar Nadia ben je bezig in leraartaal. Ze zat daar op school. Nadia heeft een paar jaren daar gewoon scholing gehad. En wat is aan ze aleri? Aleertaka taal. Tego, tapu, TikTok. Dat je put Nadia Cameron. Dat je ziet Nadia vaak in beeld. Tap TikTok. Bij takisnezi.

Op een gegeven moment Nadja tegen me van Glenn, ik ben nu al jaren, ben ik continu, een paar keer in het jaar ben ik in Shanghai. En dat is mijn hemel op aarde. Dat is wat ze gezegd heeft. En in eerste instantie, dan me vraagt ze, heb je niet zo lauw. Ze heeft gezegd dat ze in haar kondre voor de Sneesi premier, jarenlang, en onder druk libisma, dat de no boom, en communisme no boom, me vraagt ze, nou ja, minus absep zeggen joh. Maar dat is toch geen plek waar je wil wonen of wil vertoeven. Nou ja, tegen me dat kom. Dekoluku. Kom ervaren. Mino konanga no aweri, miki sa uitnodiging. Me dat oké, ik kom. Midoro tapa airport. En natuurlijk mensen lezen, want ik ga naar Boomfoolprezen, ik kan tegen u dat ik ga naar Dubai, ik ga naar Lopresa in Amerika, ik ga naar Ghana, ik ga naar Japan, ik ga naar Washington in Amerika, New York, ik ga alles zijn met waka waka. Dus mi natuurlijk, alle prezen waar ik ga, geef ik mijn ogen goed de kost. Dus maar zij volg me jaren basabik bataki. Te mi go na wan kondre. Altijd mi de nieuwsgierig. Na a kondre. Hoe ervaar je een land? Hoe ervaar je de mensen? Hoe ervaar je de inrichting? En vaak je probeer voor bestudeer. Lugo dat kan de inrichting op basis voor a bestuurlijke. Vader maar ik go om. Nanga den kondre. En het is goed om je dat soort dingen af te vragen, want te je de bezig naar de vraagstuk dat hij mina was masang en probeer voor leri pushi fatrasani even in de plaats in trapresie waar je geen beeld bij hebt voor ziekte, bedenk Dubai, dan bedenk je natuurlijk pracht en praal dat het is een

0: 50 doesum. En mi go, mi tak ook toe, en mi kon mek mati schrijf naar al wat toesum uit de lokale bevolking, dat mi op telefoonnummer, persoonlijke, mi naar Abdul, ik communiceer, voor lukou, dat ze hebben sadape. Mi be aba idee, dat asani voor Dubai, a luxe sami si dape, na a fasi fa de mei sorgu ki de egi bevolking, dat asan dat na wang uitzonderlijk sani, en asan dat na wang sani sang ne gebeur natuurlijk alasei, dus Dubai is goed bezig met zijn kinderen, zijn of haar kinderen. En die mi kon a China no, dat mi kon si, taki, a kondre sami be prakseri, dat eigenlijk de nou een soort Satan de ego om de egisma migoshi wat grote mate voor welzijn minetak welvaart ete want te je in Shanghai te je luku alasani sadema abi pracht en praal even vast van maar richt tak onderin in met mooie gebouwen, mooie plekken, mooie straten, mooie winkelcentrums. Dat je abba gevoel dat je het gaat om welvaart. Maar ik kan tegen je dat in China naga alle de geweldig zijn sadema abi in Shanghai toch je kies een gevoel dat ik om welvaart. Want je abba een verschil tussen welvaart en welzijn. Terwijl het ook over welzijn, dat wordt dat jullie libisma, nee, als ze tap grond tap sani, maar je bent tevreden naar een libisma sayude. En een indruk, sami kisi, op basis van de gesprekken, naar een sma met wie ik in contact ben gekomen, en ook toen je ziet, a klimaat, tenminste, abbe over klimaat, ik bedoel alweer naar Dorosee, maar a klimaat, de verhoudingen, voor de smaak van de smaak, go om naar de streef in a kondre dape, dan mikis a indruk, dat China zorgt voor zijn kinderen. A informatie sa mikis ook toe, want mi go buiten Shanghai, dat mi door in een foto, pe a overheid, bouw 10 miljoen osso gires mafding. En teme leg a route af fudoro in wan trafo toepe mis don kan de bijna 2 uurtjes of 3 uurtjes in wan trein. Da infra hele route da mesi so wolke krabbers. Da misreve Lucas Santaki werkelijk a kondre disi e sorgu. En een belofte zal me hier in China meki, die me de dape, wat a informatie zal me kiezen. China meki een belofte dat alle de smafdingen in 2030 moest abwambu osso. Moest abwambu osso. En me, si de woonruimte voor smassa en libi dape. En me kan tegen dat a techniek. De techniek waarmee de man het bediend is, Revi, om het leven aangenaam te maken. Aan de in broko osso of broko hut bouwen. Maar over het algemeen, in een heer kondre, je ziet de wolkenkrabber. En ze worden heel mooi ingericht. En mensen krijgen ook huizen in China. En andere voorzieningen. Dat heb ik mij laten vertellen. Mensen kregen huizen, voorzieningen. En de sma op een libitak, zo leest hij, is hij van de sma in verhouding schreven met elkaar. Dat een indruk zou ik kiezen in een wiki, bij mij met een boevoerus lezen. Mijn abba idee dat sma en lopen daar gebukt onder een regime wordt afgeschilderd. De indruk die ik kreeg van China is dat je als staat, ja weet dat oververzorgende staat, maar mi aba idee dat effect om verzorging China de morofara. Omdat hij in een foto dat hij Shanghai, Migo Miti apotheek, zei Oppo, eenmaal 24 uur. Atoso wordt serieus genomen. Sterker nog, los van het feit dat China is sorgu gemchien, China ook toe is sorgu gitrasma uit Trakondre. En natuurlijk, het klinkt een beetje raar, if you hear it aki, in a kondre pewe libi, i abi sneesi, en de sneesi natuurlijk, misi drisko to dore, ja. Ik zie de politie. Ik zit in de uitzending en ik vertel de mensen dat er politie staat voor de deur.
1: Goed, wij zagen de deur openstaan bij een basisschool op zondag. En daarom kwam...
0: Oh, kijk, ik geef hier les.
1: Helemaal goed.
0: Alleen via de microfoon. Ik wens jullie een mooie zonnige dag, hè. Oké, ai. Dus, we hebben bij de school toe, die spoor me even naar de school toe. Ik kon lukken dat ik zei dat ik kwam door op... Nou, aan scoren, ja, op de zondag. Dus heb ik aan scoren op Jamoro. Dus zoals we moesten informeren. Dat Sammy kon zien, Arkiman, dat hij een kondre schreef, er wordt goed, heel goed voor de mensen gezorgd. En daarom heb ik me abe over welzijn. Want des massa ego dape, kon leg me uit dat hier in Oglen. Wat ik heb geleerd, of dit maar ik Nadia, leg me uit dat Glenn me loopt als systeem en me loopt als kondre en dit is mijn hemel op aarde. En Nadia aan een vrouw, sa epina. Nadia aan een vrouw, sa abin boe naar Holland. Temi tak boe naar een hoofdletter B. Maar afferi. Dat China naar een hemel. En we probeer voor ze, zij de meki afindati. Dat abi je chami wakano. Ik wou verschillende presie. En abi snees mati. Sma zijn geboren dape, want ik takataal. En enaga de sma ik communiceer. En a chami kon contact voor meka afgesprekken naar sma. Alleen voor meki sma indruk. Suma na de sma die zie. En me. De overtuigd dat een volk die de ma ontwikkelde schrijving zo dusdanig natuurlijk de man is nog bij op te maken naar een koloniale machten zoals een onderdrukt ding de man nog bij op te maken naar een slavernij dus was niet zie zou ik gaan scoren want me informeer ook toe van wat kan naar onderwijs. De ping ik was scoren manting volgens mij niet guru en de pje tante pas scoren tang uit jurnaniti en jullie ouder zei ik ja je ping gaan scoren je nebo moeitum si furu kom bepaal sa heb sadape de man e luku a competentie voor ap ping. U sabi dat jaso na ini tata kondre, vooral de ptien fu jaso, sa abwa achterstand, sa de man taki so lesi, na gi a afur putje te ego om, a voortgezet onderwijs. De kinderen worden niet beoordeeld op basis voor de competentie. In China, de ma et tang luku taki, if you no afkande a kennis, zang dus wat je in het Westen vindt belangrijk. You are no recon wonder. Of you are no taal wonder. Of wat dan ook. You must have a talent. En a talent dat zal worden ontwikkeld. Omdat jullie kiezen voor a kondre. De man vindt you belangrijk. You na onderdeel voor a geheel. Dus als korus had je ego naar China. De man de bezig ook toe if ego. Om een culturele identiteit. Voor een ching van je versterken man. Van de ptje ego om naar een cultureel erfgoed voor China. Niet door het in een museum. En 80% voor de Smasan Bedena Museum waren kinderen. En de ptje zijn Bedena Museum, want China abi wang bepaald gedrag even ego om de San Fuding. De man.

en reizen go naar de maan. De maan is bezig met een thema dat hij, wat is er in het heelal? Voor het bezoek des aan dat hij, en welke techniek gaan we ontwikkelen? En China is zo goed dat de Pching in Akondre, ze zijn zich bewust van alle vooruitgang waarmee China te maken heeft. En daar zijn ze ook trots op. Dus Mika Tegu, dat was Nesi, Sabi, zij vertegenwoordig naar in Grondtapu. En daar zijn ze trots op. In tegenstelling tot wat toe bevolkingsgroepen, mi ab a idee dat Tegu dit op een basisschool. Vanuit een bepaalde filosofie, China is zorg goed dat een ego voor jou, nou een ego zang, jou moest man beheers. Dus als je die naar onderwijs voor de man, een vorming, mag ik een voorbeeld. Abrasi pembelibe in Sernang was niet zo bij de. Dat de man voor mijn beurt die, begoy na winkri da de kosas nisi you two letter di wan bre de man of you dati tamaki sabre ama you dagu of het maakt niet uit tamara amadi na winkri baka en je vraag je af van jongen van as nisi pekasa nisi as nisi tanda pe in a winkri 20 jaar langa en wan losma e kong frustrati. Vooral de man, Sambe Libi, na beertief me, de mei takang as neesi, wan fas di no fiti. A winkri et tan opo, en as neesi negwa strafu, en a winkri ne nak broko, da in later me denki tak, ef na wan blaka man be aba winkri disi. Langate a winkri dis nak panya, want a man over Peking, tak se mei tak sonangeng. Mi kon tot het besef later, fos mi bego na China tak, als aan iets op te maken aan een ego. Uno, we zijn door veel processen gegaan. En een ego, nou een sani solisi zang, ego makeri. En als nezi, overheid op basis van filosofie of sana sani, de in staat, voor zorg dat in een basis onderwijs met een idee. Dat ben de man die bezig is bij een vorm jou. Op een gegeven moment, met dat naar Naya, dat Naya het tegen mij een vast fascina vorming de afgelopen jaren, dat ik even één weer kotakje want toe, goed bracelet, op podine anu, en op afspraken dan als neesie, dat hij sjeng. En hij weer dan zijn dat moro. De reden zeide ik aan de woorden zijn dat moro, omdat ik kon tot het besef dat de asnesi en lukuyu, je aba idee dat je asnesi bewonder je omdat je weer voor gold bracelet, nanga voor Rolex of wat dan ook. Asnesi no abtengi de san sayuweri. Asnesi ego over a inhoud. Sana inhoud. Later in kon besef dat ik mijn moest weer de sandisi. Mijn poor ding, want desmee lukum je wan fasipe, mijn abba gevoel dat ik desmee no ma waardeer as an same do. Ago so fara, fu begrijp dat tabe wakan ang wan merktas, wan diertas. China vormen sok falek dat ik a abba idee dat an Egypt ching. Een bon voorbeeld. De Samsano, dat Glenn, op deze manier word ik geestelijk gevormd door dit land en mijn lobbying. Want ik ben in staat voor dit bezig naar Misrevi. Wie ben ik? Wat weet ik? Hoe verhoud ik mij tot mijn eigen culturele identiteit? Wat stel ik voor in deze wereld. En dat is wat China haar gebracht heeft. Waardoor Miko Moro nieuwsgierig voelde het ook werkelijk even naar zo. Wat hebben deze mensen ons daadwerkelijk te bieden? Dan moet ik vertellen over een

foto. Een foto Shanghai, zelfs in het centrum, heb je dus vierbaanswegen. Dat zie je de vierbaanswegen, dat je abi ook toe een wielpaden, rijwielpaden per motor naar een fiets in rij. Dat te je ook mop op de wielpad dat die, if je ook naar een winkel, dat je ziet dat die een looproute is ruim genoeg om mensen te bevatten. Dus aan de lekker nang of bepaalde president dat de man put a osonos aan winkel, zo dusdanig dat if je een waka, de je waka tapa, zeg maar tapa auto of een fietspad. Nee. De man zit akondre ruimtelijk, met de Mekarasanja ruimtelijke ordening. De man richt een foto in op basis van de inzichten voor de overheid. En dat we in akondre, met aba indruk, dat if you berekenen, dat de sansepsa in Serna nono, sma e bij jari, of den e bij den jari, sma e kies den jari via a overheid, want de smafio de in een positie voor grondbeleid dat je teka grond terwijl isabi dat eigenlijk a grond dat die land je abin van nodig voor rechta foto en voor me kwam mooi passie naar een fietspaden alasani maar je teken waardoor eigenlijk je belemmer a overheid voor ma dwee roko a vast difiti voor bedien a volk en dat je. Want Serena Moni en Serena no abi wan dictator, dat you otegi lanti, dat oh, ibe wan bo wan pasija na nga trottoir na nga alasani. A grondis naf mi, mi kiseng, a beskeking, a sandetap mining, en dat you put lanti.

0: doen. Dus, maar ze hebben besloten dat we in de politiek ook toe. Doe dus hem lagis aan dat hij. En we gaan ervan uit dat die democratie of verander sernang voor rechts erna in op basis van redelijkheid. Analuk. En in China, een bestuur voor China, en leg je uit dat ik ben in dienst van jou. Maar jou hoor je naar de sansa, mij vindt belangrijk. En sumane arki, jou viri. En China heeft het waar gemaakt. Want sami sidrape, mensen hebben het goed. Mensen welzijn. Mijn het ook over welvaart, want er is heel veel welvaart in Shanghai. Maar mijn het ook over welvaart. Want een welvaart sandape, die moet je niet meten aan zaken die te maken hebben met mensen die rondlopen met sieraden en een hoop prang. Een welzijn moet je meten aan datgene wat mensen laten zien in hun dagelijks leven. Een enthousiasme om te presteren. Een enthousiasme om hospitality te laten zien. Te je go dat wil ik gast. Te je go in een bakkerij of je go in een restaurant. Dat het eten met zorg wordt bereid en dat hij dit tevreden. En ik kan tegen je, het is een verademing om te constateren dat de man in Akondre Dapé hebben ervoor gekozen om het volk, hoe dan ook, ondanks hoe vindt dat hij de onder repressie, maar het volk te dienen. Dat is wat ik heb waargenomen. Ik heb een beller en ik zeg een hele goede middag.
1: Met tante Loes, wat je daar hebt gezegd over Suriname is een geweldige voorbeeld, Glenn. Maar voor de verzuiling in Nederland zag Nederland ook anders uit. Dus geef ook aan hoe die politieke partijen daar tegenover elkaar staan. Want in Suriname, als ze 10 keer in een maand vergaderen, hebben ze 7 keer ruzie. En wat gebeurt met de politie? Het is zo jammer met al dat diefstal en corruptie. Dus geef even die indicatie. Kijk, toen we klein waren, toen konden we nog naar Lansi Groen gaan. We konden reis halen, we konden oliekinapoli krijgen. Het ging allemaal collectief. Ja. Maar hier in Nederland heb je ook weer dat wij wel weten over bepaalde doelstellingen die voor ons belangrijk zijn. En dan heb ik het echt over de mensen die ook afhankelijk zijn van het land. Maar men schaamt zich. Men schaamt zich om zich aan te melden bij een huis van de wijk of bij een dingen waar je eten of drinken kan halen. Dat verschil moeten we ook weten, want er is natuurlijk altijd een stukje stille armoede. Wat we ook hier collectief hebben, dat is ook dat kinderen bijvoorbeeld met een vakantie naar verschillende plaatsen kunnen gaan. Maar sommige mensen weten het niet, want ze lezen de krant niet. Hoe gebeurt dat daar? Helpen de mensen elkaar? Hoe is de sociale kaart? Ik vind het geweldig wat je zegt. Dankjewel.
0: Oké, ik geef zo daar antwoord op. Ik heb nog een beller en ik zeg een hele goedemiddag.
2: Meneer Glenn, welkom meneer Vrij.
0: Meneer Vrij, goedendag, welkom in de uitzending.
2: Wat u daar allemaal vertelt over Shanghai, dat weet ik ook allemaal, dat is ook precies zo. Maar we moeten het verschil niet maken. Kijk, een echte volle, antropologisch, zijn Chinezen een echte volle. Dat is één, hè. En in Suriname, dat bromt die patu door Abnangasani. Dat is geen echte volk. Het is moeilijk, die komt tot een goed beleid. Dat is één. Maar ik ben volkomen eens wat u allemaal mee hebt gemaakt, want dat heb ik ook meegemaakt. Maar wans aan mijn actie ben ik grand sana moro tweeti, nyan di nyan dape. Nee, nog een poe, stij
0: mee. Wat tegen je, meneer Vrij? Ik ben echt geweest elke dag naar verschillende restaurants. En ik ging dus in de middag tegen 2 uur met Jan naar een restaurant. En met die, dan ben ik naar een trouwambaka.
2: Oké, mijn ori moro lang aan mijn actie wans aan. Ja. Dat betekent 5 met Aladdin's aan mij. De Isabsa wantaki, de Persische maken naar meer. Is dat zo aan het dat?
0: Nee, meneer Sabi.
2: Het is vatbaar voor haar.
0: Zeker weten. 1000%. Grand Annie.
2: Fijne dag.
0: Dank je. Samika.

tegen is, maar if you ask me what was het lekkerste, alle restaurant Pemigo was echt voortreffelijk. Nino Mantaki, Disbeboe of alle presi, Amnambeboe. En weet u wat ik zo leuk vind aan Shanghai? Is dat je solliciteer go ja in Holland naar een bigite restaurant. Dat je aba a gevoel, want een restaurant dat die even man is goed ingericht, chic ingericht. Dat je pay dape voor bepaalde gerechten, je pay kan de met z'n tweeën, kan de wat 200 euro of 200 zoveel euro. In Shanghai is het normaal dat je go in een chic restaurant. En dat je pay kan de voor een jaar, zei een jaar 20 euro. Dus people pay je kan de 200 euro drapen in China. Je pijt aan de 20 euro, nog zo hoog uit 30 euro. En je zit comfortabel. Je zit in een accommodatie waar je zelf als mens tevreden voelt. Je hebt in dat je een onderdeel voor een grote mate voor vooruitgang. En het is geen bijzonderheid voor zo'n nou een presie. Zang is geweldig en top ingericht. Het is ook voor jou weggelegd daar in het land. En ik gebruik voor de Sani. En ik vond het geweldig om dat te ervaren. Zonder dat ik ooit het gevoel heb gehad dat ik niet zou passen. Of dat nou is te hoog gegrepen. Nee, het is normaal. Gewoon normaal. Het is ook te behappen financieel. En Sisalus bij Axiluku, als Chinese staat geen andere politieke partijen toe. Dus als zogenaamde democratie, zij vernietigt alle Sansolisi. Na democratie dat nu in China. Nono i apwa konde mevrouw Loes, maar eerlijk voorbeeld. Traoré dina in Burkina Faso. En al bijna minus heb onlangs de maar onafhankelijk, bijna 100 jaar of wat dan ook. In 100 jaar de politieke partij, meki in Burkina Faso, de pchisa moest go na scoren, na midis elektriciteit, na osso de pchisa, ilibi in toko beauty, asfaltering ne vinden plaats, de pchina armoede na rommel. Omdat die de politieke partij op basis van een zogenaamde democratie bezorgt dat Frankrijk kan koteka uranium, Frankrijk kan koteka goto, Frankrijk kan koteka bauxiet, Frankrijk kan koteka alles aan gratis voor uit dat kondre terwijl afvolleke pina. Die Traoré teka kondre abra, ategi anadisma sang de in politieke partijen, tak hierin no. 100 jaar ibe ab de kans voor tja ontwikkeling kon ja de pchien voor unu moest drink gotro wat rateno. De pchien voor unu moest tijn duro. De pchien voor unu no machine verlichting. En de witman ik kon nog steeds context aan ja. Satraoré do in Burkina Faso a nationaliseer alle den goud bedrijf na de sani. En na a money dat hij Amande bezig, het ja verlichting in na heer kondre. Ama bouw om een atoosokba. De me bouw de egi auto. Ame bestraat alle presi, meka presi leefbaar, zodat de blakasma dat peka abwa menswaardig bestaan. En a beschuldiging sa me kies voor het Westen, taki ama na wa dictator. Ama tegi. En ama populair, want a heel volk bijna snap bakamang. En ama sabi, omdat a mij zorgo ga volk. Ama tegen de politieke partij, sambe bestang, want op de achtergrond, de mek moeite etef ka luku baka, voor kies invloed baka, voor kan kosuku money baka konyang, of seren baka gi het buitenland. Ama bedreigde man, dat suma, sur, e were ede na politiek partijen, Amo potja strafu. Amo potju in de gevangenis. Want you know a fluk ga kondre.

0: zo'n kondre politieke partijen nou een vloek. Gelukkig a president Fusernang, meneer en laatst, mevrouw Simons, leg uit dat hier in de meno niet zijn die na kondre. Wat jagi den? We maken de een voorbeeld voor de ones die een konja illegaal. Maar ik kan tegen u, Arkiman, dat na politieke partijen, na smassen die na politiek zijn op macht die, ja de meno niet te kunnen kondre, voor je vernietig Sernang. Je op mensen die na politiek in Sernang, het jasma kon voor kon winnen goud, vergiftig aan heer binnenland voor Sernang. Nasma voor politieke partijen. A politiek is een zogenaamde democratie. A congeer zo'n vloek. U bent in de uitzending.
1: Ja, meneer Vrij.
0: Meneer Vrij, ik luister naar u.
1: Meneer Graham. Op dit moment is het toch niet voor mijn computer. Van hem voor DNA nationaal. Dat je wat probleem aan de politieke partij. Weet je wat hij gedaan heeft? Ik ben 153 voor de politieke partij. Tap alamala. En voor horen agron tapu tak democratie bestaan. Sa ataki met tapasan want we forceer me voor no chakondre kafesi. Met jou opleiding wat politieke zaken betreft en ontwikkel van kondre. Het kan 2-3 jaren dan misschien dat ik soort van voelen, kafes wat dat betreft, dat mag voor politiek bakken. Heel erg mooi.
0: Ja, abon Grantani, want die zijn ze trouwerij tak ook toe, voor de smassane volg trouwerij. Trouwerij tak ook toe, tak hier dan. If you de in dienst voor de overheid en je voert corruptie, kan de wat trama's aan de. Buiten overheidsdienst, gewoon maar van straat. Even maar dat voor ons aan die kan dat maar straf ook aan de 1 jaar, 2 jaar. Maar man, dat je zou een benadeel akkoorden omdat je die overheidsdienst een minimale straf voor je na 20 jaar. Denk aan dat je allemaal een dictator. Maar man bepaal in een kondre dat je zou voor een overheid. Omdat je ook een overheid in voering 20 jaar je begint. Dat we beginnen aan jou. Denk aan dat ja, hij is een dictator. Want in Serna nog steeds de mafini, trias politica en de politiek nog bemoeien dan aan. Rommel. Zo rommel. Als maar dat ja, maar dictator nog boem. Maar migo naar China. En je ziet dat een welzijn voor de smadape a bigi. En wat overheid, Santa Kierino, nu wat zorgo de smafmi. En natuurlijk staat daar iets tegenover. Want if in Sernang, na 500.000 sma, was niet zo dat ik moet naar China. Kom, ik leg je uit. Want ik was China, misschien Shanghai, Kring. Het is een schone stad. Smokos review ne simoro fu auto na nga bronfits. De manta kuno wana sanda ja. Uwani ala sanda elektris. Uwani smog. A fotokring. Te ye luku. A verkeer in Shanghai. Miljoenen inwoners. Yune si smoko moro. A overheid tak. Yune kon na nga yu wagi na nga benzine kon vervuil. A foto ja. Dis na wan verbod. Da sade man abi. Nataki. Als mensen zijn go in Sernang, naar de politieke partij, want mij het er met tantaking, na vanuit a politiek, smak kies groot concessies, en de smak dina politiek, dat de maar emix mensen kon vergiftig a kondre. De smak in a politiek in Sernang, geven ruimte aan Chinezen voor kon vergiftig Sernang. Als je niet ziet dat hij, daarmee de in China, aan mijn vrede voor vrienden van pop, van prop, of van beker aan straat. Want aan sabik bataki, if de kiezen dat een vriend dood in straat, heb je een probleem. Maar mij kon wel naar Sernang, ondanks ding, san samaleri de boosani,

me kon do ogri omdat tegon wa kondre en ni go mit da penan a viswasisma sma sa ne respecter e wardeer den kondre omdat de wa kon gudu da you o gedrag you op basis voor a voorbeeld sa ye kis dape na dat heb sa na senang want de sma sa de na kondre sa na san den bepaalde posities na sma sa no ap lobby ga kondre of de ne besef dat den e je vernietig ga kondre. Dus ama de in staat voor tegen menomieter ontbos 300.000 hectare. A heel ecologische evenwicht voor akondre je verstoring. Maar je giet hem aan pisgrong voor vernietiging. Want ama giet 1 miljoen, maar ama overdient bijna 1 miljard. Maar je bent achterlijk en in een loop je kondre. Die politiek zogenaamd je vertegenwoordigt zijn naam. Je noemt een vloek. Dat is zo, nou, je nou een vloek ga kondre. Want als niet is aan een vriend van prop, agrom tadin China, amade in staat voor kon je kondre, en je nou een samen, en zet wan tori, tak amade in staat voor vernietig wat her dorpo, kier à la fisi, met die zei go drie wat rijden de, voorre de, libis mee de. Dat je leg me uit, China no boem. Ik is ter overdenking. En mijn herhaal samen taki. Als Nisi sa e vrede voor vrienden prop. Na strati in een kondre. De in staat voor roken na stranamang. Voor vergifte ga her kondre. Dit geef ik ter overdenking. Ik go na China. En samishi. De positief. Misha volk. Misha fares mij libi. Met dat gaan we zien, met Luko, natuurlijk met ons op Alassani, maar misschien welzijn. Met dat over welvaart, misschien welzijn. En kan de wat traditie, als me afvragen, dan misschien beantwoorden, maar misschien dat Ayuru, Sambe, Abi, tussen 1 en 2 Konkba. Dus kan de mino vertellen hoe Alassani is, en ik kan tegen me ook dansen, dat ben ik op beelden, ben ik dansen, toproof. Discotheek, mooie discotheken. Je kan dansen, je kan feesten, dus nee, ze feesten toe. Nou berekent dat je, dus maar dat straf voor naar China. Dus dan had je het idee dat je wakker dan, maar begin je dat je, ga ervaren. Mensen, we gaan naar wat muziek. En straks zijn we samen met collega Jerry Wandel.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Amsterdam heeft een storing in het verkeersleidingssysteem het metronetwerk platgelegd. De storing begon rond het middaguur. Onduidelijk is nog waardoor de storing is ontstaan. Volgens de GVB zijn collega's volop aan de slag gegaan met een backup van het verkeersleidingssysteem om er op die manier voor te zorgen dat de metro's weer zo snel mogelijk kunnen rijden. Onduidelijk is nog hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Volgens de Telegraaf kunnen Noord-Holland en andere provincies aan het IJsselmeer de komende week rekening houden met een sproeiverbod. Dit omdat het waterpeil in het IJsselmeer gevaarlijk laag staat. Rijkswaterstaat verwacht dat dit weekend de kritieke ondergrens van 30 centimeter onder NAP wordt doorbroken. Het IJsselmeer staat bekend als de nationale regenton. Als het veel regent, vangt het regenwater op, is het droog, dan werkt het precies andersom. Deze week zal Rijkswaterstaat met provincies en waterschappen overleggen welke maatregelen getroffen moeten worden. Vanwege de brand in het natuurgebied De Hoge Venen in de Belgische Ardennen zijn 500 Belgen geëvacueerd. Verschillende

0: Europese landen komen België helpen bij het bestrijden van de brand die al zeker 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Waaronder Zweden, Duitsland en Tsjechië. Nederland heeft 2 helikopters gestuurd die per keer een waterzak van 7600 liter kunnen vervoeren. Weerplaza denkt niet dat Nederland last van de brand gaat krijgen. De wind waait richting Duitsland, daarom zijn inwoners van een paar dorpen gevraagd hun huizen te verlaten. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends een full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. See you.

0: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Geachte donateurs, Stovutu ambassadeurs of vertrouwelingen van Mart. Vanwege een grondige reorganisatie is onze sociëteit aan de Bernerdreef 1127A tijdelijk gesloten voor publiek. Wij maken het ter zijne tijd bekend wanneer u weer als clublid welkom bent voor dagbesteding in de stijgende strijd tegen eenzaamheid, gezondheidstips, lezingen voor Stentori, trainingen, film, spelletjesdagen, exotische hapjes, drankjes en nog veel meer. Sociëteit Mart. De plek voor een goed en vastgelegd gesprek. Heb in alle tijd patiëntie en one dikke hart voor Mart.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Daily Drip Electrolyte Boost. Met 4 essentiële elektrolyten. Voor je dagelijkse hydratatie. ISN Daily Drip Electrolyte Boost. 1 stick, klaar om door te gaan.

Ja, luisteraars, wij maken zo een aanvang naar het programma Kruderi. Ik had een afspraak met de heer Jerry Wondel voor mijn eentje praxerie na in een uitzending. Dus ik probeer hem even nog te bereiken. Het kan zijn, vanwege zijn omstandigheden, dat aan de man tik haar telefoon of kooi na uitzending. Maar ik ga het weer proberen, dus een klein beetje geduld. Ik kom zo bij u terug.

na leider China na a leider fu grontapu belangrijker dan Amerika. Dat amet aki, nou weet man, me leg uit dat te you go uit na China, te you China na you ai, dan yo de in staat fu si sana verschil. Pekande a vast van de man in het westen indoctrineer you te ai opo dat je verstaan, dat je ziet. Dat weet man die ze leggen uit. Nou, intellectueel. En mij de eens naar een manier die ziet. Omdat hij de maatak she na bribi. She na bribi. Te you she de mataki. En mis heb tak wel los, maar zijn dusdanig beïnvloed door het Westen. Taki natuurlijk de apointra denk ik. Kom je een voorbeeld, want mi ben de in een vaarlijk chic hotel. En in China kan het, ik kan de in een vaarlijk chic hotel bij de manier actie bedragen voor 300 à 400 euro. One day. In het Westen is dat heb ze, in China niet. Dan mi de in een hotel, dan de ma op robot, een soort robot, het bestaat uit een soort kastje. Een kastje is zo dusdanig geprogrammeerd dat een meetjari post kon geven. Als je bestelt naar een restaurant, dat de ma van restaurant of een delivery, de ma kon leveren aan een rokoman of een jaren kon geven. Een robot rijdt op wiel, en man zou precies soort lift am teki voor na een verdieping voor jou, dat ik kon leveren jou nyang no so jou post. Dat daar kon, dat is zo goed, en hij is taki. Een robot is taki, hier deed hij mij tak taki, mene verstaan, want de tak is nezi. Een robot is tak tak, hier deed hij. Teneti, if you go naar receptie, we zijn dat 2-3 uur om te kade, wan regel, wan sani. A robot da inwa si inwa uku, ame tak taki. Je vraagt je af, sama se leg uit. Ama koi na lift, ama sa precies soort lift e kong. Eentref minus af efna, eentref e regel a lift. Ame go snap precies na 60 lift, ama sa taka lift di se kong. Da ame go teke lift. Da yunang ama di na a lift. Ano alibis ma robot, jera wakon ma robot. Da yunang ama di na lift. Dat mij zorg dat ik me programmeer een verdieping per amgo aan een camera. Dat mij tja, je zand kon je even naar je nyang, naar je post. Precies naar een camera per je de. Noas maar voor een hotel, na bief go te klif, of je naaf ga grong, dat ik go te kusani nee, een robot, et tja, je zand kon je je. En hier die de man die bezig geliever. Dan, misitax masambe de before in a camera, desma kis post. Maar nou, misa post, de precies na amofodoro, dus te ik mope uit je camera, da post hoe je de precies na amofodoro, maar desma sambe de in a camera, minisabe fabe de toeristen of wat dan ook, maar de gwekba, de no de mori na kondre. Dat bi kon verstaan. Maar desma post de precies dat pe as aan lever. En mi is je want to envelope, je is je want to sani. En nooit akko in mi ede fu prakseri dat kan de money de in den sani of wat waardevol san de in den sani. Mi kan tegi you na respecti. Mi e mek wan bocht om alles aan jou. Mi ne fasing, mi no e looking. En mi kan teg jou, a sfeer sande in China, e sorgu tak jou, no ap no wan behoefte fu furu. Want eigenlijk, alibi in China,

0: Juno apno een reden voor furo. Want de overheid en look of you. Dus eigenlijk, if you vindt dat je moet zo furo, dan eigenlijk bijna de maaba recht voor verklaar je voor gek. Dat kan maar zijn lo, jongen. Zeg dat ik aan mij furo. En ik kan tegen je een regime, een inschatting, samen met je gelukkig. Mijn ook een aanraking naar een school toe. Maar indruk sami abi dat ik te juf voer dat en de man vindt dat eigenlijk in op nou een reden voor voeren. Dus eigenlijk het feit dat je go voeren je nou een lauman. En de man behandel je ook toe lekker een lauman. Dus mi sap wansani mi no kan vast niks dat en de smassa e roko dat de smassa e libi dat Desmane fase ook toe. Minus op olanga otang ma. A heer periode san bedien a hotelkamera. Lek fami mitanga de sani. Somi lip ding. Me wakap sa. Mine luku ding. Wanf de san san fal mi op ook toe. Want die abi in China. I ab mooi scooter. Valk mooi scooter. Maar alles is elektrisch. En de malai. A heer foto is die ding. Dat zou de man doen. De man bouw in waarop bepaalde plekken. Oplaadplekken. Dus je scooter. Ik kan stop. Aan precies. Is dat precies dat. Dat heb ik go laden op. Want de stekker de. Je go laden die scooter op. En volgens mij. In een pijn een lotto. En dan valt me op. Maar je ziet dat de mensen jongen ook moppen voor scooter, trouwens moest gaan leveren, sani, of een mapje aan zijn gaan aan prezi. Maar ik denk niet, Nadja, ik denk Nadja. De mensen jongen ook moppen voor scooter, maar de mannen poer als rote uit haar contact voor een scooter, van wakker. Nadja, dat maar mij gado. Zij de mannen poer als rote uit haar contact. Nou, als man ook voer als scooter. En nou, als man ook gaan aan prezi. Dus ja. Zijn er maar poer als rote uit haar scooter. Maar Lucas had met dat zo. Een overheid die ze. Op zo voor invloed. Dat je bestaan dat je. Dat je nog op een reden. Voor je voor ons maar zijn niet. En. Dat voor je ons koud toe. Voor ze een school toe, zo lees in Boaka, zo lees kan de bijna today. Voor ze met een school toe. Als je een school toe, neerbestang, of min als je politiebureau. Maar je praxeert dat maar. Wat hebben deze mensen dusdanig georganiseerd en gedaan dat jullie een behoefte voor voeren? Juna a behoefte voor furu. Want wie is Shiwan Sani in een fasing? Dan me denk ik dat mami gado glen. Mi Shiwan biki brada ko luku mi. Mami biki brada mi deina uitzending. Mami no sabe ikko na wan bo skopu.
1: Jerry.
0: Oh, Jerry no de. Jerry no de. Dis na wan uru pokumang. Mi no sabe moro is soort band. Mami denk dat ik be play in die Cosmostas.
1: Ja, Cosmostas, Mechmostas, Aladdin
0: Stars. Ik play in Aladdin Stars dat hij. Zijn ene mijn big brother?
1: Paul.
0: Paul?
1: Ja.
0: En Paul, jong, mijn breed heeft sier. Maar naar Barba veranderen, jong. Ben je hem nu herkennen, jong. Paul stomt je zo. Dus je zegt aan mij. Ja. Want mijn verteerd is, maar ik kwam trip go naar Shanghai, naar China. Dat ik als donata fradisier. Dat ik kan putten een headphone tapie ede. Ai. Me verteerde Arkiman, mi me kwa reis, go na China. En mi be breiti, tak mi go dape. Omdat mi heer libi lang akba, de sansa me heere fu China, na bijna leki des, ma sa e draya kondre dape na dibri, na satan de dape. Ma dibi go nou da mi ko luku taki, de libi sma san de dape. Mi be si wan volk, sa mi kis a indruk, dat de dit tevreden aan het bestaan en dat de afwan Libië mensen waardig bestaan en Mij bebreidt in de omstandigheden samen met dat. Een hele goede middag.
2: Met Loes.
0: Hey, Loes.
2: Je noemt echt dingen die verschillend zijn, zowel met Suriname en Nederland. Dan kijk, nu geef je aan, even in punten, waar je dus eigenlijk je scooter of je auto, oké, elektrisch kan laten opvoeden. Maar wat is het nu? Je hebt het nou over van die man haalt de sleutel niet uit de slot.
0: Nee.
2: Dus de criminaliteit is daar niet hoog. Maar lieve luisteraars, en wij moeten juist zo voorzichtig zijn. Vroeger hoorden wij dus 20 jaar geleden, Nederland is een verzorgingsstaat. Suriname proberen de moeders en de vaders te werken binnen en buitenshuis om hun kinderen groot te brengen. Wij oordelen en vooroordelen niet. Maar als je nu kijkt wat er in Suriname gebeurt met de criminaliteit, is vreselijk. Dus hoe is het daar met de politiek over het land waarover je het hebt? Want Glenn, luisteraars, een man is overleden en zijn lijk was in zijn woning hier in Nederland. En zijn zoon komt thuis. Ze hebben ingebroken. In Suriname zou men zeggen karma. Men zou zeggen het spookt. En hier in Nederland heeft men de raam of deur opengebroken. En die kast, naast waar die man lag in zijn kist, hebben ze ook opengemaakt om naar dingen te zoeken. Wat is de reden van een land waarin ieder gelijke monniken gelijke kappen is? Want als je hier woont, krijgt een iedere uitkering, mits je niet hebt aangemeld. Dankjewel.
0: Maar mevrouw Loes.
2: Ja, schat.
0: Want ik kreeg zo net van onze moderator te horen.
2: Ja.
0: Dat u in overtreding bent, want u hebt al 4 keer geweld.
2: Ja, dat klopt. Laat de andere mensen ook bellen. Die moeten bellen, ze hebben gelijk. Want eigenlijk heb ik...
0: Maar ik moet het aan u doorgeven.
2: ...kracht. En ik voel me ook niet lekker. Maar jouw thema en de moderator, laat ons blijven stilstaan bij de verschillen in de samenleving, zowel hier, okay. Suriname en de plaats waar de heer Godfried is gegaan, dat we kunnen zien wat er veranderingen zijn in de samenleving. En moderator, u heeft gelijk, ik ben goed ziek, maar ik heb mijn stem laten horen, want ik ben er nog. Bedankt voor de samenwerking.
0: Abu, oké. Dankjewel. Nee, maar dan, Migi, mevrouw Loes, Abu Skopu, want ik zit hier ook als werkarm, dus mijn gedrag me ook toen naar de regels gelden, ja. Maar, lichaam ik bataki. Eder Arkisma, luku nou een samenleving die je moet ontdekken, Yusrevi, Fukang, Abiwang, Egi Mening, mi efeteer sam migoshi dape, want zo lees ik a jere, maar zo lees amoro boon fisi ook toen aan je Egi ai, Fukang meki, zeg maar, amoro boon evaluatie, evego omstani sang. De inaugurant apodis in Sawelibi. En me, op basis van een leuke ervaring, een positieve ervaring, me en nodig sma uit dat go, zie met je eigen ogen. Omdat die, we hebben ons jarenlang laten beïnvloeden door het Westen. We hebben het idee dat het Westen moroboen. Want dat is vrijheid, de blijheid. De. Maar als je kijkt naar de vorming voor de team voor UNO, dan zie je dat we hebben meer nodig. U bent in de uitzending en een hele goede middag.
3: Middag Glenn.
0: Ja, u bent welkom in de uitzending.
3: Middag Glenn, met Eddie.
0: Hi Eddie, ik luister naar je.
3: Glenn, ik ben op China. En zij het jaren wakker onder de 100. Want zij dat ze Europa doen, Europa en Yankee. Zij dat de man is doen. De man hoort altijd voor dat China, Takuru, China, DC, China. Dus nooit de man Takuru voor China. Dus de man doen altijd de man brengen van China, China, Takuru, kon de komende mij kiezen. Maar nu die Yusuf gode, leku en no zij hier.
0: Het
3: is altijd het Westen naar Yankee, altijd Boroko China. Maar nu China de daden Takuru, de man, abedeweet man, Jarusuras. de manja russe en ma afroens en ma consistime na grontapu avec mana amoro venex mai grontapu eh no parce que si no vet mana pour grontapu era ma des play bass qui à la smart le gichina na russe de mon play bass na mana meta gite avec mana na flou fa grontapu d'ici moi je suis démolo para
0: bon mi era you grantani.

Waf den san san ook toe, want mi dedrape na China dat me volg wan toe sani, dan mi kies wan uitleg. Mi kies wan uitleg, mo luk ef mi kan draya uitleg dati. Omdat a san dat bede wan falek prinspari sani, san solis te luk a grontap disi, fu verstaan son san moroboon, arki belangrijk. Arki. En once ma leg once aan uit, me probeer voor financiën op social media. Luko, me be voer discussie na smas aan de na kerkie. En terwijl a genocide e vinde plaats na in Gaza, dan mi sabit ak wa toesma vanuit a christendom en verdedig Israël. En verdedig akondre Israël na de Sionisten, de Smasa en Kier, alle de Palestijnen dape, trouwens de verhongerde met den dede, usabi, adjelik na Satan, en sorgutaki, de mama ruima hier gebied dape op, terwijl na de mango in de Sma gebied, de witma poden dape, en no de mama vintak alles ma dape moest dede, zodat Gaza, dat ben af ding. Alle Palestijnen moest dit. En grondtapo, eigenlijk, Oshifa de Kierding, de Kieripching, Sleupschitter de Kieripching, de mij bom, granaat gooien, autopepchins doen, de mij bombardeer Atoso, de mij bombardeer score, de mij Kieralasani. On het ook moren erover. En mij voer aan discussie, met tegen ons wat ik zei, dat ben op bouillon. Als je naar die dibritik abradapé. Dat sma tak yere no, mi no wan mek itaka tor dis na nga mi. No so in op ko in a gebouw pe mi, ap dat zeg erover. Want you de tege a word fu gado. Im libding sma in Israel, in op bekritiseer ding, im libding mek den kier de sma godoro. En in op tak neks, want na God, gado verkies a volk disi. Maar in midden, zo'n Bijbel is niet helemaal geprint in mijn hersenen, dat mijn haar schrijf. Mietak dus, maar dit is naar die debris. En was maar zo'n Sabbat Bijbel, zo'n Luca Bijbel, zo'n Libi volgens haar Bijbel, die in staat voor tegen jou, die mag kierden in Palestijn, want het gaat ook kies gedeen. Dan mijn man legt me uit, Samsa precies. Samsana in grondtapu, desma disi san din Israël, zou ik haar Joden, maar volgens mij zijn het Zionisten, desma moksi na a politiek voor Amerika. Pe politiek na a money, trouw a wapen voor overheers grondtapu, politiek na a money. Maar de toestand dat die, want eigenlijk was Amerikaan president op basis van een kapitaal waarover Israëliërs of Zionisten beschikken. Een Amerikaan president is trouwens een puppet on the string. Het is een onderdeel van een spel bij eigenlijk Israël. Het oefende invloed uit naar in grondtapu. Voor bepaald samen op zijn grondtapu. Maar de mannen liever zijn na money na een politieke wang. De man, ze zijn erin geslaagd. Voor zorgen dat binnen een geloofgemeenschap, dus maar zijn ebribi in een christendom of een bijbel. De man pot den zijn zo dusdanig verwoord. Dat jou zou op kritiek. Dat de smadisi. Eigenlijk je kritiek zijn je liever. Ik geef je een gevoel dat te je leven kritiek op de sma die ze ieder tegen gado, want gado taki a volk dat na ma ben. Dus a christendom zijn beïnvloed je, zijn brainwash je, zijn indoctrineer je, en overtuig je nou dat je een zoon doet. Als je leven kritiek op een verkoren volk voor gado na in Israël, ben je zondig. Dus wie zou dat doen?
Iemand bekritiseert ding omdat je nog een gelovige.

0: Dus isi ofara des mago. Dus de mago sofara in alibisma en psyche. Tak eigenlijk ino de instaat mor wat you no beschuldig de moro. You de overtuigd tak de no ma yepi want de na verkoren volk fugado. En if you sa ap kritiek, lever a kritiek, yo gwa hel. Yo gwena, want je do sondu. Want dat deleer you. Dus dat want taki, je keur goed sa de do. Wie is de kier ala dee, duizend sma gewoon onschuldig op ching. You no ma lever kritiek. Want a geloof brainwash you. A geloof indoctrineer you. En het maakt niet uit soort score je kiest, soort opleiding je kiest. De geloof indoctrineer je. De besluiten zijn je teki. Na besluiten zijn we zijn een boogie grond tapu. Je aba idee taki na gadoroko. Na samude. Terwijl ze maar de bezigheid dogri. Want mij kan tegen je. A beleid voor Israël gomiti Libanon. De Palestijn Gaza en alle de pres dat je. De me kierdesma en de ma en de kierdesma zomaar. De ma ontmenselijk desma dat je. Eigenlijk, de ma zorgrond tapuk batak. Eigenlijk desma dat aan een volwaardig libisma. Na lek van de ma bevindt dat dem zeer blakasma. En no was ma net durf. Voor tak a geschiedenis. Voor den jute ego om. Faremango om naar Afrikaan voor je hebt den trong slaaf. Voor druk dingo in slavernij. Terwijl ik aan slavernij tori, een rol. Een rol voor de sma dat une benoemen man. Omdat a christendom is zorgo dat je you no kan liever kritiek tap ding. No se ide tige gado, maar 400 jaar lang de ontmenselijk trablakasma. Van de contact in grond tapu, blakasma en vooral blakasma zijn brasa a christendom. De mannen go a volk dat hij, de mannen bekritiseer a volk dat hij. Want a volk dat hij in a Bijbel heilig. En wie is de man 4 miljoenen blakasma in a transatlantische slavernij? Uno ne bekritiseer den. Want a christendom leer ook ba dat na volk voor gado. Vaak gado kan kiezen een volk uit zijn de bereid voor bonk bomgo in een bus pepchinde. Vaak gado kan kiezen een volk uit zijn de bereid voor pepchinde in een auto de bonk aan een granaat go in een auto kier dem ching. If na gado dat hij. Mino ma tak over een rechtvaardig gado. En mi sap tak des ma san gelovig ti de zonde. Do fin tak glenje zondo. If i tak asan disi. Ma de jeep mi. Poer mi. Uit. A gedachte dat hij. Tak na zondo me zondo. Mi apon beller. Een hele goede middag.
1: Een goedemiddag iedereen die luistert naar Maat Radio. Meneer Glenn Godfried, ook een goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ik spreek met Dorothy. Mijn actie was aan. Ik heb net binnen, want ik ben verzorgd in planten van mij. Mijn heren heet dat gadotori. Mijn dat loop gadotori. Maar mijn actie was aan. Hoe altijd om beleren scoren dat drie aartsvaderen die toch? Abraham, Isaac en Jacob. Toch? Jij hebt het ook geleerd op school, Glenn. Dat ben je gestraat. En Wanika Straat?
0: Ik luister naar je, Dorothy. Ga je gang. Ik luister naar je.
1: Luister. Soort waar voor de aartsvaderen om blakasma is stammen af. Dus je hebt Abraham, Isaac en Jacob. Soort waar na uno aartsvader. Is dat wat Dorothy dat is?
0: Nee, mina sabi.
1: Oh, kan de wasmasasat dan dat ook sabin sabasan dat no?
0: Dan is het arki, kan de wasmasasat wel komen voor leg me uit, omdat Misref no sabi.
1: Jozef no sab dat?
0: No.
1: Oh, jammer, jammer, jammer. Mij ook toen ik jaren terwijl ik bij gas van naar school aan alle soort kerkie. Maar het is me niet bijgebleven, laat me dat zo zeggen.
0: Oké.
1: Trouwens, de groet aan Regina en de kinderen, ja?
0: Abu, oké.

0: Doei, doei.
1: Mino sabi de arts vader jere. Mino verdiep me zo in a wetenschap dat hij was.

0: un film de... pour appuyer la factory. Om dat ogri, ogri na in grond tapone ekba. En je vraagt je ook af, in wat voor wereld leven wij? Sana agron tapu in Sabelibi. En mi a moeilijk, dus zeer lastig voor mij, Solisi, om dingen te kunnen onderscheiden. U bent in de uitzending. Goedemiddag. Hallo.
1: Glenn, het is Eddie.
0: Eddie, ik luister naar je.
1: Ik heb me appetit aan Sani. Ik heb me contactie. Give me een heel groot tapu. Laat ik christen hebben staan. Een christen aan wit man. Ik ben christen. Ik ben no one black as man wereldwijd. Amerika wil spelen. No one black as man no christen. Omdat de wit man... Vroeger black as man... Ben strong christen voor vinden ook op te wonen. Dus a geloof is opgedrongen. Dus no black as man wat hij dit in Holland, Japan en dit. In Sanada dat den a christen. Black as man aan no christen. A wit man aan wan christen. You know ik aan de wan christen. A wit man is chimie dit als libis man. Dat ben ik aan de wan christen black. Want dit in me eye, de wan in Yankee of water wereld. No one black as man no christen. Je kan niet zijn christen. A wit man is chie als christen. Dat a black as man op eye dat de aan no christen. Zo black as man christen. A wit man aan wan christen. A man put een geloof in you. God with Jesus and with God. That you are following me because you're Christian. You are black as mine, because you are Christian. On that, you are no Christian. I wait on Christian. You need. You black on we can't want Christian. Means a black as man. Only it is that they don't want Christian. And if a star black as man worldwide are no Christian. They take a call and my dear no Christian. The man is she has leave his mouth. I got the one Christian. They win a black one. Make a man think about it. Abu.
0: Abu. We hear you, Eddie. We have one traveler and hey, look who you met.
2: Hi, Glenn. Met Grep.
0: Meneer Grep. Van jou.
2: Welkom in Nederland.
0: Huh? Dankjewel.
2: Ja. Nee, je vertelt heel enthousiast over jouw ervaringen in China.
0: Uh-huh.
2: En ik denk dat dat ook wetenschappelijk klopt. Ik volg het al een tijdje. Alleen de vraag die je moet stellen is, China, welke samenleving willen we? Willen we een socialistische samenleving zoals dat in China is? En die hebben twee kernwaarden. Die hebben als kernwaarde vrijheid en gelijkheid. Mm-hmm. En die gelijkheid, dat is, komt tot uiting in alle vormen die jij hebt genoemd en die je hebt beleefd. Alleen je weet niet dat dat de kernwaarde is.
0: Mm-hmm.
2: Hier... He, dus ik wil het niet te ingewikkeld maken voor de luisteraar. China heeft gekozen vanaf Mao Zedong, rode boekje, altijd om die lijn, die socialistische lijn, vast te houden. Ze zijn ook door diepe dalen gegaan. Maar nu merk je dat ze daardoor, doordat ze gekozen hebben voor dat model, hoe ze die samenleving willen inrichten voor al die miljoenen mensen daar, of miljarden mensen bijna, hebben ze dus die vooruitgang kunnen boeken. En dan kan je kijken met een westerse bril en zeggen, ja, maar die mensen zijn niet vrij, want die robot, die houdt je in de gaten. En vanaf je in Shanghai geland bent, wordt Glenn overal gevolgd met camera's die zijn ogen hebben vastleggen. Dus ze weten precies waar je staat, wanneer je wat doet, met wie je praat, alles. Alles wordt gevolgd. Je mobiel wordt gezien.
0: Ja, alles. Klopt.
2: Dus dat zijn afwegingen. Willen we zo'n samenleving? Nou, daar heeft het gewerkt. He? In Suriname, om die stap te maken, zie je dat we dit model van vrijheid en gelijkheid was verankerd in die socialistische partijen. Die partijen die het decolonisatieproces hebben vormgegeven. Een van ze is PNR, maar je had heel veel linkse partijen in Suriname die geënt waren op dit principe gelijkheid en vrijheid, meester Bruma.
0: Mm.
2: En die hebben samen met de NPS die doorbraak gemaakt om te komen tot die onafhankelijkheid. En dan merk je dus dat daar, merk je dat Nederland in het begin misschien enthousiast, daarna niet meer enthousiast. En dan gaan ze een soort, wat ik noem, schizofrene politiek vormen.
0: Mm-hmm.
2: Snap je? En dan krijg je een militaire coup waar ook dit de basis was. Maar het Surinaamse volk zegt, ja, maar ik wil meer vrijheid, ik wil die gelijkheid, dat kan mijn worst wezen, ik wil vrij zijn. Snap je? Dus dan maakt men weer

0: terugstap naar het kapitalistisch systeem, vrije markt, al die dingen onder die periode Nieuw Front. Dus wij kiezen, wij hebben niet standvastig één lijn gekozen. We gaan van die socialistische principes naar een kapitalistische samenleving waar geld de hoofdmoot voert. En als dat, als je zo een samenleving weer inricht, ja, dan moet je ook openstaan voor de negatieve gevolgen. Dat een klein deel steenrijk wordt en 90-80% straatarm. En dat de criminaliteit hoogtij viert. Dat mensen, hè, dus dat zijn allemaal uitwassen welk systeem creëren. En daarom is het belangrijk. En ik merk dat bij jou, en ook ik hoor, ik ben op zoek van hoe zou je voor Suriname een nieuwe kans hebben, hoe een kinkasysteem. Hoe gaan we die discussie voeren, welke samenleving willen we? Hoe willen we dat? Willen we? Want je kan niet meer terug, denk ik, naar het Chinese model of dat van Traoré. Omdat dat een echt hard socialistische inrichting van jouw staat is. Ik denk dat de mensen in Suriname en de diaspora dat je onmogelijk gaan maken. Maar ik denk dat we naar een tussenstap moeten. Dat we zeggen, we willen een sociaal-democratische samenleving. En het sociale bestaat eruit dat we de mensen die niet mee kunnen, dat je ze ondersteunt. Hè? Tante Loes noemde het een verzorgingsstaat. Maar een verzorgingsstaat 2.0, waarbij je zegt van, hey, je moet investeren in brede welvaart. En in brede welvaart is een moeilijk woord, maar ik zal het uitleggen. Je moet investeren in zorg. Je moet investeren in onderwijs. He, en welke van die twee eerst? Ik denk eerst onderwijs en daarna zorg. He, maar straks is geld geen probleem. Maar je moet investeren in veiligheid. Je moet investeren in infrastructuur. Mm-hmm. Ik denk dat we gelet op de inkomsten 2028, 2030. Daarna krijgen we gemiddeld, als je kijkt naar de toekomstverwachtingen, krijgen we gemiddeld 7 miljard inkomsten per jaar voor de komende 30 jaar. Dus ik denk dat deze discussie, en ik merk dat je de vorige keer, voordat je naar China vertrok, had je het ook benoemd. Van, je noemde het dat je niet kan voorstellen dat de mensen in de assemblee het land niet gaan kunnen ontwikkelen, omdat ze niet genoeg opleiding hebben. Hè? Of daar twijfelde je over. Ik noem het ook op dat stuk, welke elite willen we? De elite is niet anders dan de mensen die vooruitgeschoven zijn. Hè? Dus je hebt wel die democratie, je gaat naar de sport, naar de stembus, je stemt. Maar dan krijg je een groep. En die elite moet zich bewust zijn van, wij moeten de beste zijn. Wij moeten op ons gebied, niet op alle, maar op ons gebied moeten we de beste zijn. Als wij niet de beste zijn, moeten we die deskundigheid gaan inkopen. He, dus dan praat je meer over, om een moeilijk woord te gebruiken, wil je meritocratie of arrestocratie? He, dat is net als een voetbalteam. In Nederland gaan ze niet meneer Greb of meneer Kotri zetten te selecteren in Nederland of in Suriname de 11 beste spelers. En dat zou je, ik zeg niet dat ik ervoor ben, dat zou je ook moeten zeggen. Maar hey, wie zijn de topdeskundigen als het gaat om welke politieke partij ook? En die moeten plaatsnemen in die eliteclub, in die elitegroep die het land vooruit gaan moeten brengen. Ja.
1: Even, Florian, mag ik jou, want ik heb een paar vragen aan je.
0: Ja.
1: Ik wil het met je hebben over Bibes, die vorige minister van Bibes, die nu wel in contact treedt met de kwestie met betrekking tot die Mennonieten. Het is voor mij een beetje raadselachtig. Ik vraag me af wat zijn rol daarin betekent op dit moment, terwijl we een andere regering hebben. Er zijn nog een paar dingen die zich voltrekken in Suriname, waar ik jou toch wil vragen om een beetje verduidelijken. Kan ik je zo bellen na 3 uur?
0: Dat kan.
1: Oké, dan bel ik je na 3 uur.
0: Oké.
1: Oké, okay. Okay, tot zo, tot zo. Laten we kijken, we hebben iemand aan de andere kant. We zeggen goedemiddag, welkom. Abella Dis Anga. Oké, okay, we horen u niet meer. Dan ga ik even door met mijn bezoek. Mijn bezoek, want dat is aan het boeien me toch. Midoro Shanghai, Michia Grontapu Dape. En het was een wereld. Liksamite Gugba, Alaniti ja dansi, ja toproefbaar, disco, ja DJ's internationaal. Ik kon draaien poko dape. Ik ben zelfs, ik heb filmpjes, mijn potenta po, Facebook. Dus a wereld, san you kiss in you ede, san you bereken als China zo lees, ik kan vergis you. U bent in de uitzending, een hele goede middag.
2: Namino?
1: Aina you ai, brother Rick no?
2: Ja, ja, ja.
1: En brother Rick, ik luister naar je.
2: Ja, Glenn, Fafi en luisteraars thuis.
1: Welkom.
2: Ja, Glenn, interessant dat ik ook zie systeem voor China. Centro en succesverhalen, een communistisch systeem. Want dat is het.
1: Ja, ja, klopt.
2: Communisme.
1: Mm-hmm.
2: En ja, in het Westen, we hebben iets dat ze zeggen, een democratie. Maar ja, eigenlijk is het kapitalisme. Een monetaire, ja, kapitalistisch systeem.
1: Mm-hmm.
2: En een communistisch systeem lukt dat weer.
1: Ja.
2: Het is een succes geworden. Want Westen fight een communistisch systeem. Met hand en tand, de fighting, overal. En dat lukt ook toe. In voormalige Sovjet-Unie, dus Oost-Europa, Rusland. Ook in Rusland had ook een verbroken systeem.
1: Mm.
2: Ze hebben alles ingezet. Vanaf Reagan, Reagan, dat hij 30 jaar, 40 jaar geleden. Die man fight dat systeem. Ze hebben alles ingezet. De verbroken systeem, maar ja, doet China ook wel. Dat hoor je staan. Cuba loopt op zijn laatste benen. Dus zie vergelijkt het systeem.
1: Ja.
2: En dat is, daarom is het niet verwonderlijk dat het helemaal domineert China. Want stel nou dat iets als een communistisch systeem komt, als succesvol, als leuk. Maar ik denk dat een kapitalistisch systeem voor Westen.
1: Zijn er elkaar beschaving?
2: Ja, toch helemaal. Ja, dat is. De democratie.
1: Mm.
2: Dat is mijn potentie camoufleren in de democratie.
1: Ja, ja.
2: Dus dat is niet zo'n omgeving. Dat is zo'n schassan, ja. Niet denk je, ja. Schassan is communisme tegenover kapitalisme. En dan in een Westen, ja, communisme nog mag lukken. Je mag het niet zien als een systeem dat succesvol kan zijn. Daarom met mijn hypothetie en zo, de schoolgaard wil vormen dat die, maar of het welk systeem zomaar wat niet, dat is aan iemand eigen om te lukken,
1: maar. Maar ik heb soms aan Amirek, op een gegeven moment, omdat ik bij de onwetend, een beïnvloeding bij Gimme een gevoel dat je het over Rusland,
2: ja,
1: naar China bijna, je bent over satanisme.
2: Ja, dat was dan kom.
1: Dat samen kon zien, de miluka kapitalistisch systeem nou, aan de konde zijn het dominera systeem dat hij, wat maar, like Trump, misschien like a Satan. Is je begrijp. Dus eigenlijk nooit meer bij mij. Dan ben balans. Want we zijn massaal op compassie. Naar een bevolking. Juist, als maar dat me aba idee snap dichterbij naar Gado.
2: Is het ook?
1: Dus, me tegen eerlijk jaren na. Me breedte echt een rektak me gua China. Omdat Sami Sina China. Ik blijf het verwoorden, maar dat ik misschien welzijn. Maar dat is over aan welvaart. Gewoon menselijk welzijn. Dat wat Libisch maar kan dit tevreden naar een Libi. Jong Asan dat hij nou Asan zang. Me koesteraman. Waardoor kan hij me promoten op basis van het feit dat hij.

0: dus hebben van boem samen doen. Mm. Maar het gevoel dat de en voorlopig niks te maken veranderen aan man.
1: Ja, maar net zo dat je dit want systeem zal lukken, een community systeem zal lukken. En ze zijn natuurlijk niet op één dag daar gekomen met vallen opstanden, maar door.
0: Ja.
1: Ja, dus al lukt de man. En met astma beïnvloed het om zich te volgen. Ik denk dat ik vijf grappen aan mijn beste van zien natuurlijk. Die ervaring heeft.
0: Ja.
1: En alleen voor een kapitalistisch systeem, Westen, met name Amerika. Natuurlijk, als je look at Amerika voor Adenono, de probleem zal je abi, dan ben je bevallen. Moeilijk. Als school zal je maar abi, dan ben je moeilijk. En ze kunnen niet om China heen. Dus dat ben ik de poort dat tegen zomaar. Ik is maar moeten kunnen voor een fascine in Abdoor Saïfsa.
0: Ja, ja.
1: En dan laat je niet beïnvloeden.
0: Abou, brother Rick, thank you. Okay. Is het aan Jurek, wil je moet ik wel laatste bellen? Ik heb nog 2 minuten. Een hele goede middag.
2: Voldoende. Glenn, maar China is sowieso een socialistische maatschappij, hoor. Die heeft altijd goed zijn best gedaan. Ook de Chinezen. Ook in Suriname. Want de kweki unu ook toe. Is dat zij de metakasandati? Fossi, die de met de kon rapen. Nee, ben kan borgo, we borgo naar de Chinezen. En ben kan, ja, eind van de week of eind van de maand, we go pai un pai man. Ik was jong en we deden het ook voor mijn moeder.
0: Oké. Okay.
2: Ik ga Chinezen go borgo. En dit is maar normaal, er hebben nog enkele probleem. De ben goede en sani, eind van de week of eind van de maand, je pai ding. En altijd is het zo geweest. Maar andere mensen zijn kiezen scoren, de ben kan dus maar aristocraten. Weet je wel, vooral in dat beetje pembeli drapen. Dat is niet een aristocraat, maar is niet waar. Echt sociale mensen. En mijn breed dat die go drapen. En dan one word voor China, sami sabi voor de Chinezen. Na nihao.
0: Nihao, moet ik hier odi.
2: Je voor wie anu, dat je met een buiging, dat je dat nihao.
0: Aboom, hoe jij dat? Dat ben je Dorothy en we gaan naar het nieuws en de Barboscopus. En we zijn zo bij u terug.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de brand die afgelopen week in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout woedde, kunnen nog niet alle bewoners naar huis. De brand brak op de vierde verdieping uit waarop de bewoners werden geëvacueerd. De bewoners van de vierde, vijfde en zesde etage kunnen niet terug en mogen in een hotel overnachten. De bewoners van de onderste lagen mogen wel terug naar huis, zegt de gemeente. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Door een storing in het verkeersleidingssysteem hebben de metro's in Amsterdam aan het begin van de middag een tijd lang stilgestaan. Metro's die onderweg waren konden doorrijden naar een volgende halte, zodat er geen passagiers vast kwamen te zitten. Bussen en trams van de GVB konden wel rijden. De storing is ondertussen opgelost, waardoor er weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. De oorzaak van de storing wordt onderzocht. Zo'n 200.000 Canadezen hebben een petitie getekend om de Amerikaanse ambassadeur in Ottawa, Piet Hoekstra, uit te wijzen. Hoekstra, die in Groningen geboren werd, is in Canada omstreden omdat hij het beleid van de Amerikaanse president Trump steunt. Trump noemde eerder dit jaar Canada en Groenland Amerikaans. En dat is tegen het zere been van veel Canadezen. Omdat het Canadese parlement een ambassadeur niet kan wegsturen, moet de petitie druk op de regering uitoefenen. India laat weten dat het de productie van vloeibaar petroleumgas in eigen land wil verhogen. Indiase huishoudens gebruiken LPG vaak om mee te koken, maar door de blokkade van de Straat van Hormuz is de import behoorlijk ontregeld. Daardoor is er een groot tekort aan LPG ontstaan. Raffinaderijen en bedrijven die ruwe olie zoeken hebben van de Indiase regering de opdracht gekregen alle technische en economische haalbare maatregelen te nemen om de LPG

0: productie op te voeren. Het gaat dan om een kleine 64.000 ton per dag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: thing.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Geachte donateurs, stovoetu, ambassadeurs of vertrouwelingen van Mart. Vanwege een grondige reorganisatie is onze sociëteit aan de Bijlmerdreef 1127A tijdelijk gesloten voor publiek. Wij maken het terzijnde tijd bekend wanneer u weer als clublid welkom bent voor dagbesteding in de stijgende strijd tegen eenzaamheid, gezondheidstips, lezingen, fostertorie, trainingen, film- en spelletjesdagen, exotische hapjes, drankjes en nog veel meer. Sociëteit Mart. De plek voor een goed en vastgelegd gesprek. Heb in alle tijd patiëntie en one dikke uit die hart voor Mart. Heb in alle tijd patiëntie en one dikke uit die hart voor Mart. Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Can you stop the rain? Yeah.
2: Oh. Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends een full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson Party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there.

Bericht van overlijden. De heer Roy Frederik Hoahing. Met groot verdriet delen wij mede dat onze geliefde vader, man, broer, opa en oom, de heer Roy Frederik Hoahing, op maandag 10 augustus is heengegaan. Hij was zoon van Wijlen, Humphrey en Cornelia Hoahing. Geboren in Paramaribo op 2 februari 1947 en overleden op 10 augustus 2026. We zijn dankbaar voor zijn leven, zijn liefde en alle mooie herinneringen die hij ons heeft nagelaten. Hij zal voor altijd een bijzondere plek in onze harten behouden. Rustig, Roy. Je wordt gemist, maar nooit vergeten. Het afscheid van Roy vindt plaats op dinsdag 18 augustus om 12 uur in de aula van de Nieuwe Oosterbegraafplaats, Kruislaan 126, te Amsterdam. Na de afscheidsplechtigheid zullen wij Roy gezamenlijk begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Familie, vrienden en alle die Roy een warm hart toedragen, zijn van harte welkom om samen met ons stil te staan bij zijn leven, mooie herinneringen te delen en hem de laatste eer te bewijzen. Wat blijft zijn de herinneringen, de mooie momenten, zijn liefde en wie hij voor ons was. Voor altijd in onze gedachten en in ons hart. Namens de nabestaanden Amina Hoahing, Hartju Utomo, Rivolino Hoahing en kinderen, Sheridan Hoahing en gezin, broers Benny en Gerold en hun gezin, zusters Joyce, Rosette en hun gezin, en Wijlen, Carlien, Siglin, Henry, Percy, Humphrey en Julien. Radio Mart condoleert de nabestaanden en wens hen heel veel kracht en sterkte toe.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luisteraars, welkom terug bij de uitzending Kruderi. Vandaag helaas hebben we dus Jerry niet bij ons. Die is niet in de gelegenheid om te participeren in deze uitzending. En wij gaan dus, op dit moment heb ik het verzoek gedaan aan de heer Florian Greb om een aantal dingen te duiden die in elk geval in mijn beleving, en als het gaat om de informatie die ik heb, heb ik nog niet misschien de juiste inzichten met betrekking tot een aantal zaken. En niet zo lang geleden heeft de president van Suriname een persconferentie gehad waar er een aantal dingen zijn besproken. Zeer opvallende zaken. Ik heb ook geluisterd nog naar een uitzending met de fractievoorzitter van de VHP, Assis Gayadin, waarbij hij dus heel helder en duidelijk is als het gaat om verandering bij het OM. In elk geval een aantal wetsvoorstellen die zijn gedaan om een aantal dingen te veranderen. En ik heb gemerkt dat de VHP zich heftig verzet. En dat de PG die er op dit moment is, die moet daar blijven. En eigenlijk zijn ze ook niet voor hervormingen, iets wat mij enigszins verbaast als ik de argumentatie daarvan beluister. Maar we gaan het bespreken met de heer Greb. En ik heet hem weer van harte welkom in deze uitzending. Meneer Greb, welkom.
1: Ja, Glenn, welkom.
0: Favi.
1: Nogmaals. Ego.
0: Nou, bedankt dat je, toch een aantal dingen met me wil bespreken. Zodat we ook meer inzicht krijgen in wat er aan de hand is. Kijk, na zeg maar aantreden van deze regering is er gesproken over hervormingen binnen de rechterlijke macht. En er zou wetgeving moeten komen om dat te bewerkstelligen. Maar het is er niet van gekomen, omdat met name ook de ABOP in elk geval zich als oppositiepartij gedraagt binnen deze coalitie. En het is weer besproken, en wat ik dus nu begrepen heb, is dat de president nu toch wil dat dat weer besproken wordt in de Nationale Assemblée. En dat er weer een ronde zou moeten komen om dat te bewerkstelligen. Hoe zie jij dat? Want de VHP die verzet zich daartegen. Brunswijk die gaat ook niet meewerken daaraan. Dus dat zal nooit gebeuren. Waarom verzet de VHP zich daartegen? Hoe staat Brunswijk daar tegenover? En op welke manier zou de huidige regering toch ervoor kunnen zorgen dat een aantal dingen die hiermee te maken hebben veranderen?
1: Ja, nou, het zijn best wel drie pittige vragen, maar ik ben niet anders gewend van jou en je co-host dat jullie pittige vragen stellen. Maar laten we rustig beginnen, want anders gaan de luisteraars het niet begrijpen. Kijk, de trias politica, zoals we die hebben ingericht in Suriname, bestaat uit de rechterlijke macht, de wetgevende macht, dat is het parlement, en de regering uitvoerende macht. Dat zijn de instituten die vormgeven aan de democratische rechtsstaat Suriname. En democratisch wordt gekozen, het parlement wordt rechtstreeks door het volk gekozen, en daaruit kiest dat parlement, kiest de regering, in deze de president en de vicepresident, en die gaat dan een aantal mensen selecteren om uitvoering te geven

Dus zo is het stelsel. Ik zal geen vergelijking maken met waar je vandaan komt, hè, waar je net op vakantie bent geweest. Maar zo is het in Suriname. Laten we ons bij het onderwerp houden. Je merkt dat in geen van de twee andere instituten het discours gedomineerd wordt door één politieke partij. Laat me het zo zeggen. In de regering, in de uitvoerende macht, zitten de NDP, de NPS, de PL. Dus van alle politieke partijen heb je een weerspiegeling. Daarom heet het ook spiegeldemocratie. Als je kijkt naar het parlement, heb je dat ook. Als je kijkt naar de rechterlijke macht, dan zie je dat de rechterlijke macht gedomineerd wordt door mensen die lid zijn van de VHP. Dus, dan moeten we ook weer ons afvragen. 1. Is dat wenselijk? Willen we dat zo? Of willen we dat niet zo? Dat het ook daar een representatie is van die samenleving. Die vraag moet primair beantwoord worden. En als je die vraag primair beantwoordt, dan kan je gaan kijken van hey, welke hervormingen zijn nodig om dat te veranderen. Snap je? Dus zo kijk ik er tegenaan hoor. Heel structureel, heel grondig. En als je zegt je wil het zo laten, dan hoef je geen niet te veranderen. Hoef je geen hervormingen door te voeren. Wel nu, de NDP heeft gezegd de zaak moet hervormd worden. Moet versterkt worden, moet hier en daar, moeten er meer mensen bij. Dan moet je een onderscheid maken tussen de, wat we noemen de zittende magistratuur, dat is de rechterlijke macht, die met rechtspraak belast is. En je hebt de opsporingsmacht, die voor de opsporing, en dat is het OM. Maar het OM, dat zijn gewoon een speciale ambtenaren. Het is niet dat het OM rechters zijn. He? Dus daar is er een verschil. En om het goed te begrijpen, wat heeft de vorige regering gedaan? Die heeft alles op één hoofd gegooid. Dus die heeft en de speciale ambtenaren en de rechterlijke macht op één hoofd gegooid. En die zegt van nou, jullie krijgen, ik heb die wetgeving niet specifiek voor me nu. Maar iedereen mag tot 70 jaar werkzaam zijn. Iedereen wordt wat voor het leven benoemd. Dat is dus niet zo. Dat kan niet. Hè? Als we zeggen van oudsher in 1975 hebben we de keuze gemaakt om de rechterlijke macht. Hè, en dat hoort. De rechterlijke macht is wordt voor het leven benoemd. Hè, omdat je ze een speciale plek wil geven. Niet om de zoveel tijd verandering. De rechterlijke macht moet ook onafhankelijk zijn. Dat is de zittende magistratuur. Maar het OM dat belast is met de opsporing, dat was in die grondwet van 75 en daarna was dat niet zo. De PG was een speciale ambtenaar, werd ook voor het leven benoemd, maar tot en met 65 of 60 jaar. De vorige regering heeft alles op één hoofd gehaald en heeft gezegd 70 jaar. En het venijnige zit hem in dat ze de salarisreeks van die hele OM hebben opgetrokken, waardoor je nu een soort karikatuur hebt dat de PG een salaris van 23.000 euro verdient. Nou, dat daarmee met dat salaris kan je 2 PG's of 3 PG's in Nederland betalen. Dus dat kan niet. Dus die hele salarisreeksen die volgt uit die wet die is aangenomen door in de periode onder de vorige regering, heeft een pasquel gemaakt van die hele rechterlijke macht. En als ik ernaar kijk met een zekere afstand en distantie, dan zeg ik kennelijk bewust, omdat Santokki, over de doden alleen goeds natuurlijk. De vorige president had dat strategisch nodig. Om dat als wapen in te zetten, omdat hij een autocratisch concept had. Dus hij is democratisch gekozen en daarna heeft hij zich autocratisch ontwikkeld. Hè? En wil je je autocratisch ontwikkelen, dan moet je de rechterlijke macht om zeep helpen. Je moet

de als het gaat om de media, moet je ook om zeep helpen. En de vakbeweging moet je in je tas hebben. En dat heeft hij dus stelselmatig gedaan. Dus nu zitten we in een situatie waarbij we zeggen van hé, nee, dit kan gewoon niet. Je moet die verandering. En die verandering zit op één. De salarisreeks klopt niet. Het is niet. Ik bedoel, als je een ervoor kiest om de PG 23.000 euro per maand te betalen. En wat about die verpleegkundige? Wat about die onderwijzeres die ervoor heeft gezorgd dat ze dat niveau heeft kunnen bereiken? Snap je? Dus je haalt daarmee die hele samenleving, ruk je uit elkaar. En dan krijg je dat die cohesie uit die samenleving gaat. Dus we moeten terug naar de basis. Volgens mij, toen ik in Suriname woonde, wist ik niet eens wie de PG was. Niemand wist wie de PG was. Het was toevallig een bevriende, een dierbare vriend van mijn vader. Maar niemand wist wie de PG was. Niemand wist wie de rechter was. Het was gewoon een samenleving waarbij, ja, als je iets verkeerds had gedaan, dan kwam je met ze in aanraking. Maar het was een groep die niet zichtbaar, die eigenlijk nooit besproken werd. Tot nu in de periode de 2020, 2025 is die rechterlijke macht gigantisch in het openbaar. En ik neem aan dat zij dat ook niet fijn vinden, maar ze zijn kennelijk in die positie gebracht. Maar dan nog vind ik, als professional, als elite, moet je ook daden stellen. Dan kan je niet zeggen, ja, je doet maar en ik krijg het geld. Ik vind ook dat de PG en die hele reeks die daar zitten, die hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Om te zeggen, president, je kan dit wel doen, maar ik wil het niet. Ik ga daar niet mee akkoord. Daarom ben je een elite, daarom ben je vooruitgeschoven in die positie. Daarom heeft Suriname jou gekozen. Dus je moet ter alle tijden een rechte rug hebben. Hè? Een goede vriend van me zou zeggen, 's ochtends een fan, 's avonds ook een fan. Snap je? Dus dat wordt verwacht van die elite. Die elite in Suriname die zitten in allerlei vooruitgeschoven posities, moeten dat beseffen. Je moet niet alleen een invulling geven aan wat op papier is een democratische rechtsstaat en rechtsorde, maar je moet het ook de normen en waarden die horen bij de persoon die dat invult, moet ook uitstralen. Dus dat is. En ja, de VHP verzet zich omdat men kennelijk door de reorganisatie, door de hervorming, kennelijk minder grip gaat krijgen op het instituut rechterlijke macht. De rol van Brunswijk, ik denk dat de Brunswijk als persoon het niet begrijpt. Maar dat is op zich geen probleem. Ik denk dat het goed uitgelegd moet worden aan de ABOP-fractie, zodat je ze mee kan nemen waarom je iets doet en wat het uiteindelijke resultaat is. Dus dat is op het niveau van, als je kijkt naar die verandering. Dus die salarisreeks moet veranderd worden, want dat kan niet. Dat is echt verschrikkelijk. Daarnaast moet die leeftijd aangepast worden. Eigenlijk teruggebracht worden naar wat het was. Hè? 65 PG. En er moet een derde instantie komen. En die derde instantie is net als hier in Nederland. Als je in eerste aanleg ga je naar de rechtbank. Je hebt gewonnen of je hebt verloren. Je gaat in hoger beroep. En als je nog niet tevreden bent, ga je naar de Hoge Raad. De Hoge Raad is een derde instantie om puur te kijken, niet naar de uitspraak, om puur te kijken, heeft de rechter zich gehouden aan jurisprudentie. En jurisprudentie is niets anders dan soortgelijke casussen die ze in Nederland of elders hebben voorgedaan, waar er al een uitspraak over gedaan is. Houden die rechters in eerste en in tweede aanleg, houden ze zich aan die rechtsregels? Hè? Gaan ze niet, omdat niemand meekijkt, denken ze van ja, weet je, ik bepaal in die casus, doe ik dat. En, dus het is ook voor de rechterlijke macht, is het ook een aanscherping. Hè? En je moet het zo zien dat iedereen kan fouten maken. Maar als je weet van, hey shit, er kijkt iemand.

mee of er kan iemand meekijken in een specifieke casus, dan ga je, denk ik, als mens, als persoon, ervan uit van, oké, maar hebben we alles gevolgd? Check dat. En dus het hoeft niet, maar het zou kunnen leiden ertoe dat de kwaliteit van de uitspraken verbeteren. Dus niemand kan er tegen zijn. Niemand kan daar tegen zijn. Ook de rechterlijke macht niet. Dus ik denk dat zand in de ogen van het volk probeert te strooien en politiek speelt vanuit de rechterlijke macht. En dat brengt me op het volgende. 11 augustus krijgt de assemblee een uitgebreid schrijven dat er eigenlijk getornd wordt aan de rechterlijke macht. Ik heb de inhoud heb ik niet gezien. Maar even over het proces. Ik heb al aan het begin gezegd, er zijn 3 instituten in Suriname die even belangrijk zijn. Ik noem het voor de makkelijkheid, de elite. Dan kan het niet zo zijn dat die ene elite, hè, dus de rechterlijke macht, een brief schrijft naar die andere om misnoegen of iets kenbaar te maken. En je stuurt het gelijk naar de pers. Terwijl er geen enkele aanleiding is. Je bent mogelijk, zeggen ze, dat de rechterlijke macht ook een gesprek had met de president. Ik weet, als je met de koning in gesprek bent, dan ga je toch niet zomaar informatie sturen naar de media. Als je met de president in gesprek bent, dan moet je die brief naar de president sturen, naar de DNA. En dan hoeft de media en de samenleving hoeft dat nog niet te weten. Mits het zo is dat het in wet en regelgeving veranderd zou gaan worden en je denkt van, hé, dit gaat helemaal verkeerd. Want, waarom ik dit stel? Toen men het abominabel salaris van die hele OM opgetrokken heeft, terwijl het gigantisch verkeerd was, heb ik niet gehoord dat diezelfde elite vanuit de rechterlijke macht een brief hebben geschreven naar de president. Van, president, wat u doet, kan niet. U kunt ons niet zodanig bevoordelen. Dit gaat scheve ogen geven. Dit kan niet, dit willen we niet. Ik heb daar nooit iets een brief gezien. Maar ja, misschien door mijn dagelijkse drukke werkzaamheden is het me ontgaan. Maar dit verzet. Dus kortom, nogmaals, vanuit de afstand zeg ik, dit is opruiing. Het is opruiing vanuit de rechterlijke macht om die samenleving in beroering te brengen en om chaos te creëren. Want je bent met mensen in gesprek, je bent in overleg. Er is een basiswet gekomen, er waren allerlei adviezen, men heeft een congres georganiseerd. Hugo Fernandez Mendes is afgereisd, allerlei Nederlandse rechters die kennis van zaken zijn. Zijn afgereisd, ze hebben informatie verzameld, ze hebben met de diverse groepen vergaan. En nu moet die commissie weer bijeenkomen om te zeggen van, jongens, dit is wat we gehoord hebben. Misschien moeten we daar een puntje zetten, misschien moeten we daar een komma zetten. Misschien moeten we die hele tekst veranderen en anders. Dat proces is nog niet eens tot stand gekomen. En dat heet met een mooi woord amendement. Het amendement, het concept amendement is nog niet eens tot stand gekomen. En de rechterlijke macht stuurt een brief. Geen probleem, je mag altijd communiceren, want je bent de elite, je behoort tot een van de steunpilaren, een van de democratische instituten van het land. Je mag onderling corresponderen. Maar ik vind het prematuur en eigenlijk zet je bewust een bom in die samenleving om onrust te creëren. En dat is niet, en daarom zeg ik, heb ik ook aan het begin, dat is niet een beleving van normen en waarden die horen bij jouw functie als Surinaamse elite. Ja? En hoe moet de regering dit aanpakken? Ik denk dat de regering ze moet uitnodigen, ja, de rechterlijke macht, dat die 3 instituten weer om de tafel gaan zitten en gaan zeggen tegen elkaar in een pittig gesprek, dit moeten wij niet zo doen, dit hoort niet zo. En hè, misschien is het, ik vind dat het bewust is, maar ja, in Suriname heeft men andere informatie. Ik zou dit echt hard bespreken met die rechterlijke macht en al die andere instituten. Van, jongens, dit kan niet, dit hoort niet, dit past niet. En

0: dit willen we niet. Zo moeten we niet met elkaar omgaan. En hetzelfde geldt ook voor het parlement. Als je iets te zeggen hebt, correspondeer onder elkaar. Het volk, daarom ben je vooruitgeschoven. Daarom is het een, heb je die positie. Natuurlijk is het een democratie. Maar het volk heeft jou daar gezet om die voorhoederrol te vervullen. En je hoeft het volk niet met allerlei onzin dingen te komen belasten. Je moet wel, als het spannend wordt, zeggen van, joh, weet je, ik zit even vast. Moet ik weer mandaat ophalen bij het volk? Van, jongens, we willen die en die kant op. Hier, zijn jullie er mee eens? Dan zou je een soort referendum moeten houden. Hè? Een correctief of een advies, een referendum. Terug naar de basis en zeggen van, joh, weet je, zo willen we het doen. Maar kortom, ik vind in dit proces, vind ik dat de communicatie rommel is en de communicatie gericht is op onrust en opruiming. Zo kijk ik er tegenaan. En die regering is nu aan zet. Ik denk dat die regering door moet zetten. Natuurlijk moet luisteren. Ik heb die wet, ik heb mijn tijdje, had ik me goed verdiept, maar ik werd nu net door jou gebeld, dus ik kan niet precies verwijzen naar alle wetten en regels en artikelen die aangepast moeten worden. Maar over het algemeen zou ik zeggen, de regering zit op het juiste spoor. De regering moet het doen, natuurlijk in conclaaf met die andere groepen, of althans niet de regering. Het is een initiatief wetsvoorstel dat uit het parlement komt. Het is niet de regering die het heeft ingediend. Het is het parlement heeft het initiatief genomen. En natuurlijk, parlement en regering die zitten, die moeten met elkaar in conclaaf, hè, omdat je dan een coalitie bent. En dit soort, kijk, voor mij is politiek het afwegen van belangen. Want er zijn een heleboel belangen. Net in deze casus, de rechterlijke macht heeft een belang. De VAP heeft een belang. Brunswijk heeft een belang. De overige coalitie hebben een belang. Dus je bent daar als politiek om een afweging te maken. En je gaat nooit iedereen gerust kunnen stellen. Iedereen, mensen gaan er tegen zijn. Maar je moet een weloverwogen keuze maken. Je kan het niet zo blauw-blauw laten. He, je moet een afgewogen keuze maken nadat je alle informatie hebt. Dit wordt het. En ik denk dat de Nationale Assemblée, de parlementariërs, samen met die regering, he, want die regering gebruiken ze natuurlijk ook als feedback van, klopt het, willen we het zo? En dan moet je een afweging maken, is een politieke afweging die je maakt, om te hervormen, om het salaris, en daar blijf ik bij, het salaris, die loonreeks, want dat zet kwade ogen. En men kijkt vreemd waarom verpleegkundigen, onderwijzeressen, technische mensen, iedereen het land verlaat. Het is om dit soort dingen, dat je mensen zoveel betaalt, terwijl er armoede is aan de andere kant. Verpleegkundigen kunnen niet. Ze werken, maar ze zijn werkende armen. Hè? Dat kan niet. Hè? En dan gaat men naar het buitenland waar men wel redelijk verdient, kan verdienen. Alhoewel ze misschien niet op hetzelfde niveau. Maar dat maakt op zich niet uit. Hè? Want het gaat erom, kan je overleven en dan is men weg. En om die groep weer terug te brengen, dat wordt een probleem. Dus,
1: okay. Maar toch dit is iets, sociale... dit is iets, ja, opmerkelijks, Florian. Want men wil hervormingen brengen in het rechtssysteem. Maar voordat ik die vraag stel, stel ik altijd bellers in de gelegenheid om ook wat te vragen. Ik heb een beller. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
2: Ja, dag heren, met Jan.
1: Jan, goedemiddag, welkom.
2: Welkom terug in Nederland.
1: Dankjewel, Jan, dank je.
2: Ik hoor meneer Grap praten over de salarissen.
0: Ik hoor die vraag niet van Jan.
2: Van de PG en zo. Maar de salaris van de assemblee.
0: Ik hoor die vraag niet, Glenn. Misschien kan je het straks herhalen.
1: Ja, ik ga het herhalen. Ik ga het zo herhalen, want je hoort Jan niet.
0: Oké.
1: Okay.
0: Ik hoor hem.
2: Van de assembleeleden en de salaris van de ministers en president en vicepresident, die zijn door Santokki ook omhoog geschroefd.

0: En ook een paar andere salarissen. Maar hij wil jou geen kritiek hebben op die verhogingen.
1: Ook van de president en vicepresident.
0: Ja, en ook van de president en vicepresident.
1: En ministers.
0: Minister zegt hij.
2: Die moeten sowieso ook gecorrigeerd worden. Alleen die reeks van de rechterlijke macht, met name van de PG, is door allerlei toeslagen, toeslag op toeslag, is het zoveel meer geworden. En de toeslagen, daar betaalt ze geen belasting over. Dus die heeft autotoelagen, telefoontoelagen, dus allerlei toelagen heeft ze, huistoelagen, allerlei toelagen, waar er geen belasting op betaald wordt. En dat maakt dat ze dus een hele, die loonreeks van haar, gigantisch hoog is. Dat is dus het verschil. Dat moet sowieso aangepast worden. En de andere salarissen moeten natuurlijk ook, ga je ook weer moeten corrigeren. Maar ik dacht dat Gentle en de NPS daar ook met een voorstel. Maar we praten nu over de wetgevende macht. Over de rechterlijke macht. En daarom heb ik dit zo belicht.
0: Okay, ja.
2: Dat was jouw vraag. Dat was uw vraag. Je vroeg niet algemeen de salarissen.
0: Oké, maar hij gaat nu reageren op je antwoord. Jan, ga je gaan?
1: Ik hoor wat hij zegt en ik ben benieuwd wanneer. Kijk, daarom, toen deze president werd beëdigd, had ze al gezegd... haar salaris is veel te hoog. En die hebben ook niet zo slagen, alle ministers. En assembleeleden, weet ik veel wat voor toeslagen ze hebben. Als ze voor een dag naar het buitenland gaat, dan hebben ze niet een SRD, maar met Amerikaanse dollars.
0: Oké.
1: Worden ze betaald.
0: Oké, ik ga het kenbaar maken aan de heer Greb. Dankjewel, Jan.
1: Zal het even, Glenn. Niet alleen de rechterlijke macht, FVAP mag, FVAP is tegen. Ook het bedrijfsleven, heb ik gelezen, roeren zich in het veranderen van het rechterlijke systeem.
0: Oké, maar eigenlijk wat ik hier hoor, Jan geeft aan, even voor Jan, voordat je ophangt. En Florian, wat Jan aangeeft, is dat ook andere mensen heel veel toeslagen krijgen. Niet alleen, zeg maar, de PG. En wat Jan ook aangeeft, is dat hij zegt van niet alleen de VHP, maar ook het bedrijfsleven en andere instituten zijn tegen hervormingen als het gaat om die rechterlijke macht.
2: Ja, kijk, om met het laatste te beginnen. Daarom, luisteren is een kunst. Je moet goed luisteren. Ook voor Jan en de luisteraars. De toeslagen die bij de rechterlijke macht gekoppeld zijn aan die salarissen, die zijn belastingvrij. Dus je betaalt daar geen belasting over. En dat is een politieke keuze die de vorige regering heeft gemaakt. Vandaar, dus ik ben niet tegen toeslagen, maar je moet belasting over betalen. Bij de ministers, bij de directeur, als je een toeslag krijgt, moet je belasting over betalen. En wat Jan zegt, is geen toeslag, dat is daggelden. Als je naar het buitenland gaat, moet je toch hotel betalen. Je kan ze toch geen SRD geven. Ik bedoel, je kan moeilijk naar China en SRD betalen. Of naar Nederland en dan SRD betalen aan het hotel. Dus die daggelden, zijn gelden om je hotel te kunnen betalen, om een beetje te kunnen eten. Dus dat is, maar om de discussie niet te verwarren, dat is totaal iets anders.
0: Maar er is toch iets. Er is toch iets wat ik wil opmerken, en dat wil ik ook voorhouden en ja, aan jou en ook aan Jan. En dan mag Jan erop reageren, jij ook zo direct. Ik bemerk toch dat we het hier hebben over een etnisch probleem. Jan?
1: Nee.
2: Mag ik eerst reageren?
0: Okay.
2: Ik zou niet zeggen het is een etnisch probleem. Het is dat het discours in de rechterlijke macht gedomineerd wordt met mensen die lid zijn van de VHP.
0: En dat is etnisch toch?
2: Nee. De politieke partij. Kijk, laat me het anders brengen. In Nederland weten we dat die rechterlijke macht en het hele bestuur, het discours wordt gedomineerd door mensen van D66.

0: bedoel ik. Dus zo wil ik het brengen. Het is niet etnisch.
1: Okay.
0: Het gaat om een bepaalde politieke opvatting.
1: Oké, okay, Jan. Daar gaat het om. Jan, wat vind jij van mijn opmerking? Even...
2: Nou, ik ben eens met meneer Greb. De problemen in Suriname leidt vaak op etnisch. En het is niet etnisch, want het hangt af van hoe vul je posities in. Kijk, alle politieke partijen hebben kaderleden. En wanneer ze aan de macht komen, dan plukken ze uit hun kaderleden... plukken ze mensen die naar verschillende takken van het beleid of uitvoerders worden benoemd. Alleen bij de rechterlijke macht niet zo.
1: Okay.
2: Maar je kan de rechterlijke macht op basis van regels... als men vindt dat 70 jaar te hoog is... dan kan men teruggaan naar 65.
1: Oké. Okay. Jan, ik ga het hierbij laten, Jan.
2: Tot slot. De zittende president van het Hof en weet ik veel... die mevrouw waar ze tegen op zien... die kan je niet met een nieuwe wet opzij schuiven. Dus pas nadat zij niet meer in functie is... gaat waarschijnlijk de regels gelden.
1: Oké. Okay, Jan. Dankjewel. Ik heb een andere beller. Ik zeg goedemiddag.
0: Ja. Maar Glenn, voordat we naar die andere beller gaan, heel even.
1: Ja.
0: Je merkt dus dat die brief van 11 augustus reuring in die samenleving heeft gebracht. Het bedrijfsleven, maatschappelijke groepen, VHP.
1: En hoe komt het dat het reuring heeft gebracht?
0: Omdat men politiek de rechterlijke macht, als je als rechterlijke macht met de assemblee en de uitvoerende macht in gesprek ben, in communicatie ben, in overleg ben, dan kan je jou niet zo uiten. Het is opruiing. Daarom heb ik die term opruiing gebruikt.
1: Okay,
0: men maar, heeft die plan in de samenleving gebracht om aandacht te vragen, terwijl er nog niets aan de hand is.
1: Oké, okay, ja, we hebben een andere beller. U bent in de uitzending?
3: Ja, goedemiddag.
1: Eirik, hoor je Rick een... meneer Greb?
0: Ja,
1: meneer Greb. Oké. En we horen je, Rick. Meneer Greb hoort je ook.
3: Oké. Goedemiddag, luisteraars. Maar luister nou. Het salaris van de PG is ongeveer meer dan een netto salaris, hè?
0: Nu hoor ik hem niet meer, dus je moet die vraag voor me herhalen.
3: Oké. De salaris van de PG is meer dan een miljoen, hè? Netto, meer dan een miljoen. En volgens mij, meneer Greb zei dat het ongeveer een paar tientallen... duizenden euro's is, nog 25.000 euro per maand.
1: Ja.
3: Maar luister nou, volgens mij, ik hoorde meneer Van der Sand zeggen dat volgens mij die PG, die rechterlijke macht zelf, die wetvoorstel hadden ingediend onder Santoki om hun salaris en al hun bezoldigingen te regelen. Dus ze hebben zelf dat ding in elkaar gezet. Maar nu, als je zelf een wet in elkaar hebt gezet, hoor, en misschien onbedoeld, werkt het niet zoals het met al die toeslagen werkt, niet zoals het, het bedoeld had. Dan is het toch eenvoudig dat ook de rechterlijke macht eraan meewerkt om het weer te herstellen. Want het ding is toch geen wet van media en persen, waarbij een wet van media en persen is dat je meer kan veranderen. Het is absoluut. Dat is het toch niet? Waarom doet het zo lang dat mensen een jaar dat je niet kan veranderen? Santoki is al meer dan een jaar niet meer in de macht, maar het ding werkt nog steeds.
1: Maar jij zegt...
3: Het ethisch ding van de rechterlijke machtsalet is wel dan ook zoek.
1: Oké, eigenlijk zeg je van... Ik vertaal het even richting meneer Greb. Eigenlijk zegt Rick... De rechterlijke macht kan dat ding ook zelf helpen veranderen. Wat ze nu doen is onethisch. Zeg ik het goed, Rick?
3: Ja, dat is het. Het is onethisch. Ja. Bedoel, stort het geld terug. Als je vindt dat het te veel is, stort het terug. Stort het elke maand terug. Toon een gebaar. Het is net wat er twee dagen geleden in het programma... Eén vandaag op TV was er van die verpleegkundige die uitlegde. En ook ik zag ook minister van Volksgezondheid... meneer Misikaba ook uitleggen dat zoveel duizend verpleegkundigen zijn weggetrokken. Maar het is ook om eentjes naar die andere toch, die zo weinig verdienen dat ze het land moeten verlaten. Het is oneentjes, man.
1: Oké, wat zeg je daarvan, Florian?
0: Ja, ik denk dat dat de kern is. Hij zegt niet ethisch, ik zeg hetzelfde, alleen formuleer ik het anders. Kijk, je behoort tot die elite, je hebt die positie, je moet vorm en inhoud geven aan de democratische beleving van normen en waarden als je als je zitting hebt in dat instituut, rechterlijke macht, als je zitting hebt in het instituut assemblée, als je zit in het instituut uitvoering de regering. Het geldt voor al die groepen, al die eliten, Surinaamse eliten noem ik ze, moeten daaraan voldoen.
1: Okay.
0: En de dieperliggende vraag is, en daar heb jij voor 2 weken geleden heb je ook een discussie over gehad. Hoe vormen wij de nieuwe elite? Want anders gaat het steeds mis. En willen we elite? Of willen we gewoon, net wat jij zegt, meer een autocratisch systeem? Dat kan. Er zijn mogelijkheden in die Surinaamse grondwet. Maar dat is een andere discussie. Dat je zegt, van, hey, nu wordt de president gekozen in de Nationale Assemblée. Maar je kan ook een presidentieel stelsel waarbij je zegt, die president wordt rechtstreeks door het volk gekozen.
1: Ja, ja.
0: Klaar, dan heb je daar een stukje.
1: Ivor, ik heb nog gebellen, Florian. Een hele goede middag.
4: Ja, goedemiddag. Mijn grote vriend Ernest, goedemiddag. Ja, met Lisbeth.
0: Ja, goedemiddag, Lisbeth.
4: Ai, luister nou. Vaak is het zo dat we dingen brengen. En ik wil terugkomen op de kern van waar het over gaat, hoor. Ik vind het altijd jammer en zoveel tijd verlies over de salarissen. Dat vind ik een andere discussie. Maar goed, als wij dus stellen, trouwens, Ernest, die in de jaren, misschien was je nog te jong, hoor, maar de John van Nissewans van die dagen en de Cecile de Ramdamis en de zo gevreesde mevrouw Heloïse Rozenblad. En die kennen wij, die kennen wij allemaal, toch de Veldemas van toen. Jij zegt dat we ze niet kenden, maar we kenden ze wel. Maar goed, dan even. Ik bedoel die rechtsontwikkeling, onze rechtsontwikkeling, want onze... Dat staat in kinderschoenen bij ons. We hebben geen bestuursrechters, we hebben geen voorzieningsrechters, we hebben geen kinderrechter. Dus wie kan tegen de ontwikkeling van ons rechtssysteem zijn? Ik denk niemand. Maar het is wat anders. Het is wat anders. En Glenn was tegen dat woordje aanval, maar nu ga ik wel een aanval plegen op wat er nu gebeurt met de rechtspraak. Toch? Want het is altijd zo, ik zeg altijd, het is begonnen, die aanval op de rechtsstaat is in 2010 begonnen. Waarom? Want ja, een paar vrouwen hebben hun rug recht gehouden. 3 vrouwen, waarvan de eerste vrouwelijke rechter was mevrouw Montnor-Valstein, die hebben hun rug samen met 2 anderen hun rug recht gehouden om een man te veroordelen, die later is verdwenen. En op de vlucht is overleden. Daar is het begonnen. En tijdens de campagne van mevrouw Simons is ze constant in haar campagne de rechtsstaat aangevallen. Hè? En hoe is het aangevallen? Ja, de rechters zijn er en dit. Maar wie controleert de rechters? Wie controleert de rechters? Daar is het altijd over gehad. En ik kan het niet anders zien als een aanval op die rechtsstaat. En het is nog nooit voorgekomen in Suriname, heb ik ook al gezegd, ik herhaal het nog een keer. Het is nog nooit voorgekomen in Suriname dat die entiteiten die zelfstandig en onafhankelijk moeten zijn, met elkaar in de clinch zijn. Nog nooit. Dus die film is nog nooit vertoond in het theater Suriname. En dit is wat wij niet moeten hebben. Toch? En op instigatie...
0: Mag ik even een vraag?
4: Wacht even. We hebben geen tijd meer, toch, vandaar. Anders moet Glenn nog even doorgaan.
1: Nou, maar stop. Maar stop. Maar waar ik in link?
0: Ja, maar even...
4: maar luister nou.
0: Liedbert, even kort een vraag. Is het een aanval? Controle is toch geen daad van vijandschap? Als je zegt, we hebben rechters, En we komen met een derde kolom om te kijken naar de processen zoals hier. Hier heeft men toch niet dat, die, nee, dat er een aanval op die rechter...
4: Maar dat heb jij niet namelijk.

0: geluisterd. Ik zeg, wie kan tegen die ontwikkeling van die rechtsstaat zijn? Ik ben ook niet tegen...
1: Ja, maar dat is mevrouw Simons. Mevrouw Simons
0: tegen heeft die het, derde instantie.
1: Er moet meer controle. Ja, maar dat is ja, het. Maar dan vertaal jij het
0: als... Nee,
1: ja, maar jij vertaalt het als... aanval op de rechter.
0: Het is begonnen omdat het is begonnen op de berm.
1: Nee, dat is niet... Nou, nee, maar dat heeft er niets mee te maken. Nou, die goede man is er niet meer. Die goede man is veroordeeld. Hij is er niet meer. We moeten verder in ons leven.
0: Ik zeg niets wat niet traceerbaar is. Toch? Ik zeg niet zoals jij daarnet geeft van die VAP-rechters. Want dat is ook een misvatting. Je zou zeggen, die VAP-rechters... Want ik bedoel, het openbaar ministerie bestaat niet alleen uit VAP-leden, maar je zegt het wel. En het is...
1: Ik zeg
0: wanneer
1: het
0: mensen,
1: discours... Over, ja, daarom heb ik het voorbeeld gegeven van D66 in Nederland.
0: Precies, en dan ga ik je het voorbeeld geeft. En dan ga ik jou het voorbeeld geven van D66, hoe mensen dingen kunnen framen. Want die Caroline van der Plas, je verwacht het niet van een politicus dat ze iedereen gaat napraten. In een uitzending heeft een journalist ervoor schut gezet. Zeg ja, bij de Raad van State, die bestaat uit 17 leden. Ja, die 66 mensen.
2: Lisbeth en Ernest. Ayurukba.
0: Nee, nog 10 seconden. Hoeveel leden, 17 leden, hoeveel D66 zijn er? 2. En toen was ze stil. En precies dat doe jij nu
1: nee,
0: ook. Maar boom.
2: Maar ja, nee, span. Maar voor een discussie wat er aan de Ayurugwe. Ayurugwe. Hey, Ernest bedankt. Lisbeth ook bedankt. Abu, met bar ala de Arkimawa Odi.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regen op komst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen, het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
7: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer.

0: Koffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum vier zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Foutan. No, comme je suis allé à Anne Foutan. Dat ik mijn loop straal aan zo te. Mijn loop straal aan me, rook om mijn money naar me kon spelen, ja. Ja, toch?

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud. Nee,
5: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light. Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met leiders van Hamas over het vredesplan voor Gaza. De gesprekken in Cairo waren volgens Egyptische bronnen gericht op het naleven van de afspraken over een tijdelijke overeenkomst. Kushner sprak vandaag ook al met de Egyptische president Sisi. Later deze week reist hij door naar Israël, waar hij onder andere premier Netanyahu ontmoet. Israël zegt zich pas uit Gaza terug te zullen trekken als Hamas eerst al zijn wapens neerlegt. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Sankt Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botste. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. En terwijl de VS en Canada onderhandelen over een nieuw handelsakkoord en ruzie maken over extra Amerikaanse importheffingen vanwege luchtvervuiling, is de petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur in Canada, Piet Hoekstra, al bijna 200.000 keer ondertekend. Hoekstra kreeg onder meer veel kritiek nadat hij zei dat de annexatie van Canada door de VS een gespreksonderwerp zou kunnen zijn voor president Trump en premier Carney. Alleen de Canadese regering kan ambassadeur Hoekstra het land uitzetten. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Geachte donateurs, stomvoetoe, ambassadeurs of vertrouwelingen van Mart. Vanwege een grondige reorganisatie is onze sociëteit aan de Bijlmerdreef 1127a tijdelijk gesloten voor publiek. Wij maken het terzijde tijd bekend wanneer u weer als clublid welkom bent voor dagbesteding in de stijgende strijd tegen eenzaamheid, gezondheidstips, lezingen, Fostentori, trainingen, film, spelletjesdagen, exotische hapjes, drankjes en nog veel meer. Sociëteit Mart. De plek voor een goed en vastgelegd gesprek. Heb in alle tijd patiëntie en one deka die hart voor Mart.
4: Yanda, een uur muzieknostalgie. Van cadanse, calypso, caseco, latin, rhythm and blues tot paranda en nog veel meer. Yanda, het programma van Harold Biervliet. Elke zondag bij Mart Radio. Yanda.

Hide Love in de uitvoering van superband Earth, Wind & Fire. Een van de vele elegante composities van Skip Scarborough, producer, songwriter, arrangeur en keyboardist extraordinair. Les pecordinale sebaia dis na yanda bakajena mat radio kulturu nanga prefuru en yanda wantak yanda se het gebied aan de andere kant van de oceaan waar de muziek die ik voor u draai vandaan komt. In Nayanda Patu this wiki, Walter Jackson and Skip Scarborough.

Don't ask my neighbors, come to me. Delicate Skip Scarborough compositie. Een grote moneymaker voor de componist. Uitgevoerd door Wanda, Sheila en Jeanette Hutchinson. Ofwel The Emotions, begeleid door Earth, Wind and Fire. Clarence Skip Scarborough, een groot muzikaal talent. 4 jaar terug overleed hij, 58 jaar oud, aan kanker. Scarborough was de man achter de schermen. Als producer, songwriter, arrangeur en keyboardist werkte hij met onder andere Patti LaBelle, Confunction, Edwin Hawkins, Donald Byrd en Love, Togetherness en Devotion.

Uit 1976, oh Suriname, wat een mooie tijd was het toen. SRS, ABC, Apinti, Rapartak, P, Potmi, alle den pokodis bij Monjo Atap Radio. Love Ballad in de uitvoering van LTD met Jeffrey Osborne Jr. als gedreven leadzanger. Skip Scarborough schreef Love Ballad naar verluid in 20 minuten op Bermuda, waar hij als muzikaal leider de groep Creative Source rugdekking gaf. En met dit nummer begon in feite de carrière van LTD. In eerste instantie wist niemand zich goed raad met de song, maar bewerkt door Scarborough zelf en geproduceerd door Larry en Fonzie Marcel, belandde het in één vloeiende beweging op de eerste plaats van de Rhythm and Blues charts en was het bijna dagelijks te horen op de radio Yanda.

Een van de meest kenmerkende basslines in de Amerikaanse zwarte muziek, überhaupt in de muziek. Zo uit het blote hoofd door Anthony Jackson, maar daar wil ik even afwezen. Ik ga nog even kijken wie dat precies geweest is. Lovely Day, Bill Withers. De Withers zelf geschreven in nauwe samenwerking met Skip Scarborough.

Beaucoup de mooie jaren, de jaren die Suriname ben kon free. The Emotions, Walk in the Line, geschreven door Earth, Wind and Fire leider Maurice White en Skip Scarborough. Geproduceerd door White. Het is een track van The Emotions LP Sunbeam uit 1978. In Nayanda DC weet je Granina Skip Scarborough, componist en tekstschrijver van verzorgde composities die Premier League materiaal afleverde voor uiteenlopende zangers, zangeressen en groepen als, om slechts een handjevol te noemen, Earth, Wind and Fire, Emotions, Anita Baker, LTD, Nancy Wilson, Bill Withers en Phyllis Hyman.

Phyllis Hyman, uitzonderlijk getalenteerde zangeres uit Philadelphia, die helaas ook niet meer bij en onder ons is, met het speciaal voor haar door Skip Scarborough geschreven No One Can Love You More. Midden jaren 70 van de vorige eeuw diende deze in alle opzichten prachtige zangeres zich nadrukkelijk aan. Hyman, geboren op 6 juli 1949 in Philadelphia, maakte indruk met een fenomenale behandeling van haar materiaal en haar onberispelijke timing. Haar doorbraak staat op naam van drummer-producer Norman Connors, die haar als zangeres contracteerde voor zijn album You Are My Starship.

Be careful how you treat my love, Phyllis Hyman. Geproduceerd door Skip Scarborough en haar toenmalige echtgenoot en manager Larry Alexander. Phyllis Hyman, een performer met enorme potenties. Een ster die niet lang mocht schitteren. Toen ze zelf songs ging schrijven en daarbij in zichzelf en in haar eigen geest begon te graven, kwamen volgens haar toenmalige manager Glenda Garcia daarbij demonen vrij die ze niet kon beheersen. Het is een psychologisch verhaal wat we maar moeten aannemen. Op 30 juni 1995, een paar uur voor een optreden in het Apollo Theater in New York, sloeg Phyllis Hyman, 45 jaar nog maar, de hand aan zichzelf.

I don't want to lose you. One text. De potties dong, fee dinky. Text, Linda Creed. Muziek, Tom Bell. Het was in die midscheepsjaren van de jaren 70 een grote hit voor de Spinners. Phyllis Hyman die zong het in 1977, althans toen kwam het uit. En zij had er Yanda ook een mooie hit mee. Dies na Yanda, alla sonde, eervoor kom ik kwaad voor naar Mart Radio Kulturu, nanga prefuru.

0: Baby, I Love Your Way, Peter Frampton. Een compositie waarmee die in 1975 Janda een mooie score haalde. Hier in de verzorgde uitvoering van Walter Jackson. Jackson was met zijn warme bariton een van de laatste der Mohikanen. Een van de allerlaatste grote crooners die als grote voorbeelden iconen als Nat King Cole en Billy Daniels had. Op zijn 17e gehandicapt geraakt door polio, liet Jackson zich door krukken nog rolstoel weerhouden om carrière te maken in de muziekbusiness.
1: Hey mister, I just wanna die, 'cause I need a cup of coffee.

I've Never Been To Me, Walter Jackson, Amambe Singino. Helaas werd op 20 juni 1983 een hersenbloeding hem fataal. Zo, dat wordt Tapayanda Patu die zwikkie I Want To Come Back As A Song voor Masra Walter Jackson. Harold Beervliet signing off. Womiti.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Markt.
1: Dit is Markt, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio en televisie verbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. 8 landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van de Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is 1 persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart. Vanuit het hart, een status apart. Marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie.
3: Mart. Radio voor, door en met u.
4: Geachte donateurs, stoofvoetoe ambassadeurs of vertrouwelingen van Mart. Vanwege een grondige reorganisatie is onze sociëteit aan de Bijlmerdreef 1127A tijdelijk gesloten voor publiek. Wij maken het ter zijner tijd bekend wanneer u weer als clublid welkom bent voor dagbesteding in de stijgende strijd tegen eenzaamheid, gezondheidstips, lezingen, Vosteentori, trainingen, film, spelletjesdagen, exotische hapjes, drankjes en nog veel meer. Sociëteit Mart. De plek voor een goed en vastgelegd gesprek. Hebben alle tijd, patiëntie en one tik uit die hart voor Mart.
5: Janda, een uur muzieknostalgie. Van cadanse, calypso, caseco, latin, rhythm and blues tot paranda.

The Long and Winding Road, New Birth, eind jaren 70. Yanda, een relatief populaire band, door de oude vos en muzieklegende Harvey Fuqua als het ware uitgevonden, in ieder geval samengesteld. En daarvoor deed hij drie aparte groepen in zijn grote blender en het eindresultaat was New Birth, dat in de jaren 70 een aardig aantal hits wist te scoren. The Long and Winding Road draaide ik op verzoek. Les pecordinala sedis na yanda bagajena mart radio culturu nanga prefuru en yanda wantak yanda zee. Het gebied aan de andere kant van de oceaan waar de muziek die ik voor u draai vandaan komt.

Bobby Patterson, I'm in the wrong. Yanda bekend door zijn grote hit She Don't Have to See You, to See Through You. En ik kreeg nogal wat aanvragen. Coca de Manfa, Big Windka de Yanda. Speciale verzoekjes. En ik probeer ze allemaal te draaien als het kan. 3 stuks in elke volgende Yanda. En mine Karning, maar wie per se met naam en toenaam genoemd wil worden, die moet dat even laten weten.

Once in a while, Spencer Wiggins, deep soul zanger die eind jaren 60, begin 70 bij Gold Wax onder contract stond samen met de grote James Carr. En the man paid his dues in gospelgroepen en hosselend in het Chitlin Circuit. Vervolgens kwam hij bij Gold Wax van Quinton Clunch met toch de nodige hits Yanda zoals Once in a While en Old Friend, You Ask Me If I Miss Her. Maar helaas is hij daar financieel allemaal niet veel wijzer van geworden. Bum, bum.

Lover's Question. Brooke Benton die schreef het en Clyde McFetter die zong het en had er Janda een grote hit mee. En als je Clyde McFetter in één zin zou moeten typeren, dan kom je toch tot de vaststelling: dit was een zanger die zich met zijn hele ziel en zaligheid probeerde los te zingen van zijn gospel roots en die heel graag in de gunst wilde komen van het grote publiek, het grote witte. Artiest was het ook die de pech had het in die dagen te moeten opnemen tegen kanonnen als Nat King Cole, Johnny Mathis en Brooke Benton, die dat

Lover Please, Clyde McFetter en daarna Biggie Mang in Nayanda Patu Diswiki. Clyde, een van de 6 kinderen van dominee George en mevrouw Beulah McFetter, die zijn carrière begon bij Billy Ward en his Dominoes.

Am I black enough for you, baby? Have mercy, mercy, baby. Billy Ward en his Dominoes met tenor Clyde McVetter op de voorplecht. McVetter begon op 17-jarige leeftijd als voorzanger bij de groep. De Dominoes die werden gedrild en geleid door oprichter en manager, pianist Billy Ward. De overige leden waren Charlie White, tweede tenor, William Joseph Lamont, bariton en Bill Brown, de bas.

0: 60 Minute Man is de titel. Billy Ward en his Dominoes uit 1951. En nu eens niet met Clyde McFetter als leadzanger, maar met bas Bill Brown die de honneurs voor zijn rekening nam. Het nummer stond 14 weken op de eerste plaats van de Rhythm and Blues hitlijsten en meer dan een half jaar op de hitparade. Ward en Ralph Bass, de baas van King Federal, het platenlabel waar de Dominoes onder contract stonden, die waren er helemaal niet vies voor het succes van 60 Minute Man tot en met uit te melken. Het bijna ongegeneerde vervolg op het grote succesnummer was Can't Do 60 No More.
1: Look who's coming down the street.
2: It's the 60 Minute Man.
1: Doesn't he look

0: Pianist en muzikaal leider Billy Ward die leidde zijn domino's met strakke hand en legde de groep een hoge morele standaard op. Drinken, rokken jagen, maar bovenal drugsgebruik. Het waren vergrijpen waarop gevoelige straffen stonden. Drugsgebruik was sowieso een reden voor ontslag op staande voet.
1: Darling, you're gone and left. Now, all I have left are memories.

These foolish things remind me of you. Clyde McFetter, de man op de bok bij Billy Ward en his domino's, was de zoon van een baptiste dominee. Hij werd op 15 november 1932 geboren in Durham, North Carolina. Zijn zangopleiding kreeg hij, hoe kan het ook anders, als koorknaap in de kerk van zijn vader.

Pedal Pushing Papa Am I, Billy Ward en his Dominoes. In 1952 werd McVetter door Ward ontslagen. Billy Ward vond zijn voorzanger namelijk te zelfbewust worden en te vrijpostig. Maar geen nood voor McVetter, want er werd al enige tijd hard aan hem getrokken om zich aan te sluiten bij de toen pas opgerichte groep The Drifters.

De Drifters in de oerbezetting, aangevoerd door Clyde McFetter. Money Honey uit oktober 1953. Het was de allereerste nummer 1 hit voor de groep. Met de Drifters behaalde McFetter tot 1954, dat was het jaar dat hij in dienst moest, de nodige successen. En zo had de groep in datzelfde jaar een aardige rhythm and blues hit met Honey Love.

0: I need.
1: Oh, yes.
0: Honey love, I need.
1: Oh, baby.
0: Honey love, I need.
2: Get it, boy.
0: Honey love, I need your honey love.
3: En dat was de titel Honey Love, The Drifters, met Clyde McFetter als leadzanger. Nog toen hij bij de Drifters zat, maakte de ambitieuze McFetter, die de grootste crossoverzanger aller tijden wilde worden, soloplaten. Met Treasure of Love leek de oversteek van het African-American, het zwarte, naar het grote witte koperspubliek hem wonderwel.

En Clyde McFetter's streven was er nu uitsluitend single-mindedly, kun je zeggen, opgericht. Zo aantrekkelijk mogelijk te klinken voor mainstream America of mainstream Janda. Alles wat zou kunnen herinneren aan zijn wortels in de baptistengemeente van Durham, North Carolina, werd zorgvuldig weggepoetst of weggeproduceerd. En jawel, de weg naar de pophitlijsten lag open. In 1957 reikte hij heel hoog op de popcharts met Without Love, There's Nothing.

En toch, paradoxaal genoeg, kerkser dan met Without Love, had Clyde McFetter in geen jaren geklonken. Hij had de pech, zoals gezegd, dat er in die tijd meer zwarte zangers, maar ook zangeressen, met meer of minder succes het grote, koopkrachtige witte publiek Yanda voor zich probeerden te winnen. Nat King Cole, Brooke Benton en Johnny Mathis, om er slechts een paar te noemen, die zaten stevig in het zadel als crooners, van wie het zoetgevoisde geluid even goed viel in de ghetto's als in de middelklas voorsteden. Zo zong bijvoorbeeld Johnny Mathis in die tijd met nummers als Misty, Chances Are, The Twelfth of Never en Small World in de ogen van dat grote crossover publiek rondjes om Clyde McFetter.

Mooi boef Dada, Johnny Mathis met Small World. Ook in dat opzicht versloeg hij Clyde McFetter. En die kampte bovendien ook nog met het immense probleem dat zijn platen steeds minder aftrek vonden en dat een jonge generatie soulzangers aan de poorten stond te rammelen. De teleurstelling dat het hem niet gelukt was de grootste crossoverzanger van zijn generatie te worden, privéproblemen en een zwakke gezondheid, die werden McFetter uiteindelijk helaas fataal. Op 13 juni 1972 stierf hij op 40-jarige leeftijd. Zo, dan ayanda patu di so tapu di swiki nanga tata fu masra Clyde McFetter. Harold Beerfleet signing off.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
1: Dit is Maart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio en televisie verbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen.

0: Acht islamitische landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De acht landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Geachte donateurs, Stovutu, ambassadeurs of vertrouwelingen van Mart. Vanwege een grondige reorganisatie is onze sociëteit aan de Bijlmerdreef 1127A tijdelijk gesloten voor publiek. Wij maken het terzijde tijd bekend wanneer u weer als clublid welkom bent voor dagbesteding in de stijgende strijd tegen eenzaamheid. Gezondheidstips, lezingen, vostintorie, trainingen, film, spelletjes, dagen, exotische hapjes, drankjes en nog veel meer. Sociëteit Mart. De plek voor een goed en vastgelegd gesprek. Hebben alle tijd, patiëntie en one dikke die hart voor Mart.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. 8 islamitische landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van de Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dies na Mart. Dit is Mart. Het station van Yeye Taki City. Een laatste symfonie. Country Time. Cantina Latina. U vraagt en wij draaien. Mart Internationaal. Twarfulo. Kinderland. Sadrabagadina Sosu. Jim Tori. Fenso. Een ander perspectief. A Taste of Jazz. Yorka Tori. The Rots. Golden Oldies. Adimiere Juvriari. Is Mart na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen, diep in uw hart. En het dona uno moro, het dona juno. Luku sa you can do. Mart, een status apart.

0: Smart. Radio voor, door en met u.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.

Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen.

0: van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto, onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk...

0: punten en wordt de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Uggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
8: Ja, dat was leuk.
7: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
9: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
10: Halleluja.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light.

0: Jazz Radio.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een

0: snel maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijf altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk. En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
6: Red Light Jazz Radio.
7: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.